0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Ferrari heeft gekozen voor een gedurfde en innovatieve koers in de Formule 1. En dat werpt zijn vruchten af. Coureur Lewis Hamilton laat weten dat hij zich, na een moeizame start bij het team, inmiddels volledig thuis voelt nu zijn feedback echt wordt meegenomen in de ontwerpen. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, de overstap van Hamilton naar de Italiaanse renstal hield de gemoederen vorig seizoen flink bezig, maar de sportieve prestaties bleven in eerste instantie achter. Ja, dat kwam mede doordat de focus al vroeg volledig op de huidige auto werd gelegd. Hamilton had daardoor geen invloed op de wagen waarmee hij reed. Ook in de garage moesten de neuzen dezelfde kant op komen. Inmiddels is de samenwerking met zijn nieuwe race-engineer Carlo Santi uitstekend en zit Hamilton op één lijn met het team. Achter de schermen is er nu hard gewerkt. De Brit moedigde het team vorig jaar al aan om veel innovatiever te worden en dat is nu terug te zien op de baan. Ferrari introduceerde enkele opvallende technische oplossingen, zoals een nieuwe beweegbare achtervleugel. Ja, en deze uitvindingen worden inmiddels door de concurrentie gekopieerd, wat voor veel positiviteit zorgt binnen de fabriek. Hamilton geeft aan dat de harmonie binnen het team sterker is dan ooit. Toch is er volgens hem nog werk aan de winkel. Om de directe concurrentie echt structureel te kunnen uitdagen, moet de auto vooral nog meer neerwaartse druk genereren. Ja, je kunt zeggen, de basis is gelegd, maar het geduld van Ferrari en Hamilton wordt nog even op de proef gesteld.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ibrahim Afellay kiest bewust voor zijn vrije tijd en sluit een loopbaan als hoofdcoach voorlopig uit. De voormalige international blikt openhartig terug op de redenen achter zijn recente vertrek uit de technische staf van PSV. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Afellay legt uit dat hij bij de Eindhovenaren simpelweg te weinig zijn ei kwijt kon. Hoewel hij het uitstekend naar zijn zin had met de spelersgroep, miste hij de sportieve uitdaging om zichzelf verder te ontwikkelen. De oud-voetballer wilde op het veld nadrukkelijker zijn stempel drukken door vaker zelfstandig groepstrainingen te leiden, zoals het uitzetten van een positiespel. En volgens Afellay is dat een logisch onderdeel van zijn taken, waarvoor hij zijn UEFA A-licentie heeft behaald. Nadat meerdere interne gesprekken over zijn rol binnen de staf niets veranderde aan de situatie, besloot hij de eer aan zichzelf te houden. Volgens hem restte toen alleen nog de keuze om te vertrekken. Een snelle terugkeer in de dugout zit er dan ook niet in. Afellay geeft aan dat hij geen ambitie heeft om de vereiste UEFA Pro-licentie te behalen die nodig is om als hoofdtrainer aan de slag te gaan. Voorlopig kiest hij voor rust en gaat hij de sport op afstand volgen. Wel blijft hij nauw in contact met veel spelers uit de voetbalwereld, terwijl hij afwacht wat de toekomst brengt.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: 3 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De Straat van Hormuz gaat weer open zodra Amerika en Iran hun vredesakkoord ondertekend hebben. Dat gebeurt aanstaande vrijdag. Ook is afgesproken dat Amerika miljarden dollars aan bevroren Iraanse tegoeden vrijgeeft. Frankrijk, Duitsland, Engeland en Italië hebben ook aangekondigd hun sancties tegen Iran op te heffen. De EU wil wat gaan doen aan de internationale drugshandel, meldt de Telegraaf. Op een EU-top wordt deze week besproken hoe ze de invloed van drugsbendes van buiten Europa moeten aanpakken, zoals die van Bolle Jos. De VVD roept op om de Europese geldkraan naar Sierra Leone dicht te draaien, zolang Bolle Jos daar vrij rondloopt. In de buurt van Nijmegen is gisteravond een vrouw uit het Maas-Waalkanaal gered. Dat meldt Omroep Gelderland. Er moesten onder meer een boot en een duikteam aan te pas komen. De vrouw was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze in het water is beland. En veel mensen hebben kritiek op de wissels van Ronald Koeman, waardoor Oranje vlak voor het eind de zege op Japan verspeelde. Maar aanvoerder Virgil van Dijk snapt het wel. Hij wist dat de Japanners zouden gaan aanvallen. En ook Koeman zelf heeft geen spijt van zijn keuze. Het is vannacht bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Ook overdag kans op wat gemiezer, maar later breekt de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De Internationale Voetbalbond voert ingrijpende wijzigingen door in het transfersysteem. Spelers krijgen voortaan recht op een deel van hun transfersom en de regels rond contractbreuk die worden flink aangescherpt. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, de hervorming is het gevolg van een langlopende juridische zaak rond de Franse oud-voetballer Lassana Diarra. Nadat hij 12 jaar geleden zijn contract bij Lokomotiv Moskou verbrak, kwamen er flinke gaten in het huidige systeem aan het licht. De Europese rechter oordeelde dat de oude regels de vrije spelersmarkt te hard blokkeerden. Zo riskeerden nieuwe clubs automatisch torenhoge boetes bij een conflict, waardoor spelers feitelijk werden gegijzeld. Met de nieuwe opzet wil de Voetbalbond meer duidelijkheid en bescherming bieden aan zowel clubs als spelers. Voetballers met een lager inkomen krijgen recht op 5% van hun transfersom als compensatie. Daarnaast worden afkoopclausules de standaard in contracten, een methode die we al kennen uit Spanje. Ook voor jonge talenten verandert er veel. Zij mogen voortaan een contract voor 5 jaar tekenen in plaats van de huidige 3 jaar. Om de vinger aan de pols te houden, richt de bond een nieuw overlegplatform op samen met de spelersvakbond FIFPro. Hier gaan ze praten over de overvolle speelkalenders en rustperiodes voor spelers. Ook wordt er ruim 17 miljoen euro vrijgemaakt voor een speciaal steunfonds. En dit geld is bedoeld voor voetballers die nog salaris te goed hebben van hun club. De nieuwe regels gaan aan het begin van 2027 in.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Para-atlete Fleur Jong heeft opnieuw geschiedenis geschreven in Oostenrijk. Tijdens een straatwedstrijd in het centrum van Innsbruck sprong ze naar een nieuw wereldrecord in de T62-klasse. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De atlete deed mee in de klasse voor lopers met onderbeenprotheses. Jong verbeterde haar eigen toptijd in haar vierde poging met 2 centimeter. De teller bleef uiteindelijk steken op een afstand van maar liefst 6,88 meter. Het is niet de eerste keer dat de para-atlete zo succesvol is in Innsbruck. Het vorige record sprong ze namelijk op exact dezelfde locatie. De tijdelijke mobiele atletiekbaan in de Oostenrijkse binnenstad lijkt haar uitstekend te liggen. De vorm is er en dat bleek ook al tijdens de eerdere wedstrijden in Oslo. Daar dook ze op de 100 meter voor het eerst in haar carrière onder de magische grens van 12 seconden. Die prestatie kwam helaas niet in de boeken omdat er net iets te veel rugwind stond. Haar officiële wereldrecord op de sprint blijft daardoor staan op 12 seconden en 200ste. We beloven hoe dan ook mooie maanden te worden voor de Nederlandse atleten. De focus verschuift nu snel weer naar de volgende uitdaging op eigen bodem. Binnenkort staat ze namelijk alweer aan de start van de FBK Games in Hengelo, waar ze zich opnieuw mag bewijzen voor het thuispubliek.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: 4 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Leiders van over de hele wereld zijn blij dat er een deal is tussen Amerika en Iran. Zo zegt VN-baas Antonio Guterres dat het een cruciale stap is naar vrede in het Midden-Oosten. En Duitsland en Japan hopen vooral dat de straat van Hormuz snel weer open gaat. Het akkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Bij nieuwe aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen. Onder andere hoofdstad Kiev wordt bestookt met raketten en drones. Ook is de stroom uitgevallen. In Polen zijn er straaljagers de lucht ingegaan omdat er ook drones in de buurt van de Poolse grens zijn gezien. Actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze speelde in veel verschillende films en series, maar was bij de meeste mensen toch vooral bekend van haar rol als de bekakte buurvrouw Neutenboom in Flodder. Ze speelde zowel in de bioscoopfilms als de tv-serie. Letty Oosthoek was 88 jaar. En de Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK, maar Amerika niet inkwam, hoeft zich geen zorgen te maken om zijn geld. De 4-5 laten weten dat hij volledig wordt uitbetaald. De scheidsrechter werd weggestuurd omdat hij volgens de Amerikanen misschien banden heeft met terroristen. De dag begint bewolkt met hier en daar wat motregen, maar later breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige noordwestenwind.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Diana van Es heeft voor de eerste keer in haar carrière de Nederlandse titel op de 10.000 meter veroverd. De Rotterdamse hardloopster sloeg haar slag tijdens de wedstrijden om de Gouden Spike in Leiden. Nou, het verzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het evenement op de Leidense atletiekbaan staat bekend als dé plek in Nederland waar topatleten limieten proberen te lopen voor grote internationale toernooien. In de slotfase van de race toonde Van Es haar klasse door weg te lopen bij de Ethiopische Almaz Baraki. Van Es finishte uiteindelijk in een tijd van 31 minuten en 39 seconden. Van Es heeft na de wedstrijd laten weten dat de titelstrijd om het Nederlands kampioenschap niet heel spannend voor haar was. Maar ze genoot wel zichtbaar van het mooie internationale duel met Baraki dat haar dwong om tot het uiterste te gaan voor de dagwinst. Ja, met deze overwinning bouwt Van Es gestaag verder aan haar status als absolute koningin van de Nederlandse lange afstand. Ze heeft namelijk al 3 nationale titels op de 5000 meter op haar naam staan en is de Nederlandse recordhoudster op de 5 en 10 kilometer op de weg. 2 jaar geleden brak ze definitief internationaal door met zilver op het Europees kampioenschap in Rome. Deze nieuwe baantitel is voor haar een belangrijke bevestiging in de voorbereiding op de komende mondiale toernooien.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wielrenster Lorena Wiebes heeft na een bittere teleurstelling op indrukwekkende wijze wraak genomen op de fiets. Een eerdere disqualificatie heeft de topsprinter niet tegengehouden, want in Denemarken reed ze de concurrentie op grote achterstand. Ik ben Oud van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De sprinter van SD Works ProTime reed in de straten van Kopenhagen met overmacht naar de overwinning in de Kopenhagen Sprint. Ze bleef de concurrentie na ruim 150 kilometer koers zelfs meerdere fietslengtes voor. Het podium kleurde trouwens na afloop volledig Nederlands, want Charlotte Kool legde beslag op de tweede plek en Nienke Veenhoven finishte als derde. De zege in de Deense World Tour koers betekent veel voor Wiebes. Eind mei werd ze nog uit de Giro gezet nadat ze de openingssprint had gewonnen, omdat haar fiets te licht bleek te zijn. Wiebes laat weten dat die grote teleurstelling zorgde voor extra motivatie om in Denemarken op deze manier terug te slaan. Ze bedankt daarbij ook de ploeggenoten voor het harde werk. Het is al de negende overwinning van dit seizoen voor de Nederlandse kampioenen. Eerder schreef ze onder meer ritten in de UAE Tour en Gent-Wevelgem op haar naam. En bovendien is het een herhaling van zetten in Kopenhagen. Wiebes won deze Deense wedstrijd vorig jaar namelijk ook al, tijdens de allereerste editie van het evenement.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Pre-Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 5 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Gemiddeld 4 keer per week zakken koeien en varkens door de vloer van hun stal en belanden in de mestkelder. En dat loopt vaak dodelijk af, zegt Wakker Dier in het AD. Dieren die in de mestkelder terechtkomen kunnen verdrinken of stikken in de giftige gassen. Wakker Dier wil nu dat er andere vloeren in de stallen komen. Bij veel incidenten op militaire kazernes is alcohol in het spel. Dat blijkt uit geheime stukken die Trouw heeft ingezien. Het gaat om wangedrag, vechtpartijen en ongelukken. Soms raakt er daardoor ook mensen gewond. Vooral op feestjes gaat het vaak mis. Als er een vredesbestand komt in Oekraïne, dan moet het land binnen een jaar lid worden van de EU. Dat zegt een belangrijke buitenlandadviseur van het kabinet. Vorige week zei buitenlandminister Berendsen nog dat het kabinet terughoudend wilde zijn met het versneld toelaten van nieuwe landen. En een opvallend beeld in het stadion waar Oranje gisteravond gelijk speelde tegen Japan. Na de wedstrijd ruimden de Japanse supporters namelijk massaal het stadion op. Ze hadden zelfs hun eigen vuilniszakken meegenomen. Het is niet voor het eerst dat de Japanners dit doen. In de Japanse cultuur is netheid erg belangrijk. De dag begint bewolkt met hier en daar wat motregen, maar later breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige noordwestenwind.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Ooit was ze op de schaatsbaan de directe concurrent van Jutta Leerdam, maar inmiddels strijdt ze mee op het allerhoogste niveau in de autosport. De 27-jarige Famke Wilmink werkt tegenwoordig als aerodynamisch engineer aan de Formule 1-wagens van Racing Bulls. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, de stap naar de koningsklasse van de autosport lag in eerste instantie niet voor de hand. Wilmink stond in haar jeugd nog op het ijs en reed destijds nationale wedstrijden tegen bekende namen zoals Jutta Leerdam. Na haar actieve schaatscarrière koos ze voor een studie lucht- en ruimtevaarttechniek. Een succesvolle stage bij Red Bull Racing opende uiteindelijk de deur naar een vaste baan binnen de top van de autosport. Inmiddels woont en werkt de Nederlandse deels in het Engelse Milton Keynes. In haar huidige rol houdt ze zich bezig met complexe materie zoals windtunnels, de koeling van de wagen en feedback van de coureurs. Haar brede takenpakket is er volledig op gericht om de auto optimaal te laten presteren op het circuit. Ja, hoewel de Formule 1 traditioneel bekend staat als een mannenwereld, merkt Wilmink dat dit beeld in de praktijk achterhaald is. Als jong meisje had ze overigens helemaal niets met autosport. Haar interesse in techniek werd pas later gewekt door haar grootvader. Ja, dat ze nu op het allerhoogste technische niveau actief is, had ze naar haar eigen zeggen als 15-jarige zelf nooit kunnen voorspellen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ferrari heeft gekozen voor een gedurfde en innovatieve koers in de Formule 1 en dat werpt zijn vruchten af. Coureur Lewis Hamilton laat weten dat hij zich, na een moeizame start bij het team, inmiddels volledig thuis voelt nu zijn feedback echt wordt meegenomen in de ontwerpen. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, de overstap van Hamilton naar de Italiaanse renstal hield de gemoederen vorig seizoen flink bezig, maar de sportieve prestaties bleven in eerste instantie achter. Ja, dat kwam mede doordat de focus al vroeg volledig op de huidige auto werd gelegd. Hamilton had daardoor geen invloed op de wagen waarmee hij reed. Ook in de garage moesten de neuzen dezelfde kant op komen. Inmiddels is de samenwerking met zijn nieuwe race-engineer Carlo Santi uitstekend en zit Hamilton op één lijn met het team. Achter de schermen is er nu hard gewerkt. De Brit moedigde het team vorig jaar al aan om veel innovatiever te worden en dat is nu terug te zien op de baan. Ferrari introduceerde enkele opvallende technische oplossingen, zoals een nieuwe beweegbare achtervleugel. Ja, en deze uitvindingen worden inmiddels door de concurrentie gekopieerd, wat voor veel positiviteit zorgt binnen de fabriek. Hamilton geeft aan dat de harmonie binnen het team sterker is dan ooit. Toch is er volgens hem nog werk aan de winkel. Om de directe concurrentie echt structureel te kunnen uitdagen, moet de auto vooral nog meer neerwaartse druk genereren. Ja, je kunt zeggen, de basis is gelegd, maar het geduld van Ferrari en Hamilton wordt nog even op de proef gesteld.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Meer sport, meer muziek.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
0: 6 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Het WK is niet geweldig begonnen voor het Nederlands elftal. Dat speelde met 2-2 gelijk tegen Japan. Virgil van Dijk kopte kort na rust 1-0 binnen. Nadat Japan op gelijke hoogte kwam, maakte Crescencio Somerville de 2-1 voor Oranje. Nederland leek lang te gaan winnen, maar vlak voor tijd maakten de Japanners de gelijkmaker. De wedstrijd van Oranje werd ook door koning Willem-Alexander en koningin Maxima gevolgd. Dat deden ze samen met keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan. Zij zijn in Nederland voor een staatsbezoek. Sport verbroedert, schrijft het Koninklijk Huis bij een selfie van Willem-Alexander met de Japanse keizer. Na maanden onderhandelen zijn Amerika en Iran er eindelijk uit. Er is een vredesdeal tussen de twee landen. Alle gevechten moeten stoppen, ook in Libanon. En ook de straat van Hormuz gaat weer open. De komende dagen vinden nog een paar gesprekken plaats en vrijdag wordt het akkoord ondertekend in Zwitserland. En vanaf vandaag is het speciale klimaatticket voor de trein te koop. Voor €49 per maand kunnen mensen deze zomer 2 maanden buiten de spits reizen met de trein. Het kabinet hoopt zo meer mensen uit de auto te krijgen. Er is veel animo voor de actie. Meteen om middernacht was de NS-website overbelast. De dag begint bewolkt met hier en daar wat motregen, maar later breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige noordwestenwind.
5: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof. Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
3: Grand Prix Radio.

Free Radio aan het begin van deze maandag. En die beginnen we met wat bewolking. Plaatselijk kan wat lichte motregen voorkomen. Vanmiddag, dan breekt overal de zon door. Blijft het droog en wordt het ongeveer 17 tot 21 graden. Deze ochtend een normale maandagochtendspits. De meeste files deze ochtend in de Randstad en in Brabant. Straks krijg je weer een actueel overzicht van de ANWB, hoe het er precies aan toe gaat. Ja, we hebben veel na te praten over afgelopen weekend. Zo was er de Formule 1 in Barcelona. Gewonnen eindelijk weer eens een keer door Lewis Hamilton. En het WK voetbal. Nederland heeft het spits afgebeten. Tegen Japan, ook Curaçao gevoetbald. Tegen de Duitsers. Daar gaan we het uitgebreid over hebben deze ochtend. Dat en nog veel meer onderweg hier op je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: sportief. Een nieuwe werkweek aftrappen doe je met je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Ja, coureur Max Verstappen moest zich gisteren tevreden stellen met een vierde plaats in de Grand Prix van Barcelona. De Red Bull-coureur kende naar eigen zeggen een eenzame race en stelde dat het team op alle vlakken tekort kwam ten opzichte van de top. Verstappen eindigde achter winnaar Lewis Hamilton, George Russell en Lando Norris. Hij gaf aan dat Red Bull strategisch weinig fouten maakte, maar dat de snelheid van de auto simpelweg niet voldoende was om voor het podium te kunnen strijden daar in Barcelona. Hij greep er ook net naast op plek 4 dus. Hij sprak erover als volgt op de socials van Red Bull.
1: Honestly, a pretty lonely race for me. Yeah, that's sometimes the case. I think the whole weekend, of course, we have been probably a little bit behind the guys that basically finished in front of me. But as a team, I think we still did the right strategy. We had the right tires. So there's not so much that, you know, we can complain about. It's just that we were a little bit too slow. I think on every compound we were lacking a little bit, compared to the guys ahead.
0: Ja, te langzaam en dan win je dus niet in de Formule 1. Max Verstappen dus na afloop van de grote prijs van Barcelona. Ja, Curaçao heeft zijn WK-debuut met een flinke nederlaag afgesloten. De ploeg van Dick Advocaat verloor gisteravond met 7-1 van Duitsland. Maar mocht halverwege de eerste helft even dromen van een stunt. Duitsland kwam al vroeg op voorsprong, maar Curaçao bleef knokken en verraste vriend en vijand met de gelijkmaker. Ja, lang kon Curaçao daar niet van genieten. Vlak voor de rust kwam Duitsland weer op voorsprong en niet lang daarna scoorde der Mannschaft vanaf de strafschopstip ook nog de 3-1 binnen. Kort na rust volgde direct de 4-1 en toen was het verzet gebroken. Duitsland bleef doordrukken en liep uit naar een ruime 7-1 overwinning. Ondanks de zware nederlaag kan Curaçao terugkijken op een sterk kwartier voor rust. Wat de hoop geeft voor de komende groepduels tegen Ecuador en Ivoorkust. Zo dadelijk gaan we het hebben natuurlijk over de wedstrijd die het Nederlands elftal speelde tegen Japan. En nog veel meer onderweg op je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ibrahim Afellay kiest bewust voor zijn vrije tijd en sluit een loopbaan als hoofdcoach voorlopig uit. De voormalige international blikt openhartig terug op de redenen achter zijn recente vertrek uit de technische staf van PSV. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Afellay legt uit dat hij bij de Eindhovenaren simpelweg te weinig zijn ei kwijt kon. Hoewel hij het uitstekend naar zijn zin had met de spelersgroep, miste hij de sportieve uitdaging om zichzelf verder te ontwikkelen. De oud-voetballer wilde op het veld nadrukkelijker zijn stempel drukken door vaker zelfstandig groepstrainingen te leiden, zoals het uitzetten van een positiespel. En volgens Afellay is dat een logisch onderdeel van zijn taken waarvoor hij zijn UEFA A-licentie heeft behaald. Nadat meerdere interne gesprekken over zijn rol binnen de staf niets veranderde aan de situatie, besloot hij de eer aan zichzelf te houden. Volgens hem restte toen alleen nog de keuze om te vertrekken. Een snelle terugkeer in de dugout zit er dan ook niet in. Afellay geeft aan dat hij geen ambitie heeft om de vereiste UEFA Pro-licentie te behalen die nodig is om als hoofdtrainer aan de slag te gaan. Voorlopig kiest hij voor rust en gaat hij de sport op afstand volgen. Wel blijft hij nauw in contact met veel spelers uit de voetbalwereld, terwijl hij afwacht wat de toekomst brengt.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Sportradio, Grand Prix Radio aan het begin van deze maandag. Ja, de kop is eraf voor het Nederlands elftal tijdens het WK voetbal. Gisteravond kwamen ze in actie tegen Japan. Geëindigd in een 2-2 gelijkspel. In Dallas leek Somerville Oranje naar de overwinning te schieten met zijn eerste interlanddoelpunt. Maar in de 89ste minuut maakte Kamada gelijk. Eerder in de wedstrijd had aanvoerder Virgil van Dijk de score geopend, waarna Kito Nakamura de stand weer gelijk had getrokken. Ja, door het late tegendoelpunt verspeelt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman twee belangrijke punten in de groepsfase. Gelijkspel dus. Ja, goed, we doen nog gewoon mee, hè. En we moeten de moed erin houden. Ja, bij darts ging het ook al niet helemaal lekker, want Michael van Gerwen en Gian van Veen zijn er niet in geslaagd de World Cup of Darts te winnen. In de finale was het Engelse duo, bestaande uit Luke Littler en Luke Humphries, met 10-5 te sterk voor de Nederlanders. Van Gerwen en Van Veen, die voor het eerst als koppel deelnamen aan het landentoernooi, kenden een uitstekend debuut, maar moesten in de eindstrijd hun meerdere erkennen in de Engelse topfavorieten, die een zeer hoog niveau haalden. Dat is voor Michael van Gerwen en Gian van Veen tijdens de World Cup of Darts, dat afgelopen weekend gehouden is in Engeland. Zo laat ik nog veel meer sport, want ook op deze maandagochtend zijn wij jouw sportradio. Goedemorgen.

0: week tegemoet. Dus dat is toch wel een opstekertje op deze maandagochtend. Ja, zo dadelijk een overzicht van de maandagochtendspits. Hoe ziet die eruit? En ook de ANP-headlines onderweg.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
7: Dat gaan we vieren.
6: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
8: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
6: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
7: Dat gaan we vieren.
6: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
10: ANWB en gaan!
11: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
13: Oh, wat een goal!
14: Goal? Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
16: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
15: Zo geregeld. 123inkt.nl.
17: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
18: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
19: Begon jouw dag met ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
22: Praxis.
23: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.

0: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.

0: Nieuwsheadlines.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Amerika en Iran hebben een vredesakkoord bereikt. Ze tekenen vrijdag en dan gaat de straat van Hormuz weer open voor olietankers en andere zeeschepen, zei president Trump. Het akkoord gaat niet over de kernwapens die Iran zou ontwikkelen. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse steden Kiev en Kharkiv aangevallen en daarbij zijn 9 doden gevallen. Ook is een historische kathedraal in het centrum van Kiev zwaar beschadigd. En bondscoach Koeman is tevreden over de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK. Ook al speelden ze 2-2 gelijk tegen Japan. Hij vindt dat ze goed speelden en zei: hiermee kunnen we verder.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Eerste files ontstaan op de A7 Den Oever-Zaanstad. Staat tussen Hoorn-Noord en Afrit Averhoorn een 4 kilometer file. A27 Breda richting Utrecht tussen Knoopend Gorkum en Lexmond 4 kilometer. De vertraging is 5 minuten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Nout van Sommeren.
4: Met

0: ochtend. Dus blikken we terug op het weekend. Er is onder andere geraced in Le Mans en natuurlijk ook in Barcelona. Aan de lijn de oud-teambaas van Jos Verstappen en ook voormalig winnaar van de 24 uur van Le Mans, Frans Verschuur. Frans, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, goedemorgen.
0: Ja, maar meteen even beginnen bij Le Mans. Je hebt hem ooit gewonnen, hè?
1: Ja, 2008 met Jos Verstappen, Blekemolen en Peter van Merkstein die het allemaal initieerden. Ja, dat was geweldig toen. En ik weet een beetje, Nick de Vries die heeft hem nu gewonnen. Die heeft alleen LMP1 algemeen gewonnen. Wij hadden LMP2. Maar dat is gewoon geweldig. En dat is echt een feest. Dus dat is geweldig. Ja, Nick de Vries die wint dus algemeen. En Robin Freins is tweede. En Katsburg wint ook zijn klasse. Ja, dat is voor Nederland natuurlijk een heel klein motorsportland. Maar hij is daar gewoon geweldig.
0: Ja.
1: En het blijft natuurlijk een happening met weet ik hoeveel 100.000 toeschouwers. Is natuurlijk geweldig.
0: Zeker weten. Dus, we waren goed vertegenwoordigd als Nederland daar in Le Mans.
1: Ja.
0: En dan hadden we ook nog de Formule 1. Frans, Hamilton weer op de eerste plek. Dat is lang geleden.
1: Ja, dat is heel lang geleden. Maar ik geloof wel dat iedereen hem gunde.
0: Ja.
1: Het was natuurlijk, hij laat toch wel een beetje Leclerc nu een beetje zijn hielen zien.
0: Ja.
1: En dat is niet leuk voor Leclerc, die net zijn contract verlengd heeft, maar hier natuurlijk niet blij mee is. En natuurlijk een foutje maakte in de quali, wat eigenlijk maar bleef doorgaan. En op het einde was het gewoon niks meer. Stuurbracht ging kapot.
0: Ja.
1: Ja, dan zie je hoe zwaar dat is om zo'n auto in een bocht in één keer stuurbracht niet wegvalt. Ja, dan ga je ook bijna rechtdoor. Ja, dus Leclerc zal toch zichzelf moeten hervinden. En ik denk dat Hamilton in een positieve flow zit. Je ziet zo'n engineer die hij nu heeft, daar werkt hij gewoon goed mee. En dat ook heel goed is voor het geheel. En ik vind het fijn dat Ferrari nu toch wel een beetje de snelheid gevonden heeft. Ze mogen ook nog 2 updates aan de motor doen. Mm-hmm. Mercedes maar 1 update. Ja, de toekomst ziet er leuker uit dan het was. Dus ik denk dat het veld nog dichter bij elkaar komt. En dat we niet alleen maar Mercedes krijgen die winnen.
0: En is het ook een beetje de verdienste van Fred Vasseur dat het nu een stuk beter gaat?
1: Vind ik wel. Persoonlijk, ik ken Fred persoonlijk. Dus dat is iemand die natuurlijk, je kunt het team wat neerleggen, maar uit zijn spiraal zit, niet even veranderen. En dat is niet zo van. Ja. Hij is dat ingezet, hij heeft andere mensen genomen. Ik weet nog wel, toen die andere er zat, dat er heel veel pitstops fout gingen. Dus dat was waardeloos.
0: Een groot feest.
1: Nou, dat was echt 1 groot drama. Geen banden, 3 banden. Het was 1 groot drama. Kijk, toen Fred kwam, was dat al heel snel op niveau.
0: Ja.
1: En hij heeft de goede poppetjes moeten krijgen. Maar het is natuurlijk niet makkelijk. Als jouw team slecht gaat, dan wil niemand aan werken. En als het team goed gaat, wil iedereen aan werken.
0: Als je wint, dus heb je vrienden, hè?
1: Ja, en dat zie je. En dan zie je ook dat hij de goede mensen op de goede plekken krijgt. Een andere engineer. En het ziet dat het een beetje werkt. Dus ik denk dat het leuk wordt voor de rest van het seizoen.
0: Verstappen, vindt hij het nog leuk?
1: Nou ja, kijk, als ik naast hij elke morgen op zijn salaris kijk, dan zal ik het wel heel leuk vinden. Maar het is natuurlijk, het is het vierde team. Ja,
0: ja. Ja, dat zei hij zelf al, hè?
1: Het is het vierde, maar dat is gewoon duidelijk. Ze hebben heel veel werk. Die motor is niet zo slecht. Daar vind ik, neem ik mijn petje voor af. Dat hebben ze heel goed gedaan. Maar als team zijnde is het natuurlijk niet makkelijk. En Hadjar, die heeft een hele goede race gereden. Vond ik eigenlijk wel de rijder van de dag.
0: Ja.
1: Die toch helemaal terugviel naar P13, geloof ik. En helemaal terugvocht. Ja, die heeft het heel goed gedaan. En ik vind het een goede teammaat. Want we hebben natuurlijk jarenlang naast Verstappen allemaal van die jongens gehad die helemaal door het ijs heen zakten. En deze zakte niet doorheen. Het is echt een race. Als hij goed gestart was, was het best wel spannend geworden.
0: Er is nog genoeg over na te praten. Dat ga je vanmiddag ook doen tijdens de opnames van een nieuwe podcast F1 aan tafel. Wie zijn jouw kompanen?
1: Ja, Olaf Mol en Rob Verzomeren. En dan wordt gepresenteerd door Frank Evenblij. Dat is natuurlijk altijd eigenlijk de vaste 4 die altijd na een Grand Prix er zitten.
0: Ja, en vanmiddag om 16:30 is hij online te vinden. Nou Frans, dankjewel voor nu. We horen je later terug in de podcast en we spreken elkaar snel weer.
1: Oké, graag gedaan.
2: Ieder uur meer sport, meer muziek. Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Internationale Voetbalbond voert ingrijpende wijzigingen door in het transfersysteem. Spelers krijgen voortaan recht op een deel van hun transfersom en de regels rond contractbreuk die worden flink aangescherpt. Ik ben Oud van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, de hervorming is het gevolg van een langlopende juridische zaak rond de Franse oud-voetballer Lassana Diarra. Nadat hij 12 jaar geleden zijn contract bij Lokomotiv Moskou verbrak, kwamen er flinke gaten in het huidige systeem aan het licht. De Europese rechter oordeelde dat de oude regels de vrije spelersmarkt te hard blokkeerden. Zo riskeerden nieuwe clubs automatisch torenhoge boetes bij een conflict, waardoor spelers feitelijk werden gegijzeld. Met de nieuwe opzet wil de Voetbalbond meer duidelijkheid en bescherming bieden aan zowel clubs als spelers. Voetballers met een lager inkomen krijgen recht op 5% van hun transfersom als compensatie. Daarnaast worden afkoopclausules de standaard in contracten, een methode die we al kennen uit Spanje. Ook voor jonge talenten verandert er veel. Zij mogen voortaan een contract voor 5 jaar tekenen in plaats van de huidige 3 jaar. Om de vinger aan de pols te houden richt de bond een nieuw overlegplatform op samen met de spelersvakbond FIFPro. Hier gaan ze praten over de overvolle speelkalenders en rustperiodes voor spelers. Ook wordt er ruim 17 miljoen euro vrijgemaakt voor een speciaal steunfonds. En dit geld is bedoeld voor voetballers die nog salaris te goed hebben van hun club. De nieuwe regels gaan aan het begin van 2027 in.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Grand Prix Radio. En ook tijdens het WK voetbal houden je natuurlijk op de hoogte van de verrichtingen in Mexico, Amerika en Canada. Ja, vandaag een nieuwe dag. De landen uit groep G en H komen in actie voor de groepsfase. Om 6:00 Spanje tegen Kaapverdië. Om 9:00 komen de zuiderburen, de Belgen, in actie tegen Egypte. Om 12:00 vannacht Saoedi-Arabië tegen Uruguay. En om 3:00 vannacht Iran tegen Nieuw-Zeeland. Die wedstrijden zijn te zien op NPO 1 als je ze live wil bekijken. Hier zo dadelijk nog veel meer sport voor je en ook de headlines van het ANP-nieuws. En natuurlijk, zoals je van ons gewend bent, ook de situatie op de weg. Hoe die eruit ziet, dat hoor je zo.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 7:00.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Amerika en Iran hebben afgesproken dat de aanvallen in het Midden-Oosten stoppen. Ook in Libanon, maar Israël heeft nog niet gereageerd. Ze tekenen het akkoord vrijdag en dan moet de straat van Hormuz weer opengaan. Laat de olie stromen, zegt president Trump. Er is nog niks gezegd over de kernwapens die Iran zou ontwikkelen. Het was een heftige oorlogsnacht in Oekraïne. Rusland viel de steden Kiev en Kharkiv aan en daarbij zijn 9 doden gevallen. Ook is een historische kathedraal in het centrum van Kiev zwaar beschadigd. Een muur ligt eruit en het dak is afgebrand. Premier Sviridenko noemt het een brute aanval op het Oekraïense erfgoed. Als het misgaat op militaire kazernes is alcohol vaak de oorzaak. Dat haalt Trouw uit geheime stukken van Defensie. Het gaat dan om wangedrag, geweld en ongelukken. Vooral op feesten wordt het al gauw knokker als militairen te veel opkrijgen. Soms vallen daarbij zwaar gewonden. En bondscoach Koeman vindt de eerste WK-wedstrijd tegen Japan een topwedstrijd, ook al werd het 2-2. Hij vindt dat geen slecht resultaat en zegt dat Japan wordt onderschat. De gelijkmaker viel vlak na zijn wissels, maar daar staat hij nog steeds achter. Onze volgende tegenstander, Zweden, won wel met 5-1 van Tunesië. Eerst nog bewolkt met een beetje motregen, maar geleidelijk aan wordt het droog en vanuit het westen komt de zon er steeds vaker bij. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen is het warmer, maar er valt ook geregeld een bui.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Ochtendspit is begonnen met weinig bijzonderheden. Een file door een kapotte vrachtwagen, dat dan weer wel. Op de A15 Rotterdam richting Europoort. Dus ook Vliet en Rozenburg Centrum 6 kilometer. Een 10 minuten vertraging. Voorlopig is de rechterrijstrook dicht.
6: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
8: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
10: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Grand Prix Radio.
18: Nout van Sommeren.
0: Goedemorgen, het is de start van maandag 15 juni. Het was een goed weekend voor de Nederlanders. Tijdens de 24 uur van Le Mans ga ik het zo met je over hebben. En de Nederlandse hockeymannen hebben ook goede zaken gedaan. Daarover zo meer.
17: Grand Prix

Sportradio, Grand Prix Radio aan het begin van deze maandag. Die beginnen we bewolkt met plaatselijk wat lichte motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door. Blijft het droog en wordt het 17 tot 21 graden. Het is 15 juni, dat is de verjaardag van oud-atlete Daphne Schippers. Goed voor heel veel medailles en wereldrecords. Ze is vandaag 34 geworden. Mocht ze ook jarig zijn, van harte gefeliciteerd. Ja, het is maandag. Dat wil zeggen dat er een nieuwe podcast F1 aan tafel verschijnt. Later vandaag, om 16:30 vanmiddag om precies te zijn. Daar wordt natuurlijk volop nagepraat over de grote prijs van Barcelona, die gisteren is verreden. Onder andere met onze eigen Formule 1-commentator Olaf Mol, radio-dj hier bij Grand Prix Radio, Rob van Zomeren en de bekendste teambaas van Nederland, Frans Verschuur. Presentatie in handen van Frank Evenblij. De Formule 1 aan tafel vanmiddag dus om 16:30 verschijnt hij online. Eerder vanmiddag wordt hij opgenomen in de Harbour Club in Vinkeveen. Je kan je vraag dus nog inzenden voor de mannen via f1aantafel@grandprixradio.nl.

0: Voor het begin van deze maandag. Ja, goede zaken voor de Nederlander Nick de Vries op Le Mans. Want hij heeft met grote trots gereageerd op zijn overwinning in de 24 uur van Le Mans. De Nederlander gaf na afloop aan dat hij op sommige momenten tijdens de race dacht dat de kans op een zegen verkeken was. Hij benadrukt dat de overwinning een echte teamprestatie was van Toyota. Hij is de eerste Nederlander die de prestigieuze race wint sinds 2021 en noemde het een historisch moment, waarop alle inspanningen van het team perfect samenkwamen op het circuit daar in Le Mans. En niet alleen Nick de Vries heeft goede resultaten geboekt, ook de Nederlanders Robin Freins en Nick Katsburg hebben mooie resultaten neergezet daar in Le Mans. Ja, bij het hockey hebben ze het ook lekker gedaan. De Nederlandse mannen hebben een overwinning geboekt in de Pro League. In Rotterdam was de ploeg met 3-2 te sterk voor India. De wedstrijd was onderdeel van een reeks duels in de internationale competitie die in Nederland worden afgewerkt. De zege levert het team belangrijke punten op in het klassement. De confrontatie met India, dat was wel een spannende, waarbij de Nederlandse ploeg uiteindelijk aan het langste eind trok en de winst in eigen huis wist veilig te stellen. Nou, dat en meer is er natuurlijk afgelopen weekend gebeurd, en dat blikken we deze ochtend terug op hier bij Sportradio. Dit is Grand Prix Radio.
1: You should do. Come on, baby.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Para-atlete Fleur Jong heeft opnieuw geschiedenis geschreven in Oostenrijk. Tijdens een straatwedstrijd in het centrum van Innsbruck sprong ze naar een nieuw wereldrecord in de T62-klasse. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De atlete deed mee in de klasse voor lopers met onderbeenprotheses. Jong verbeterde haar eigen toptijd in haar vierde poging met 2 centimeter. De teller bleef uiteindelijk steken op een afstand van maar liefst 6,88 meter. Het is niet de eerste keer dat de para-atlete zo succesvol is in Innsbruck. Het vorige record sprong ze namelijk op exact dezelfde locatie. De tijdelijke mobiele atletiekbaan in de Oostenrijkse binnenstad lijkt haar uitstekend te liggen. De vorm is er en dat bleek ook al tijdens de eerdere wedstrijden in Oslo. Daar dook ze op de 100 meter voor het eerst in haar carrière onder de magische grens van 12 seconden. Die prestatie kwam helaas niet in de boeken omdat er net iets te veel rugwind stond. Haar officiële wereldrecord op de sprint blijft daardoor staan op 12 seconden en 200ste. We beloven hoe dan ook mooie maanden te worden voor de Nederlandse atleten. De focus verschuift nu snel weer naar de volgende uitdaging op eigen bodem. Binnenkort staat ze namelijk alweer aan de start van de FBK Games in Hengelo, waar ze zich opnieuw mag bewijzen voor het thuispubliek.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

sportief aan je maandag beginnen. Dat doe je met je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Leuk nieuws, basketballer Quinten Post heeft dit weekend een clinic gegeven aan honderden kinderen in Amsterdam. De speler van de Golden State Warriors was zaterdag en zondag aanwezig om zijn kennis en ervaring te delen met in totaal 160 jonge talenten. Na de trainingssessies nam Post uitgebreid de tijd voor handtekeningen en foto's. De Amsterdammer gaf aan dat zijn roots, dat hij die niet vergeten is, en sprak over zijn eigen onzekere toekomst in de NBA, waar hij wacht op duidelijkheid over zijn contract. Maar wel hartstikke leuk dus dat hij dit weekend een clinic heeft gegeven voor 160 jonge talenten. Want die zien hem natuurlijk als grote voorbeeld. En hoe gaaf is het dat je daar inspiratie uit kan halen. Zo dadelijk nog veel meer sport voor je, want ook op deze maandagochtend zijn wij jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio. Yeah.

0: Sportradio, Grand Prix Radio in het begin van deze maandag. Die beginnen we met de bewolking en plaatselijk wat lichte motregen. Vanmiddag dan breekt de zon overal door. En die blijft eigenlijk deze week toch wel voor een groot deel. Het gaat weer lekker zomers worden. Vanmiddag blijft het verder droog en wordt het 17 tot 21 graden. Ja, de meeste files deze ochtend in de Randstad en in Brabant. Hoe het er precies aan toe gaat, dat hoor je zo. Evenals de ANP headlines, die zijn voor je onderweg.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp. Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
7: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
8: Een ijskoffie voor mevrouw.
7: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
6: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
9: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
12: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
14: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lezen is een boek of twee in vliegtuigmodus. Lezen laat

0: Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij Russische aanvallen op Oekraïne vannacht zijn zeker 9 doden gevallen. In de hoofdstad Kiev werd ook een historisch klooster uit de 11e eeuw getroffen. Het raakte zwaar beschadigd. Amerika en Iran hebben afgesproken om te stoppen met hun aanvallen in het Midden-Oosten. Ook de aanvallen in Libanon moeten stoppen. Vrijdag tekenen ze hun akkoord en dan mogen er weer schepen varen door de zeestraat bij Iran. En koeien en varkens zakken te vaak door de stalvloer en verdrinken of stikken dan soms in hun eigen mest. Wakker Dier zegt in het AD dat het zeker 4 keer per week gebeurt. Daar schrikken we van, zeggen ze.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Spits is begonnen met weinig files en weinig bijzonderheden. De A15 Rotterdam richting Europoort tussen Spijkenisse en Rozenburg Centrum 4 kilometer. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
5: Nout van Sommeren.
6: Zo dadelijk toch nog even terugblikken op de grote prijs van Barcelona.

begin van deze maandag. Het is de start van 15 juni. Ja, in de Formule 1 heeft Ferrari-voorzitter John Elkann vol lof gesproken over Lewis Hamilton. De Brit bezorgde de Italiaanse renstal in Barcelona de eerste overwinning van het seizoen. Hamilton die begint 2025 de overstap.

maakte, kende een moeizame start bij zijn nieuwe team. Volgens Elkan vielen in Spanje echter alle puzzelstukjes op hun plaats. De zevenvoudig wereldkampioen schreef met zijn overwinning een bijzonder hoofdstuk in zijn carrière en gaf het team een belangrijke impuls voor de rest van het kampioenschap. Ja, George Russell die heeft echter met gemengde gevoelens teruggekeken op de Grand Prix in Spanje. De Britse Mercedes-coureur eindigde als tweede en scoorde daarmee belangrijke punten voor het kampioenschap, maar was na afloop kritisch op de strategie van zijn team. Russell zette vraagtekens bij enkele tactische keuzes die Mercedes tijdens de race maakte. Hoewel hij tevreden was met het podiumresultaat, had hij het gevoel dat er met een andere aanpak mogelijk meer in had gezeten daar op het circuit in Barcelona. Ja, daar wordt later vandaag natuurlijk ook nog volop over nagepraat, de race in Spanje. In de nieuwe podcast F1 aan tafel, de editie van deze week, met onder andere Formule 1-commentator Olaf Mol, de bekendste teambaas van Nederland, Frans Verschuur, en Rob van Zomeren, die ook regelmatig te horen is in de podcast. En ook hier op Grand Prix Radio als DJ, maar hij heeft ook veel verstand van Formule 1, hoor. Dat mag je hem best nageven. De podcast wordt trouwens gepresenteerd door Frank Evenblij, en vanmiddag vanaf 4:30 is hij online te vinden. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. En we zijn jouw sportradio. Hey,

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: Diane van Es heeft voor de eerste keer in haar carrière de Nederlandse titel op de 10.000 meter veroverd. De Rotterdamse hardloopster sloeg haar slag tijdens de wedstrijden om de Gouden Spike in Leiden. Nou, het verzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het evenement op de Leidense atletiekbaan staat bekend als dé plek in Nederland waar topatleten limieten proberen te lopen voor grote internationale toernooien. In de slotfase van de race toonde Van Es haar klasse door weg te lopen bij de Ethiopische Almaz Baraki. Van Es finishte uiteindelijk in een tijd van 31 minuten en 39 seconden. Van Es heeft na de wedstrijd laten weten dat de titelstrijd om het Nederlands kampioenschap niet heel spannend voor haar was. Maar ze genoot wel zichtbaar van het mooie internationale duel met Baraki dat haar dwong om tot het uiterste te gaan voor de dagwinst. Ja, met deze overwinning bouwt Van Es gestaag verder aan haar status als absolute koningin van de Nederlandse lange afstand. Ze heeft namelijk al 3 nationale titels op de 5000 meter op haar naam staan en is de Nederlandse recordhoudster op de 5 en 10 kilometer op de weg. 2 jaar geleden brak ze definitief internationaal door met zilver op het Europees kampioenschap in Rome. Deze nieuwe baantitel is voor haar een belangrijke bevestiging in de voorbereiding op de komende mondiale toernooien.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

Grand Prix Radio aan het begin van deze maandag. Wielrenner Jasper Philipsen heeft de Kopenhagen Sprint op zijn naam geschreven. De Belgische sprinter toonde zich de snelste in de straten van de Deense hoofdstad. In de massasprint wist hij zijn concurrenten succesvol af te troeven en als eerste de finishlijn te passeren. Ja, de overwinning is een belangrijke opsteker voor Philipsen, die hiermee zijn kwaliteit als topsprinter toch wel bewezen heeft in een sterk deelnemersveld. De Deense eendagkoers eindigde gisteren zoals verwacht in een sprint waarin de Belg dus de sterkste was. Straks nog veel meer sport voor je, want wij zijn je sportradio. Met zo dadelijk natuurlijk ook de ANP-headlines en de situatie op de weg. Oftewel de verkeersinformatie, die hoor je hier.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 8 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Rusland heeft zware aanvallen gedaan op Oekraïne en daarbij zijn zeker 9 doden gevallen. In de hoofdstad Kiev werd de kathedraal van een historisch klooster uit de 11e eeuw verwoest. Een brute aanval op ons erfgoed, zegt de Oekraïense premier. Ook de tweede stad, Kharkiv, lag zwaar onder vuur. Amerika en Iran hebben een akkoord gesloten. De aanvallen in het Midden-Oosten moeten stoppen, ook in Libanon. Maar Israël heeft er nog niks over gezegd. Ook zou er nog niks zijn afgesproken over Iraanse kernwapens. Vrijdag tekenen ze hun akkoord en volgens president Trump gaan er dan weer schepen varen door de straat van Hormuz. Koeien en varkens zakken te vaak door de stalvloer en belanden dan in de mestkelder waar ze soms verdrinken of stikken. Wakker Dier trok meldingen na en zegt in het AD geschrokken te zijn van de uitkomsten. Het gebeurt gemiddeld 4 keer per week. Echt vreselijk, zegt de club. En na het gelijkspel tegen Japan op het WK staat bondscoach Koeman nog steeds achter zijn wissels. Oranje stond 2-1 voor toen hij voor meer verdedigers ging en daarna viel de gelijkmaker. Volgens Koeman was dat gewoon pech. Zweden, onze volgende tegenstander, won van Tunesië met 5-1. Vanochtend is het nog bewolkt met soms een spat motregen. Vanmiddag is het droog en breekt vanuit het westen op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat veel minder file dan gebruikelijk op dit tijdstip. Er zijn weinig bijzonderheden. Ja, natuurlijk gaten in de weg. En drukte op de A2 Utrecht richting Den Bosch geeft 17 kilometer file tussen Beest en Knoop het Empel. 20 minuten is de vertraging ongeveer. De rechterrijstrook is dicht. Werkzaamheden op de A32 Heerenveen richting Meppel. Tussen Wolvega en Steenwijk Noord 4 kilometer file en een kwartier vertraging. N44 Den Haag richting Wassenaar tussen de N14 en Wassenaar Centrum 2 kilometer file. Er is 1 rijstrook dicht door een ongeluk en de vertraging is een kwartier.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
7: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een Lidl deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
9: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
10: Un helado, por favor.
9: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
11: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
9: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
12: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
13: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
14: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
15: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
18: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
19: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
20: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren!
1: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
5: Grand Prix Radio.
6: Noud van Sommeren.

Sportradio Grand Prix Radio aan het begin van deze maandag. En die beginnen we met wat bewolking. Plaatselijk kan wat lichte motregen voorkomen. Vanmiddag, dan breekt overal de zon door. Blijft het droog en wordt het ongeveer 17 tot 21 graden. Deze ochtend een normale maandagochtendspits. De meeste files deze ochtend in de Randstad en in Brabant. Straks krijg je weer een actueel overzicht van de ANWB hoe het er precies aan toe gaat. Ja, we hebben veel na te praten over afgelopen weekend. Zo was er de Formule 1 in Barcelona. Gewonnen eindelijk weer eens een keer door Lewis Hamilton. En het WK voetbal. Nederland heeft het spits afgebeten tegen Japan. Ook Curaçao gevoetbald tegen de Duitsers. Nou goed, daar gaan we het uitgebreid over hebben.

0: Radio. Ja, coureur Max Verstappen moest zich gisteren tevreden stellen met een vierde plaats in de Grand Prix van Barcelona. De Red Bull coureur kende naar eigen zeggen een eenzame race en stelde dat het team op alle vlakken tekort kwam ten opzichte van de top. Verstappen eindigde achter winnaar Lewis Hamilton, George Russell en Lando Norris. Hij gaf aan dat Red Bull strategisch weinig fouten maakte, maar dat de snelheid van de auto simpelweg niet voldoende was om voor het podium te kunnen strijden daar in Barcelona. Hij greep er ook net naast op plek 4 dus. Hij sprak erover als volgt op de socials van Red Bull.
1: Honestly, a pretty lonely race for me. Yeah, that's sometimes the case. I think the whole weekend, of course, we have been probably a little bit behind the guys that basically finished in front of me. But as a team, I think we still did the right strategy. We had the right tires. So there's not so much that, you know, we can complain about. It's just that we were a little bit too slow. I think on every compound we were lacking a little bit, compared to the guys ahead.
0: Ja, te langzaam en dan win je dus niet in de Formule 1. Max Verstappen dus na afloop van de grote prijs van Barcelona. Ja, Curaçao heeft zijn WK-debuut met een flinke nederlaag afgesloten. De ploeg van Dick Advocaat verloor gisteravond met 7-1 van Duitsland. Maar mocht halverwege de eerste helft even dromen van een stunt. Duitsland kwam al vroeg op voorsprong, maar Curaçao bleef knokken en verraste vriend en vijand met de gelijkmaker. Ja, lang kon Curaçao daar niet van genieten. Vlak voor de rust kwam Duitsland weer op voorsprong en niet lang daarna scoorde der Mannschaft vanaf de strafschopstip ook nog de 3-1 binnen. Kort na rust volgde direct de 4-1 en toen was het verzet gebroken. Duitsland bleef doordrukken en liep uit naar een ruime 7-1 overwinning. Ondanks de zware nederlaag kan Curaçao terugkijken op een sterk kwartier voor rust. Wat hoop geeft voor de komende groepduels tegen Ecuador en Ivoorkust. Zo dadelijk gaan we het hebben natuurlijk over de wedstrijd die het Nederlands elftal speelde tegen Japan. En nog veel meer onderweg op je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wielrenster Lorena Wiebes heeft na een bittere teleurstelling op indrukwekkende wijze wraak genomen op de fiets. Een eerdere disqualificatie heeft de topsprinter niet tegengehouden, want in Denemarken reed ze de concurrentie op grote achterstand. Ik ben Oud van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De sprinter van SD Works ProTime reed in de straten van Kopenhagen met overmacht naar de overwinning in de Kopenhagen Sprint. Ze bleef de concurrentie na ruim 150 kilometer koers zelfs meerdere fietslengtes voor. Het podium kleurde trouwens na afloop volledig Nederlands, want Charlotte Kool legde beslag op de tweede plek en Nienke Veenhoven finishte als derde. De zege in de Deense World Tour koers betekent veel voor Wiebes. Eind mei werd ze nog uit de Giro gezet nadat ze de openingssprint had gewonnen, omdat haar fiets te licht bleek te zijn. Wiebes laat weten dat die grote teleurstelling zorgde voor extra motivatie om in Denemarken op deze manier terug te slaan. Ze bedankt daarbij ook de ploeggenoten voor het harde werk. Het is al de negende overwinning van dit seizoen voor de Nederlandse kampioenen. Eerder schreef ze onder meer ritten in de UAE Tour en Gent-Wevelgem op haar naam. En bovendien is het een herhaling van zetten in Kopenhagen. Wiebes won deze Deense wedstrijd vorig jaar namelijk ook al tijdens de allereerste editie van het evenement.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

begin van deze maandag. Ja, de kop is eraf voor het Nederlands elftal tijdens het WK voetbal. Gisteravond kwamen ze in actie tegen Japan. Geëindigd in een 2-2 gelijkspel. In Dallas leek Somerville Oranje naar de overwinning te schieten met zijn eerste interlanddoelpunt. Maar in de 89ste minuut maakte Kamada gelijk. Eerder in de wedstrijd had aanvoerder Virgil van Dijk de score geopend, waarna Kito Nakamura de stand weer gelijk had getrokken. Ja, door het late tegendoelpunt verspeelt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman twee belangrijke punten in de groepsfase. Gelijkspel dus. Ja, goed. We doen nog gewoon mee, hè. En we moeten de moed erin houden. Ja, bij darts ging het ook al niet helemaal lekker. Want Michael van Gerwen en Gian van Veen zijn er niet in geslaagd de World Cup of Darts te winnen. In de finale was het Engelse duo, bestaande uit Luke Littler en Luke Humphries, met 10-5 te sterk voor de Nederlanders. Van Gerwen en Van Veen, die voor het eerst als koppel deelnamen aan het landentoernooi, kenden een uitstekend debuut, maar moesten in de eindstrijd hun meerdere erkennen in de Engelse topfavorieten, die een zeer hoog niveau haalden. Dat is voor Michael van Gerwen en Gian van Veen tijdens de World Cup of Darts, dat afgelopen weekend gehouden is in Engeland. Zo laat ik nog veel meer sport, want ook op deze maandagochtend zijn wij jouw sportradio. Goedemorgen.

maandag. Deze ochtend is het bewolkt en plaatselijk kan wat lichte motregen voorkomen. Vanmiddag breekt de zon overal door, blijft het droog en wordt het ongeveer 17 tot 21 graden. Dus dat is wel een mooi vooruitzicht en we gaan best wel een mooie week tegemoet. Dus dat is toch wel een opstekertje op deze maan en 20 graden. Dus dat is wel een mooi vooruitzicht.

0: Kijk op komveiligthuis.nl.
1: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
3: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
2: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
3: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
5: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
4: Ook bij Plus. Chio Chips. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
7: ANWB en gaan.
8: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
9: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl. Haibu. Haibu.nl.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
2: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
3: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
5: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Zeker 20.000 ouders hebben onterecht compensatie gekregen in de toeslagenaffaire, zeggen bronnen tegen NRC. De overheid sloeg waarschuwingen in de wind en de hulp aan echte slachtoffers liep vertraging op. Olie is iets goedkoper geworden na het nieuws dat Amerika en Iran een akkoord hebben. Daardoor zou de straat van Hormuz binnenkort weer opengaan voor olietankers. Dat die dicht is, zorgt al maanden voor dure benzine. En president Trump heeft zijn 80ste verjaardag gevierd met een serie kooigevechten op het gazon van het Witte Huis. Het ging er bloedig aan toe. Een van de vechters riep in de microfoon: Michelle Obama is een man. Een typische complottheorie van Trump-fans.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een minder drukke spits dan gebruikelijk op maandagochtend. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch is de vertraging niettemin best wel groot. Tussen Beest en Knoopend Empel 16 kilometer file. Meer dan een half uur vertraging. Ook door gaten in de weg. Daar is de rechterrijstrook dicht. Op de A12 Arnhem richting Utrecht. Dus

0: week. En knooppunt Maandenbroek 9 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De A32 Heerenveen richting Meppel moet verkeer bij Steenwijk Noord via de vluchtstrook. 4 kilometer file door asfalteringswerkzaamheden.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Nout van Sommeren.
3: Net zo dadelijk Frans Verschuur over het afgelopen raceweekend.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is maandagochtend, dus blikken we terug op het weekend. Er is onder andere geraced in Le Mans en natuurlijk ook in Barcelona. Aan de lijn de oud-teambaas van Jos Verstappen en ook voormalig winnaar van de 24 uur van Le Mans, Frans Verschuur. Frans, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, maar meteen even beginnen bij Le Mans. Je hebt hem ooit gewonnen, hè?
1: Ja, 2008 met Jos Verstappen, Blekemolen en Peter van Merkstein die het allemaal initieerden. Ja, dat was geweldig toen. En ik weet een beetje, Nick de Vries die heeft nu gewonnen. Die heeft alleen LMP1 algemeen gewonnen. Wij hadden LMP2. Maar dat is gewoon geweldig. En dat is echt een feest. Dus dat is geweldig. Ja, Nick de Vries die wint dus algemeen. En Robin Freins is tweede. En Katsburg wint ook zijn klasse. Ja, dat is voor Nederland natuurlijk een heel klein motorsportland. Maar hij is daar gewoon geweldig.
0: Ja.
1: En het blijft natuurlijk een happening met weet ik hoeveel 100.000 toeschouwers. Is natuurlijk geweldig.
0: Zeker weten. Dus, we waren goed vertegenwoordigd als Nederland daar in Le Mans.
1: Ja,
0: en dan hadden we ook nog de Formule 1. Frans, Hamilton weer op de eerste plek. Dat is lang geleden.
1: Ja, dat is heel lang geleden. Maar ik geloof wel dat iedereen hem gunde.
0: Ja.
1: Het was natuurlijk, hij laat toch wel een beetje Leclerc nu een beetje zijn hielen zien.
0: Ja.
1: Dat is niet leuk voor Leclerc, die net zijn contract verlengd heeft, maar hier natuurlijk niet blij mee is. En natuurlijk een foutje maakt in de quali, wat eigenlijk maar bleef doorgaan. En op het einde was het gewoon niks meer. Stuurbracht ging kapot.
0: Ja.
1: Ja, dan zie je hoe zwaar dat is om zo'n auto in een bocht in één keer stuurbracht niet wegvalt. Ja, dan ga je ook bijna rechtdoor. Ja, dus Leclerc zal toch zichzelf moeten hervinden. En ik denk dat Hamilton in een positieve flow zit. Je ziet zo'n engineer die hij nu heeft, daar werkt hij gewoon goed mee. En dat ook heel goed is voor het geheel. En ik vind het fijn dat Ferrari nu toch wel een beetje de snelheid gevonden heeft. Ze mogen ook nog 2 updates aan de motor doen. Mm-hmm. Mercedes maar 1 update. Ja, de toekomst ziet er leuker uit dan het was. Dus ik denk dat het veld nog dichter bij elkaar komt en dat we niet alleen maar Mercedes krijgen die winnen.
0: En is het ook een beetje de verdienste van Fred Vasseur dat het nu een stuk beter gaat?
1: Ja, vind ik wel. Persoonlijk, ik ken Fred persoonlijk. Dus dat is iemand die natuurlijk, je kunt het team wat neerlaatse spiraal zet, niet even veranderen. En dat is niet zo van. Ja. Hij is dat ingezet, heeft andere mensen genomen. Ik weet nog wel, toen die andere er zat, dat er heel veel pitstops fout gingen. Dus dat was waardeloos.
0: Een groot feest.
1: Nou, dat was echt 1 groot drama. Geen banden, 3 banden. Het was 1 groot drama. Kijk, toen Fred kwam, was dat al heel snel op niveau.
0: En
1: hij heeft de goede poppetjes moeten krijgen. Maar het is natuurlijk niet makkelijk. Als jouw team slecht gaat, dan wil niemand daar werken. En als het team goed gaat, wil iedereen daar werken.
0: Als je wint, dus heb je vrienden.
1: Ja, en dat zie je. En dan zie je ook dat hij de goede mensen op de goede plekken krijgt. Een andere engineer. En het ziet dat het een beetje werkt. Dus ik denk dat het leuk wordt voor de rest van het seizoen.
0: Verstappen, vindt hij het nog leuk?
1: Nou ja, kijk, als ik naast hij elke morgen op zijn salaris kijk, dan zal ik het wel heel leuk vinden. Maar het is natuurlijk, het is het vierde team. Ja,
0: ja dat zei hij zelf al, hè?
1: Het is het vierde, maar dat is gewoon duidelijk. Ze hebben heel veel werk. Die motor is niet zo slecht. Daar vind ik, neem ik een petje voor af. Dat hebben ze heel goed gedaan. Maar als team zijnde is het natuurlijk niet makkelijk. En Hadjar, die heeft een hele goede race gereden. Vond ik eigenlijk wel de rijder van de dag.
0: Ja.
1: Die toch helemaal terugviel naar P13, geloof ik. En helemaal terugvocht. Ja, die heeft het heel goed gedaan. En ik vind het een goede teammaat. Want we hebben natuurlijk jarenlang naast Verstappen allemaal van die jongens gehad die helemaal door het ijs heen zakten. En deze zakte niet doorheen. Het is echt een race. Als hij goed gestart was, was het best wel spannend geworden.
0: Er is nog genoeg over na te praten. Dat ga je vanmiddag ook doen tijdens de opnames van een nieuwe podcast. F1 aan tafel. Wie zijn jouw kompanen?
1: Ja, Olaf Mol en Rob Verzomeren. En dan wordt gepresenteerd door Frank Evenblij. Dat is natuurlijk altijd eigenlijk de vaste 4 die altijd na een Grand Prix er zitten.
0: Ja, en vanmiddag om 16:30 is hij online te vinden. Nou Frans, dankjewel voor nu. We horen je later terug in de podcast en we spreken elkaar snel weer.
1: Oké, graag gedaan.
2: Ieder uur meer sport, meer muziek. Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Ooit was ze op de schaatsbaan de directe concurrent van Jutta Leerdam, maar inmiddels strijdt ze mee op het allerhoogste niveau in de autosport. De 27-jarige Famke Wilmink werkt tegenwoordig als aerodynamisch engineer aan de Formule 1-wagens van Racing Bulls. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, de stap naar de koningsklasse van de autosport lag in eerste instantie niet voor de hand. Wilmink stond in haar jeugd nog op het ijs en reed destijds nationale wedstrijden tegen bekende namen zoals Jutta Leerdam. Na haar actieve schaatscarrière koos ze voor een studie lucht- en ruimtevaarttechniek. Een succesvolle stage bij Red Bull Racing opende uiteindelijk de deur naar een vaste baan binnen de top van de autosport. Inmiddels woont en werkt de Nederlandse deels in het Engelse Milton Keynes. In haar huidige rol houdt ze zich bezig met complexe materie zoals windtunnels, de koeling van de wagen en feedback van de coureurs. Haar brede takenpakket is er volledig op gericht om de auto optimaal te laten presteren op het circuit. Ja, hoewel de Formule 1 traditioneel bekend staat als een mannenwereld, merkt Wilmink dat dit beeld in de praktijk achterhaald is. Als jong meisje had ze overigens helemaal niets met autosport. Haar interesse in techniek werd pas later gewekt door haar grootvader. Ja, dat ze nu op het allerhoogste technische niveau actief is, had ze naar haar eigen zeggen als 15-jarige zelf nooit kunnen voorspellen.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

Sportradio, Grand Prix Radio. En ook tijdens het WK voetbal houden je natuurlijk op de hoogte van de verrichtingen in Mexico, Amerika en Canada. Ja, vandaag een nieuwe dag. De landen uit groep G en H komen in actie voor de groepsfase. Om 6:00 Spanje tegen Kaapverdië. Om 9:00 komen de zuiderburen, de Belgen, in actie tegen Egypte. Om 12:00 vannacht Saoedi-Arabië tegen Uruguay. En om 3:00 vannacht Iran tegen Nieuw-Zeeland. Die wedstrijden zijn te zien op NPO 1 als je ze live wil bekijken. Hier zo dadelijk nog veel meer sport voor je en ook de headlines van het ANP-nieuws. En natuurlijk, zoals je van ons gewend bent, ook de situatie op de weg. Hoe die eruit ziet, dat hoor je zo.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 9 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De overheid heeft zeker 20.000 ouders onterecht gecompenseerd in de toeslagenaffaire. Bronnen zeggen tegen NRC dat ze zonder dat dingen werden nagetrokken tienduizenden euro's kregen. Het ministerie zegt in een reactie dat niet zomaar na is te gaan hoeveel mensen onterecht geld hebben gekregen. Olie is goedkoper geworden na het nieuws dat Amerika en Iran een akkoord hebben en de Straat van Hormuz binnenkort weer open gaat voor olietankers. De olieprijs daalde bijna 5%. Honderden schepen liggen te wachten bij Iran. De meesten willen eerst weten hoe veilig het is voor ze weer gaan varen. Er zouden zeemijnen liggen. Marius Borkhøby, zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, moet 4 jaar de gevangenis in. Er was ruim 7,5 jaar tegen hem geëist. Marius werd tientallen keren beschuldigd van onder meer verkrachting, huiselijk geweld en drugscriminaliteit. En president Trump werd dit weekend 80 en dat vierde hij met een aantal bloedige kooigevechten bij het Witte Huis. Er kwamen duizenden mensen op af. Wie won, mocht speechen. De sporters prezen Trump en eentje pakte het moment aan om te roepen dat Michelle Obama een man is. Die theorie doet het goed onder Trump-fans. Vanochtend is het nog bewolkt met soms een spat motregen. Vanmiddag is het droog en breekt vanuit het westen op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het was al niet zo'n heel drukke spits. Nu neemt het aantal files ook nog af. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch is het onverminderd druk tussen Beest en Knoopend Empel. Het staat vast over 15 kilometer. Het komt door gaten in de weg. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 40 minuten. En asfalteringswerkzaamheden zijn gaande op de A32 Heerenveen-Meppel. Verkeer moet via de vluchtstrook bij Steenwijk Noord. 4 kilometer file.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
9: Ik heb hier de biefstuk Bali.
10: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
9: Geniet ervan.
8: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
11: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
15: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
16: goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
17: Dat gaan we vieren.
16: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
18: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
16: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
17: Dat gaan we vieren.
16: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
19: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.

Amsterdam Free Radio aan het begin van deze maandag. Die beginnen we bewolkt met plaatselijk wat lichte motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door. Blijft het droog en wordt het 17 tot 21 graden. Het is 15 juni, dat is de verjaardag van oud-atlete Daphne Schippers. Goed voor heel veel medailles en wereldrecords. Ze is vandaag 34 geworden. Mocht je ook jarig zijn, van harte gefeliciteerd. Ja, het is maandag. Dat wil zeggen dat er een nieuwe podcast F1 aan tafel verschijnt. Later vandaag, om 16:30 vanmiddag om precies te zijn. Daar wordt natuurlijk volop nagepraat over de grote prijs van Barcelona, die gisteren is verreden. Onder andere met onze eigen Formule 1-commentator Olaf Mol, radio-dj hier bij Grand Prix Radio, Rob van Zomeren en de bekendste teambaas van Nederland, Frans Verschuur. Presentatie in handen van Frank Evenblij. De Formule 1 aan tafel vanmiddag dus om 16:30 verschijnt hij online. Eerder vanmiddag wordt hij opgenomen in de Harbour Club in Vinkeveen. Je kan je vraag dus nog

deze maandag. Ja, goede zaken voor de Nederlander Nick de Vries op Le Mans. Want hij heeft met grote trots gereageerd op zijn overwinning in de 24 uur van Le Mans. De Nederlander gaf na afloop aan dat hij op sommige momenten tijdens de race dacht dat de kans op een zegen verkeken was. Hij benadrukt dat de overwinning een echte teamprestatie was van Toyota. Hij is de eerste Nederlander die de prestigieuze race wint sinds 2021 en noemde het een historisch moment waarop alle inspanningen van het team perfect samenkwamen op het circuit daar in Le Mans. Ja, niet alleen Nick de Vries heeft goede resultaten geboekt. Ook de Nederlanders Robin Freins en Nick Katzburg hebben mooie resultaten neergezet daar in Le Mans. Ja, bij het hockey hebben ze het ook lekker gedaan. De Nederlandse mannen hebben een overwinning geboekt in de Pro League. In Rotterdam was de ploeg met 3-2 te sterk voor India. De wedstrijd was onderdeel van een reeks duels in de internationale competitie die in Nederland worden afgewerkt. De zege levert het team belangrijke punten op in het klassement. De confrontatie met India, dat was wel een spannende, waarbij de Nederlandse ploeg uiteindelijk aan het langste eind trok en de winst in eigen huis wist veilig te stellen. Nou, dat en meer is er natuurlijk afgelopen weekend gebeurd, en daar blikken we deze ochtend terug op hier bij Sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Ferrari heeft gekozen voor een gedurfde en innovatieve koers in de Formule 1. En dat werpt zijn vruchten af. Coureur Lewis Hamilton laat weten dat hij zich, na een moeizame start bij het team, inmiddels volledig thuis voelt nu zijn feedback echt wordt meegenomen in de ontwerpen. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, de overstap van Hamilton naar de Italiaanse renstal hield de gemoederen vorig seizoen flink bezig, maar de sportieve prestaties bleven in eerste instantie achter. Ja, dat kwam mede doordat de focus al vroeg volledig op de huidige auto werd gelegd. Hamilton had daardoor geen invloed op de wagen waarmee hij reed. Ook in de garage moesten de neuzen dezelfde kant op komen. Inmiddels is de samenwerking met zijn nieuwe race-engineer Carlo Santi uitstekend en zit Hamilton op één lijn met het team. Achter de schermen is er nu hard gewerkt. De Brit moedigde het team vorig jaar al aan om veel innovatiever te worden en dat is nu terug te zien op de baan. Ferrari introduceerde enkele opvallende technische oplossingen, zoals een nieuwe beweegbare achtervleugel. Ja, en deze uitvindingen worden inmiddels door de concurrentie gekopieerd, wat voor veel positiviteit zorgt binnen de fabriek. Hamilton geeft aan dat de harmonie binnen het team sterker is dan ooit. Toch is er volgens hem nog werk aan de winkel. Om de directe concurrentie echt structureel te kunnen uitdagen, moet de auto vooral nog meer neerwaartse druk genereren. Ja, je kunt zeggen, de basis is gelegd, maar het geduld van Ferrari en Hamilton wordt nog even op de proef gesteld.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

sportief aan je maandag beginnen. Dat doe je met je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Leuk nieuws, basketballer Quinten Post heeft dit weekend een clinic gegeven aan honderden kinderen in Amsterdam. De speler van de Golden State Warriors was zaterdag en zondag aanwezig om zijn kennis en ervaring te delen met in totaal 160 jonge talenten. Na de trainingssessies nam Post uitgebreid de tijd voor handtekeningen en foto's. De Amsterdammer gaf aan dat zijn roots, dat hij die niet vergeten is, en sprak over zijn eigen onzekere toekomst in de NBA, waar hij wacht op duidelijkheid over zijn contract. Maar wel hartstikke leuk dus dat hij dit weekend een clinic heeft gegeven voor 160 jonge talenten. Want die zien hem natuurlijk als grote voorbeeld. En hoe gaaf is het dat je daar inspiratie uit kan halen. Zo dadelijk nog veel meer sport voor je, want ook op deze maandagochtend zijn wij jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: van deze maandag. Die beginnen we met de bewolking en plaatselijk wat lichte motregen. Vanmiddag dan breekt de zon overal door. En ja, die blijft eigenlijk deze week toch wel voor een groot deel. Het gaat weer lekker zomers worden. Vanmiddag blijft het verder droog en wordt het 17 tot 21 graden. Ja, de meeste files deze ochtend in de Randstad en in Brabant. Hoe het er precies aan toe gaat, dat hoor je zo. Evenals de ANP-headlines, die zijn voor je onderweg.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
6: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
7: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
8: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
9: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
5: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
10: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
11: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
10: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
11: Wat doe ik aan?
10: Shop nu bij Zalando.
5: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
12: 18 plus, speelbewust.
13: Ja? Echt serieus?
14: Wat een geld!
15: 50.000, godverdikke me.
16: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
18: Hola, ¿dónde está mi casa?
17: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
18: Paella, paella.
17: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
18: Buenas noches.
17: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
16: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
19: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Hey, ben je er weer?
21: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
20: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
21: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
20: Ja, lekker. Je
22: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
19: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
23: Deze zomer wordt leren extra leuk met Skoola.
19: En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl.

0: blijft leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
1: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AHA kersen 500 gram, 2 bakken, 50% korting. AHA verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AHA borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
2: Albert Heijn. Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
3: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
6: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1,240. Reserveer nu op gpticket.nl.
7: Dit is Grand Prix Radio.
8: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
9: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Nederland vindt het akkoord tussen Amerika en Iran een hoopvolle stap en hoopt op een duurzame oplossing, zei buitenlandminister Berendsen. Hij zei ook dat Nederland klaarstaat om te helpen om de zeestraat bij Iran veilig te maken. Israël zegt dat het niks te maken heeft met het akkoord. Ook vandaag zijn de aanvallen op Libanon gewoon doorgegaan en Israël heeft tegen president Trump gezegd dat het niet van plan is zich terug te trekken. En Marius Borg Høiby, de oudste zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, moet 4 jaar de cel in voor onder meer verkrachtingen en drugsdelicten. Zelf heeft hij het meeste altijd ontkend.
8: Grand Prix Radio.
10: WK Update. In Monterrey won Zweden met 5-1 van Tunesië. Daardoor namen zij de koppositie in de groep van Oranje. Alexander Isak en Victor Gyökeres scoorden en gaven een beslissende paas. Terwijl Yassine Ayari er 2 maakte. Zweden speelt zaterdag in Houston tegen Nederland. Oranje begon het wereldkampioenschap met een gelijkspel tegen Japan. 2-2. Van Dijk kopte de openingstreffer. Somerville zette Oranje op voorsprong. Maar Kamara maakte in de 89ste minuut gelijk. Buitenlandse media zijn kritisch na 2-2 van Oranje. Kranten zien een gebrek aan scherpte op beslissende momenten. Er is ook lof voor Crescencio Somerville, die uitblinkt. Oranje werkt nu toe naar Zweden. In de groep van Curaçao begint Ivoorkust het wereldkampioenschap met een late zege op Ecuador. Invaller Amad Diallo beslist de wedstrijd in blessuretijd met een treffer voor 1-0. Ecuador raakt 3 keer lat of paal en blijft zonder doelpunt.
8: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
11: Nout van Sommeren.
12: Zo dadelijk toch nog even terugblikken op de grote prijs van Barcelona. Grand Prix.

van deze maandag. Het is de start van 15 juni. Ja, in de Formule 1 heeft Ferrari-voorzitter John Elkann vol lof gesproken over Lewis Hamilton. De Brit bezorgde de Italiaanse renstal in Barcelona de eerste overwinning van het seizoen. Hamilton, die begin 2025 de overstap maakte, kende een moeizame start bij zijn nieuwe team. Volgens Elkann vielen in Spanje echter alle puzzelstukjes op hun plaats. De zevenvoudig wereldkampioen schreef met zijn overwinning een bijzonder hoofdstuk in zijn carrière en gaf het team een belangrijke impuls voor de rest van het kampioenschap. Ja, George Russell die heeft echter met gemengde gevoelens teruggekeken op de Grand Prix in Spanje. De Britse Mercedes-coureur eindigde als tweede en scoorde daarmee belangrijke punten voor het kampioenschap, maar was na afloop kritisch op de strategie van zijn team. Russell zette vraagtekens bij enkele tactische keuzes die Mercedes tijdens de race maakte. Hoewel hij tevreden was met het podiumresultaat, had hij het gevoel dat er met een andere aanpak mogelijk meer in had gezeten daar op het circuit in Barcelona. Ja, daar wordt later vandaag natuurlijk ook nog volop over nagepraat, de race in Spanje. In de nieuwe podcast F1 aan tafel, de editie van deze week, met onder andere Formule 1-commentator Olaf Mol, de bekendste teambaas van Nederland, Frans Verschuur, en Rob van Zomeren, die ook regelmatig te horen is in de podcast. En ook hier op Grand Prix Radio als DJ, maar hij heeft ook veel verstand van Formule 1, hoor. Dat mag je hem best nageven. De podcast wordt trouwens gepresenteerd door Frank Evenblij, en vanmiddag vanaf 4:30 is hij online te vinden. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio en we zijn jouw

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ibrahim Afellay kiest bewust voor zijn vrije tijd en sluit een loopbaan als hoofdcoach voorlopig uit. De voormalige international blikt openhartig terug op de redenen achter zijn recente vertrek uit de technische staf van PSV. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Afellay legt uit dat hij bij de Eindhovenaren simpelweg te weinig zijn ei kwijt kon. Hoewel hij het uitstekend naar zijn zin had met de spelersgroep, miste hij de sportieve uitdaging om zichzelf verder te ontwikkelen. De oud-voetballer wilde op het veld nadrukkelijker zijn stempel drukken door vaker zelfstandig groepstrainingen te leiden, zoals het uitzetten van een positiespel. En volgens Afellay is dat een logisch onderdeel van zijn taken, waarvoor hij zijn UEFA A-licentie heeft behaald. Nadat meerdere interne gesprekken over zijn rol binnen de staf niets veranderde aan de situatie, besloot hij de eer aan zichzelf te houden. Volgens hem restte toen alleen nog de keuze om te vertrekken. Een snelle terugkeer in de dugout zit er dan ook niet in. Afellay geeft aan dat hij geen ambitie heeft om de vereiste UEFA Pro-licentie te behalen die nodig is om als hoofdtrainer aan de slag te gaan. Voorlopig kiest hij voor rust en gaat hij de sport op afstand volgen. Wel blijft hij nauw in contact met veel spelers uit de voetbalwereld, terwijl hij afwacht wat de toekomst brengt.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

deze maandag. Wielrenner Jasper Philipsen heeft de Kopenhagen Sprint op zijn naam geschreven. De Belgische sprinter toonde zich de snelste in de straten van de Deense hoofdstad. In de massasprint wist hij zijn concurrenten succesvol af te troeven en als eerste de finishlijn te passeren. Ja, de overwinning is een belangrijke opsteker voor Philipsen, die hiermee zijn kwaliteit als topsprinter toch wel bewezen heeft in een sterk deelnemersveld. De Deense eendagkoers eindigde gisteren zoals verwacht in een sprint waarin de Belg dus de sterkste was. Straks nog veel meer sport voor je, want wij zijn je sportradio. Met zo dadelijk natuurlijk ook de ANP-headlines en de situatie op de weg. Oftewel de verkeersinformatie. Die hoor je.

0: richting tiener, richting de koffie dus. Kan extra belangrijk zijn om maandagochtend, hè, vooral als je een goed weekend hebt gehad. Komt goed uit, zo dadelijk hier koffie en classics met Danny en natuurlijk heel veel sport.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio nieuws.
3: 10 uur.
5: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Israël zegt dat het zich niet hoeft te houden aan het akkoord van Amerika en Iran. Die willen dat alle gevechten in het Midden-Oosten stoppen, ook in Libanon. Maar wij zijn niet ondergeschikt aan Amerika, zegt Israël. De aanvallen op Libanon zijn ook vanmorgen gewoon doorgegaan. Nederland vindt het akkoord een hoopvolle stap, zei buitenlandminister Berendsen. Hij zei ook dat Nederland klaarstaat om te helpen bij een internationale missie in de Zeestraat bij Iran. Daar liggen misschien zeemijnen en die moeten worden opgeruimd om het weer veilig te maken voor olietankers. President Zelensky heeft gereageerd op de Russische aanval op een historisch klooster in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij noemt die een van de ergste aanvallen op christelijke cultuur. Volgens Zelensky laat Rusland ermee zien dat het oorlog wil blijven voeren. Hij roept de G7-landen op om de druk op Rusland op te voeren. En Marius Borkhebi, de oudste zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, moet 4 jaar de cel in, heeft de rechter bepaald. Hij wordt verdacht van zeker 40 vergrijpen, waaronder meerdere verkrachtingen. Hij moet zijn slachtoffers bijna 60.000 euro schadevergoeding betalen. Vanochtend is het nog bewolkt met soms een spat motregen. Vanmiddag is het droog en breekt vanuit het westen op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden.
4: Grand Prix Radio.
3: WK Update. Verdrietig nieuws uit de Oranje familie. Jerry de Jong is overleden op de leeftijd van 61 jaar. De oud-verdediger speelde 3 interlands en kwam uit voor Telstar, PSV en Kaan. Zijn zoon Nigel is directeur topvoetbal bij de KNVB. Buitenlandse media zijn kritisch na 2-2 van Oranje. Kranten zien een gebrek aan scherpte op beslissende momenten. Er is ook lof voor Crescencio Somerville, die uitblinkt. Oranje werkt nu toe naar Zweden. Oranje speelde 2-2 gelijk tegen Japan en heeft gemengde gevoelens. Crescencio Somerville scoorde bij zijn debuut op het wereldkampioenschap en vierde met Ruud van Nistelrooy. Virgil van Dijk baalde van de late gelijkmaker en Ronald Koeman verdedigde zijn wissels. In Monterrey won Zweden met 5-1 van Tunesië. Daardoor namen zij de koppositie in de groep van Oranje. Alexander Isak en Victor Gyökeres scoorden en gaven een beslissende paas, terwijl Yassine Ayari er 2 maakte. Zweden speelt zaterdag in Houston tegen Nederland.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
8: Dat gaan we vieren.
7: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel-Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
8: Dat gaan we vieren!
7: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: contract de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
14: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
16: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
17: Ik heb hier de biefstuk Bali.
18: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
17: Geniet ervan.
16: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
19: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Sourcy Vitamin Water. Alle flessen A1 liter, ook 1 plus 1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2 plus 1 gratis.
2: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lees eens een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
3: Grand Prix Radio.
4: Danny Elbersen.

Grand Prix Radio, het is je sportradio. Goedemorgen, ja, vandaag alweer de maandag. De nieuwe werkweek is begonnen. En we slepen je er doorheen, hoor, met lekkere classics en natuurlijk koffie. Tenminste, als jij voor de koffie zorgt, dan zorg ik voor de classics. En praten we je natuurlijk ook bij over het WK voetbal. Want ja, het is natuurlijk in volle gang. Vanavond ook weer een aantal wedstrijden. Om 6 uur vanavond bijvoorbeeld speelt Spanje tegen Kaapverdië. Dat is in groep H, wordt gespeeld in Atlanta in de Verenigde Staten. En België moet het opnemen tegen Egypte. Die komen uit in groep G. Die wedstrijd wordt vanavond om 9 uur gespeeld. En dat wordt gedaan vanuit Seattle, eveneens in Amerika. En beide wedstrijden natuurlijk ook weer te zien op de NPO 1.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een opmerkelijke ontknoping in de Zwitserse heuvelkoers. De Belgische wielrenner Liam Slok heeft daar op een bizarre wijze zijn allereerste profoverwinning gepakt. Hij kwam namelijk al vallend over de finishlijn. Nou, het verzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, Slok reed een ijzersterke wedstrijd en was in de sprint bergop overtuigend de beste. Grote namen als Thibaut Nijs en tweevoudig wereldkampioen Julian Alaphilippe moesten toezien hoe de jonge Belg van de Lotto-ploeg naar de overwinning snelde. Na de finishlijn ging het mis. Slok was zo onder de indruk van zijn eigen prestatie dat hij in volle euforie zijn handen naar zijn hoofd bracht. En door dat ongeloof verloor hij de controle over zijn stuur, waardoor hij zichzelf onderuit werkte. De renner schoof zo over de streep. Ja, het was wel een uniek beeld voor de officiële finishfoto, maar die had hij zich vooraf waarschijnlijk vast anders voorgesteld. Gelukkig lijkt de schade achteraf mee te vallen. De kerstverse winnaar heeft er geen ernstige blessures aan overgehouden. Volgens de ploegleiding houdt hij er vooral een pijnlijk en gedeukt ego aan over. Slok laat weten dat de opluchting over zijn allereerste grote profzege de pijn van de schaafwonden gelukkig snel doet vergeten.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

goedemorgen. En die maandag na de grote prijs van Barcelona in Spanje, dan moet er worden nagepraat over de Formule 1. Dat doen we natuurlijk in onze podcast Formule 1 aan tafel. Die wordt vanmiddag weer opgenomen. Dat gebeurt in de Harbour Club in Vinkeveen. Dus mocht je daar in de buurt zijn, mag je gerust even je neus om de hoek steken. Vinden ze prima. Vanmiddag om 16:30 is hij natuurlijk online met onder andere Olaf Mol en Rob van Zomeren, die altijd na een Formule 1 wedstrijd aanschuiven. 16:30 staat hij online. Kun je hem beluisteren via onze app. Je kan hem beluisteren via GrandPrixRadio.nl. En je kan hem ook bekijken, want hij staat ook als videocast op kijk.nl. Dat is ook wel even leuk. Zie je de gezichten er ook bij. En de emoties op de gezichten. Dat is misschien nog wel het leukste. Goed, goedemorgen. Wij zijn Grand Prix Radio. Dit is je sportradio.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
3: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
4: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
5: Grand Prix Radio.
6: WK Update. Oranje opent het wereldkampioenschap met een gelijkspel tegen Japan. Na de wissels gingen controle verloren en werd het 2-2 door een late tegentreffer. Virgil van Dijk kopte raak op aangeven van Ryan Gravenberg, die twee keer beslissend was. De oud-international Jerry de Jong is op de leeftijd van 61 jaar overleden. De verdediger speelde 3 interlands en kwam uit voor onder meer Heerenveen en PSV. De Voetbalbond bevestigt het nieuws en zijn zoon Nigel is directeur topvoetbal. Buitenlandse media zijn kritisch na 2-2 van Oranje. Kranten zien een gebrek aan scherpte op beslissende momenten. Er is ook lof voor Crescencio Somerville, die uitblinkt. Oranje werkt nu toe naar Zweden.
5: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
8: Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 3 kilometer file door grenscontroles 10 minuten vertraging en 5 minuten extra reistijd op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Hank en de brug bij Gorinchem 4 kilometer file.
5: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
9: Danny Elbersen. Hou je van hockey? Dan heb ik een hele goede tip voor je, want er zijn belangrijke wedstrijden.

Country Radio, je sportradio met Share and Believe in Koffie en Classics tot 12 uur natuurlijk. En je weet het, hè, Koffie en Classics elke dag tussen 10 en 12 in het weekend uiteraard met Rob van Zomeren. Met erin ook heel veel sport. Bijvoorbeeld nu eventjes over hockey, want de Pro League wordt gespeeld in Nederland. En dat is een

Toernooi waar de beste teams van de wereld in actie komen. Zowel de dames als de heren. Afgelopen weekend heeft Nederland onder andere al gespeeld. Deze week, woensdag bijvoorbeeld, om 5:00. Spanje tegen Ierland, dan heb ik het over de dames. En in de avonduur om 19:30. India tegen Duitsland, dan moeten de heren in actie komen. Het Nederlands team speelt zowel dames als heren om even kijken. Zaterdag 1:00 en zaterdag om 16:30. Dat zijn de eerstvolgende wedstrijden voor Nederland. Wordt gehouden in Rotterdam bij Hockeyclub Rotterdam. En als we gaan kijken wie in de afgelopen jaren daar gewonnen hebben. Ja, dat komt goed. Nederland heeft in 2018 gewonnen bij de vrouwen. In 2020 bij de dames. In 2021 bij de heren. 2022 wonnen zowel de dames als de heren. Dat is ook lekker. 2023 wonnen de dames van Nederland. En in 2024-25 waren het Nederland, dames en heren die daar de winnaar waren van de Pro League. Dus Nederland heeft een titel te verdedigen al daar in Rotterdam dus deze week. Goed, zo direct meer sport. We hebben sport in het kort voor je. Maar eerst hoor je Casey en de Sunshine Band. Please Don't Go is dit op Grumpy Radio. Je sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: 14 kleinere voetballanden pikken de recente uitspraken van Alexander Tseferin over de opzet van het WK voetbal niet. De UEFA-voorzitter noemt een groot aantal wedstrijden door de uitbreiding van het toernooi totaal niet interessant. En die woorden hebben voor veel onbegrip gezorgd bij de landen die profiteren van het grotere deelnemersveld. Ik ben Aud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tseferin deed zijn uitspraken in de Sloveense media. Hij erkende dat de uitbreiding naar 48 landen kansen biedt voor kleinere landen, maar plaatste dus ook duidelijke vraagtekens bij het niveau van de affiches. Onder meer de voetbalbonden van Curaçao en Cape Verde hebben in een gezamenlijke verklaring fel uitgehaald naar de kritiek. Ze benadrukken dat voetbal een universele sport is en dus niet alleen toebehoort aan een selecte groep toplanden. Voor landen als Cape Verde, Curaçao, Jordanië en Oezbekistan is de kwalificatie een historische prestatie en het uitkomen van een droom. Landen als Haiti en Congo keren na tientallen jaren juist terug op het hoogste podium. En volgens de 14 bonden stimuleert deelname de sportieve ontwikkeling in eigen land en worden er herinneringen voor het leven gemaakt. Ze noemen het dan ook zeer teleurstellend om te suggereren dat hun wedstrijden minder belangrijk zouden zijn. Dat doet volgens hen geen recht aan de offeringen en ambities van de spelers en hun supporters.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

Radio, het is je sportradio richting 11 uur hier met Koffie en Classics. Dat betekent zo direct nog een heerlijk uur voor je. Waarin we het onder andere nog gaan hebben over het WK voetbal en over een markant persoon uit de Formule 1. Want vandaag is het de sterfdag van die oud-Formule 1-coureur. Wie dat is, dat hoor je zo direct. Are you drunk enough?

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
1: 11 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De Russische aanval op een historische kathedraal in Kiev is verschrikkelijk, zegt buitenlandminister Berendsen. Hij vindt het een aanval op de identiteit van de Oekraïners en sowieso verwerpelijk om een niet-militair doel te bombarderen. De kathedraal hoort bij een klooster op de werelderfgoedlijst. Rusland ontkent de aanval. In Noorwegen is de zoon van kroonprinses Mette-Marit veroordeeld voor verkrachting en zijn slachtoffers zijn opgelucht. Ze kunnen nu de zaak achter zich laten, zeggen hun advocaten. De zoon zelf heeft altijd ontkend en heeft herhaald dat hij vrij wil komen om bij Mette-Marit te zijn. Die is ernstig ziek. Ook Engelse jongeren onder de 16 mogen voortaan niet meer op sociale media. Er komt een verbod, zei premier Starmer tijdens een persconferentie. Kinderen moeten zich gelukkig en veilig kunnen voelen. En sociale media zijn daarvoor niet de juiste plek, vindt hij. Starmer krijgt steun van het overgrote deel van de Britse ouders. En een goedkoop zomerabonnement voor de trein is zo'n succes dat de site van de NS steeds vastloopt of eruit ligt. Het abonnement is sinds vandaag te koop. Voor nog geen 50 euro per maand kan je de hele zomer reizen buiten de spits. Het is een van de maatregelen om mensen te helpen nu benzine zo duur is. Vanochtend nog bewolkt met soms een spat motregen. Vanmiddag is het droog en breekt vanuit het westen op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update. In Monterrey won Zweden met 5-1 van Tunesië. Daardoor namen zij de koppositie in de groep van Oranje. Alexander Isak en Victor Gyökeres scoorden en gaven een beslissende paas. Terwijl Yassine Ayari er 2 maakte. Zweden speelt zaterdag in Houston tegen Nederland. Bondscoach Ronald Koeman kan leven met het gelijkspel en noemt het een topwedstrijd. Maar baalt van de late 2-2 uit een spelhervatting. Aanvoerder Virgil van Dijk spreekt van een dubbel gevoel. De Zweedse bondscoach Graham Potter is na de ruime zege op Tunesië op zijn hoede voor het topteam Oranje. Hij wil het niveau van zijn ploeg vasthouden richting de ontmoeting van zaterdag in Houston. Zweden en Nederland treffen elkaar dan in de tweede groepswedstrijd.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vielen we bij de afsluitdijk op de A7 vanuit Friesland tussen Afrit Zürich en Brezandijk 3 kilometer. De vertraging is 5 minuten. A12 Arnhem-Duitse grens door de controles een kwartier vertraging vanaf 7 naar een 3 kilometer file. En 3 kilometer file op de A67 Belgische grens richting Eindhoven tussen de Belgische grens en Eersel 10 minuten vertraging.
5: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
1: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
5: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
4: Zo geregeld. 123inkt.nl.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
8: Hebbes.
9: Hey. Hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
10: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
11: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
12: Paella, paella.
11: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
12: Buenas noches.
11: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
13: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
14: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
15: Rook?
14: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
15: Nee, rook. Uit de meterkast.
13: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
14: Zo, koffie?
13: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
16: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is... Aldi.
17: Dat gaan we vieren.
16: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
18: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
16: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
17: Dat gaan we vieren!
16: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
19: Grand Prix Radio.
20: Danny Elbersen. Goedemorgen, het is 11 uur geweest. Koffie en Classics tot 12 uur met erin aandacht voor het WK voetbal. Maar we gaan het ook hebben over wielrennen. En we kijken even terug in de Formule 1, want het was vandaag de sterfdag van een oud Formule 1-coureur.

Radio, je sportradio. We slepen je er doorheen als je het vandaag een beetje taai hebt. Want jij gaat natuurlijk ook laat naar bed vanwege dat WK. Vanavond ook weer wedstrijden laat. Welke wedstrijden, dat ga ik je zo direct in dit uur vertellen van Koffie en Classics. En we gaan het hebben over wielrennen, want de Ronde van Zwitserland die begint aanstaande woensdag. De start is in Italië. In de openingsetappe dan rijden ze heen en weer door het dal van Adda. Met her en der een uitstapje over de hellingen aan weerszijden van de rivier. En dan moeten ze 144 kilometer rijden in die eerste etappe. Tweede etappe, die is de dag daarna, donderdag, 157 kilometer. Dan de dag daarna moeten ze 158 kilometer rijden. Dan is er een tijdrit van 23,8. En de slotetappe is 151 kilometer. En die vindt plaats in de bergen. Dat dus dan in Zwitserland. De Ronde van Zwitserland vanaf aanstaande woensdag houden we je ook daarvan op de hoogte. Goed, voetbal, ja, daar gaan we het straks over hebben. Eerst Runaway van Galantis op Grand Prix Radio. Thank God.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Nick de Vries heeft de legendarische 24 uur van Le Mans op zijn naam geschreven. De Nederlandse coureur pakte de algemene overwinning in de prestigieuze hypercar-klasse samen met zijn teamgenoten Kamui Kobayashi en Mike Conway. Nou, het voor sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De overwinning die lag niet voor de hand. Het team kreeg te maken met een vroege lekke band en een hardnekkig sensorprobleem dat het team veel snelheid kostte. De Vries gaf toe dat hij de winst daardoor meerdere keren uit zijn hoofd heeft gezet. De spanning was in de slotfase van de wedstrijd zelfs zo erg dat de Nederlander de laatste twee uur niet eens live durfde te bekijken. Hij trok zich terug in zijn kamer om afleiding te zoeken. Na de finish reageerde de coureur ontzettend dankbaar, opgelucht en dolblij. Hij benadrukte dat deze slijtageslag laat zien hoe meedogenloos de Franse klassieker is, omdat opgeven nooit een optie is. Hoewel het voor de Vries een persoonlijk hoogtepunt is, spreekt hij vooral van een collectieve prestatie. De dynamiek binnen het rijderstrio is volgens hem geweldig en de winst voelt als een ultieme beloning voor het harde werk. Bij deze overwinning voegt de Vries zich bij een zeer select gezelschap. Hij is pas de derde Nederlander in de autosportgeschiedenis die de belangrijkste lange afstandsrace ter wereld wint. Gijs van Lennep en Jan Lammers gingen hem decennia geleden voor.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Maandag 15 juli, de sterfdag van een oud Formule 1-coureur. Dan heb ik het over James Simon Wallace Hunt. Beter bekend als James Hunt natuurlijk. Won een wereldtitel in de Formule 1 en was actief vanaf 1977. En hij eindigde zijn carrière als commentator, co-commentator van Murray Walker op de BBC bij de Formule 1-wedstrijden. En in 1993 overleed hij door een hartaanval. James Hunt werd slechts 45 jaar. Ja. Straks meer aandacht voor het WK voetbal. Nu

0: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.

0: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
2: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
1: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
2: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
5: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
6: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
7: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
8: En ik de onderzoek naar nieuwe behandelingen.
9: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
5: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
10: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
5: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
11: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
13: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
16: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken. Want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten. 1 kilo voor 89 cent. Lidl. Official Fresh Partner van Team NL.
17: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
18: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
19: Het beste team draagt elke dag

0: Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio.
3: WK Update. In Monterrey won Zweden met 5-1 van Tunesië. Daardoor namen zij de koppositie in de groep van Oranje. Alexander Isak en Victor Gyökeres scoorden en gaven een beslissende paas. Terwijl Yassine Ayari er twee maakte. Zweden speelt zaterdag in Houston tegen Nederland. Oranje begon het wereldkampioenschap met een gelijkspel tegen Japan. 2-2. Van Dijk kopte de openingstreffer. Somerville zette Oranje op voorsprong. Maar Kamara maakte in de 89ste minuut gelijk. Oranje speelde 2-2 gelijk tegen Japan en heeft gemengde gevoelens. Licencio Somerville scoorde bij zijn debuut op het wereldkampioenschap en vierde met Ruud van Nistelrooy. Virgil van Dijk baalde van de late gelijkmaker en Ronald Koeman verdedigde zijn wissels. Verdrietig nieuws uit de Oranje-familie. Jerry de Jong is overleden op de leeftijd van 61 jaar. De oud-verdediger speelde 3 interlands en kwam uit voor Telstar, PSV en Kaan. Zijn zoon Nigel is directeur topvoetbal bij de KNVB.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens door de controles een kwartier vertraging in 3 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd op de A17 Dordrecht richting Roosendaal. De weg is afgesloten tussen knooppunt Klaverpolder en Moerdijk. Verkeer richting Roosendaal kan omrijden via Breda, via de A16 en de A58.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
5: Danny Elbersen. Wie

En Duran in Coffee en Classics. Goedemorgen. Vanavond WK voetbal. Welke wedstrijden kun je vanavond verwachten? Nou, om 6 uur vanavond Spanje tegen Kaapverdië. Die spelen in Atlanta, in de Verenigde Staten, in groep H. Dan in groep G komt België uit. Die spelen om 9 uur tegen Egypte. Ook in Amerika, in Seattle deze keer. En in Saoedi-Arabië, daar gaan ze vanavond heel laat voor de televisie zitten. Want om 12 uur wordt de wedstrijd tegen Uruguay gespeeld in groep H in Miami. En tot slot, vannacht om 3 uur, als je hem wil zien, moet je lang opblijven voor Iran tegen Nieuw-Zeeland in groep G. En die spelen in Los Angeles. Dat zijn de wedstrijden die we vanavond kunnen verwachten. Uiteraard worden ze allemaal uitgezonden op NPO1. Ja, lekker avondje of nachtje eigenlijk wel. Voetbal voor de boeg. Nou ja, mocht je niet kunnen slapen, dan weet je in ieder geval wat je kan doen. Hè? En zo direct hier, Sport in het Kort. Je hoort het naar Shaboozy op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Lewis Hamilton heeft op het circuit van Barcelona zijn allereerste overwinning voor Ferrari gepakt. Ja, voor de Brit is het een emotionele mijlpaal na een loodzwaar debuutjaar bij de Italiaanse renstal. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De zevenvoudig wereldkampioen gaf na de race eerlijk toe dat de kritiek van buitenaf hem voor seizoen raakte. Na een jaar zonder podiumplekken begon de Brit soms zelf ook te twijfelen over het racen op het hoogste niveau. Of hij dat niet was verleerd. Door zich tijdens de winterstop volledig af te sluiten van alle negativiteit en zich te focussen op zijn mindset, wist hij tijd te keren. De ontlading was dan ook groot toen Hamilton voor het team uit Maranello op de hoogste treden van het podium mocht plaatsnemen. Voor de coureur is hiermee een absolute jongensdroom in vervulling gegaan. De overwinning krijgt een extra historische glans omdat racelegende Michael Schumacher precies 30 jaar geleden eveneens in Barcelona zijn allereerste zege voor Ferrari boekte. Ondanks het succes blijft Hamilton realistisch over de rest van het Formule 1 seizoen. Hoewel hij kostbare punten inloopt op Kimi Antonelli, kijkt hij nog niet naar de stand in het wereldkampioenschap. Volgens de Brit heeft het team een goede basis gelegd, maar is de achterstand op Mercedes nog niet weggewerkt. En Ferrari bekijkt het kampioenschap daarom stap voor stap.
2: Dit is jouw sportradio.

Sportradio.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 12 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De deal die op handen is tussen Amerika en Iran zou al snel invloed kunnen hebben op de benzineprijzen, schrijft het AD. Wie moet tanken zou volgens United Consumers tot morgen moeten wachten. Dan is de prijs misschien wel 5 cent lager. In België kost diesel vanaf morgen minder dan 2 euro per liter. Voor het eerst in maanden. In de Zegerplas in Alphen aan de Rijn is een lichaam gevonden, meldt Omroep West. Er kwam nog een traumahelikopter bij, maar de persoon was niet meer te redden. Ook in Spankapelle in Brabant is een dode gevonden. Die lag in een woning. Het is niet duidelijk of er een misdrijf is gepleegd. De Europese Unie gaat helpen in de jacht op Bolle Jos. Hij is in Nederland en België veroordeeld voor drugshandel en een liquidatie, maar zit in Sierra Leone en het lukt niet om hem uitgeleverd te krijgen. De EU gaat nu de druk opvoeren en dat kan bijvoorbeeld door hulpgeld stop te zetten, meldt de Telegraaf. En we hebben gisteravond massaal op onze telefoon gezeten in de nieuwe drinkpauzes op het WK voetbal. De rust was altijd al een populair scrollmoment en die tussenpauzes zijn erbij gekomen, zeggen providers. Het meest gezocht op Google was: hoe lang is Virgil van Dijk? Vanmiddag is het droog en breekt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen wat warmer bij een mix van zon en wolken.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update.
4: Oranje begon het wereldkampioenschap met een gelijkspel tegen Japan. 2-2. Van Dijk kopte de openingstreffer. Somerville zette Oranje op voorsprong. Maar Kamara maakte in de 89ste minuut gelijk. Oranje speelde 2-2 gelijk tegen Japan en heeft gemengde gevoelens. Vincenzo Somerville scoorde bij zijn debuut op het wereldkampioenschap en vierde met Ruud van Nistelrooy. Virgil van Dijk baalde van de late gelijkmaker en Ronald Koeman verdedigde zijn wissels. Buitenlandse media zijn kritisch na 2-2 van Oranje. Kranten zien een gebrek aan scherpte op beslissende momenten. Er is ook lof voor Vincenzo Somerville, die uitblinkt. Oranje werkt nu toe naar Zweden. Verdrietig nieuws uit de Oranje-familie. Jerry de Jong is overleden op de leeftijd van 61 jaar. De oud-verdediger speelde 3 interlands en kwam uit voor Telstar, PSV en Kaan. Zijn zoon Nigel is directeur topvoetbal bij de KNVB.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 Utrecht richting Den Bosch door een pechgeval bij afrit Everdingen 6 kilometer, een kwartier vertraging. Door een ongeluk is de A17 Dordrecht richting Roosendaal helemaal dicht tussen knooppunt Klaverpolder en Moerdijk. Verkeer kan omrijden via Breda, via de A16 en de A58. Daardoor staat viel op de A16 bij knooppunt Klaverpolder in beide richtingen. Richting Rotterdam een kwartier vertraging in 7 kilometer file, richting Breda 8 kilometer file en een kwartier vertraging.
6: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
7: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
8: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij FIGO. FIGO, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
10: FIGO, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
12: Ja, je oude smartphone kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
15: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
16: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Grand Prix Radio. Alexander Stevens.
2: Smakelijk eten aan tafel, het is 12:08. In het voetbal hebben PSV en Bayern München akkoord bereikt over de transfer van Saïd Bari. Er gaat 55 miljoen euro mee gemoeid zelfs.

met Remember Me van de Blue Boy. Het is bijna 12:12. Smakelijk heet het. Het is maandagmiddag lunch bij ons, bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Waar we uiteraard straks even terugblikken op Oranje van gisteravond, logischerwijs. Maar eerst, en ik noemde het net al, opmerkelijk nieuws, de transfer van Ismaël Saibari van PSV naar het Zuid-Duitse Bayern München. Het akkoord is rond met de overgang van deze 25-jarige Marokkaanse middenvelder. Is dus een bedrag gemoeid van 55 miljoen euro. Dat is trouwens inclusief bonussen. Dit maakt Saibari de nieuwe recordverkoop in de geschiedenis van PSV. Momenteel is hij actief op het WK, maakt een briljant doelpunt trouwens. Hij kan in Amerika zelfs medisch gekeurd worden, zodat hij na het toernooi gelijk rechtstreeks door kan naar het zuiden van Duitsland, naar München. Straks gaan we het ook nog even hebben over de antidiscriminatieorganisatie Fair Network. Er is een hoop gedoe over scheidsrechter Sean Evans. Die heeft een gebaar gemaakt wat te maken zou hebben met extreemrechtse groeperingen. Op social media is daar vandaag het nodige over te lezen. Dat hoor je zometeen hier. En op de sportredactie loopt hij, Nout van Sommeren. Je hoort hem zometeen hier met Sport in het Kort bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Het was een droomdebuut voor Crescenzo Summerfield bij het Nederlands elftal. De aanvaller scoorde direct tijdens de openingswedstrijd van het wereldkampioenschap, al zorgde de late gelijkmaker van tegenstander Japan na afloop voor gemengde gevoelens. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De buitenspeler gaf na de wedstrijd aan dat hij een dubbel gevoel overhoudt aan de wedstrijd. Hoewel er volgens hem niets mooiers is dan scoren bij een WK-debuut, had hij de wedstrijd natuurlijk het liefst winnend afgesloten. Desondanks benadrukt de aanvaller dat de spelers hun hoofd niet hoeven te laten hangen. Zijn doelpunt, een geplaatst schot na een actie van de rechterkant, was het resultaat van hard werk. Summerfield geeft de credits aan aangever Ryan Gravenberg en vertelt dat de treffer precies zo tot stand kwam als er de afgelopen tijd is getraind. En dat verklaart ook waarom hij na zijn doelpunt direct naar assistenttrainer Ruud van Nistelrooy sprintte. De twee werken op de trainingen intensief aan het afwerken en Summerfield had de oud-spits vooraf beloofd om de treffer samen te vieren. En volgens Summerfield voelt de selectie van bondscoach Ronald Koeman als een hechte familie. De blik gaat nu op de komende poolwedstrijden tegen Zweden en Tunesië, waarin Oranje punten moet pakken voor een plek in de knock-outfase. Summerfield geeft aan dat hij veel vertrouwen heeft en verwacht dat de ploeg de stijgende lijn in de komende wedstrijden kan doorzetten.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

iedereen smakelijk eten. Het is de maandag lunch. En het WK is natuurlijk begonnen. En daar is al gelijk het eerste relletje. En het gaat om Sean Evans. Dat is de scheidsrechter. Er is een klacht ingediend bij de FIFA als het gaat over Sean Evans. En dat heeft alles te maken met een gebaar dat hij maakte. Het blijkt dat hij aan het begin van de wedstrijd, waar hij als assistent voor was bij betrokken, dat was de wedstrijd gisteren, Duitsland tegen Curaçao, dat hij daar op beeld een handgebaar maakte wat wordt herkend als een extreem rechtse beweging. En dat hij dat symbool voor dat extreem rechtse, ik heb moeite met dat woord, begrijpelijkerwijs, dat hij dat gebruikt op beeld. En dat woord, dat symbool wordt eigenlijk gebruikt voor white power. Volgens experts van de FIFA is het gebaar overduidelijk. Ook de experts van Fair Network, de organisatie die een klacht hebben ingediend, hebben dat erkend. En hebben ook gezegd dat deze official eigenlijk geen rol meer zou mogen spelen op, in dit geval, het WK. Wordt vervolgd, want de FIFA is het aan het onderzoeken. Zometeen hier gaan we even kijken hoe het zit met, en dat is wel goed nieuws trouwens, met onze vrienden van PEC Zwolle. Daar staat wat leuks te gebeuren. Het aantrekken van een nieuwe aanvaller. Je hoort het zometeen hier bij Grand Prix Radio.

Jam Free Radio, jouw sportradio met Miles Smith en Naal Horan. 5:30 en drive safe. In het voetbal is PSV, PEC Zwolle, daar moet ik het over hebben. Heel dicht bij het aantrekken van een nieuwe aanvaller. Ja, want PEC heeft zijn zinnen gezet, namelijk op een Deen. Dat is Elias Sørensen, hij is 26 jaar. En op het ogenblik staat hij onder contract bij een Noorse club, Vålerenga. Sørensen is zeker geen onbekende in Nederland, aangezien hij al eerder een seizoen uitkwam voor Almere City. In Zwolle ligt echter een contract voor meerdere seizoenen klaar voor hem. En PEC wil natuurlijk de aanvalslinie van de club versterken. En daar zou deze Deen, Elias Sørensen, perfect in passen. Hoe, wat en wanneer, we houden je ervan op de hoogte. Hoe zit het dan vandaag met het weer? Bewolking, af en toe motregen, maar het goede nieuws: de zon breekt geleidelijk overal door en het wordt droog. De temperatuur zal maximaal oplopen naar 21 graden in het zuiden. Langzaamaan gaan we dan richting 12:30. Met Madonna Into the Groove.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
6: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
7: Un helado, por favor.
6: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
8: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Sourcy Vitamin Water. Alle flessen A 1 liter, ook 1 plus 1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2 plus 1 gratis.
6: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
9: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
10: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
11: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
12: Ik heb hier de biefstuk Bali.
13: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
12: Geniet ervan.
11: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
14: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
15: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
14: Zo geregeld. 123inkt.nl.
16: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
17: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
17: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook. Uit de meterkast.
16: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
17: Zo, koffie?
16: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
19: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
20: Mooi van Ethos.
21: Je hebt deals en je hebt doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon.

0: wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Alexander Stephens.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met Kevin de Graw. Het is bijna 10:50. Smakelijk eten, je maandagmiddag lunch bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vanavond natuurlijk WK voetbal. Op het kampioenschap komen vandaag de landen uit groep H, maar ook groep G in actie. Het toernooi voor Spanje gaat namelijk beginnen om 8 uur... en voor België vanavond om 9 uur. Spanje moet het opnemen tegen Kaapverdië... en België ziet Egypte op de grasmat. Om 12 uur vanavond, Nederlandse tijd, Saudi-Arabië tegen Uruguay. Wordt trouwens gespeeld in Miami. En om 3 uur vannacht, als je die wedstrijd wil volgen... dan moet je lang wakker blijven of vroeg opstaan. Iran gaat beginnen. Zij spelen tegen Nieuw-Zeeland, dat doen ze in Los Angeles.

En de aanvangstijd is dus 3:00 vannacht. Wil je het volgen? Je kan het allemaal zien bij de NPO 1 dus. Zo meteen hier rustig aan richting sport in het kort. Ik heb hem zien rondlopen. Nout van Sommeren zit op de sportredactie vandaag. Praat je zo meteen bij tijdens je boterhammen, tijdens de lunch bij Grand Prix Radio. Wij zijn je.

12 over half 1. Het is vandaag maandag podcastdag ook bij Grand Prix Radio. Betekent dat er straks weer een nieuwe F1 aan tafel is. Hij wordt opgenomen in de Harbour Club in Vinkeveen langs de A2. En wie schuiven er vandaag aan? Olaf Mol, Rob van Someren en natuurlijk de bekendste teambaas van Nederland, Frans Verschuur. De presentatie is in handen van Frank Evenblij. Ja, en het is ook jouw kans op een volle tank brandstof, hè?

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennisser Jesper de Jong maakt een flinke sprong op de wereldranglijst na zijn overwinning op het toernooi in Italië. Door de winst klimt de Nederlander naar de 72e plek ter wereld, waarmee hij zijn beste klassering ooit nadert. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De keuze om na Roland Garros langer op gravel te blijven spelen pakt goed uit. De Jong pakte de titel op het toernooi van Katowice dat de status van Challenger-toernooi heeft gekregen. Die promotie betekent niet alleen meer punten voor de ranking, maar levert de tennisser ook een mooi financieel extraatje op. Hij verdient ruim 15.000 euro met de eindzegen. Ja, nou, hoewel dat bedrag een schril contrast staat met het prijzengeld van zijn eerdere duel in Parijs tegen de Duitse Alexander Zverev, is de winst een prima resultaat voor hem. De focus van de tennisser blijft voorlopig nog even op het gravel liggen. Terwijl de internationale tennistop zich momenteel voorbereidt op het gras van Wimbledon, kiest de Jong voor een ander pad. Hij speelt eerst nog een toernooi op gravel voordat hij afreist naar Londen. Daar begint hij eind juni zonder veel wedstrijdritme op gras aan de kwalificaties voor het derde Grand Slam toernooi van het jaar.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio, de Depeche Mode. Ken je me nog? Just Can't Get Enough. Het is 5-1 geworden. Bij darts zijn Michael van Gerwen en Gian van Veen, trouwens, heb je het meegekregen afgelopen weekend, er niet in geslaagd de World Cup of darts te winnen. In de finale was het Engelse duo Luke Littler en Luke Humphries met duidelijke cijfers wel te sterk. De Nederlanders verloren in de eindstrijd met 10-5. Na afloop van de partij kon Michael van Gerwen niet laten om zijn koppelgenoot van Veen een beetje te plagen op een ludieke manier op het podium. Dat was grappig om te zien met het verlies. Maar dat werd onderling goed opgevat. Zometeen even bijpraten, want er zijn wel dingen waar je even rekening mee moet houden als je volger bent van het WK voetbal. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Na Alex Warren en Fever Dream. Smakelijk eten tijdens de lunch. Wij zijn

0: Free Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 1 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Er verschijnen steeds meer tentjes op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het zijn er nu al 16. Mensen die te laat aankomen voor de bus naar de nachtopvang overnachten noodgedwongen daar. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk vinden het niet menswaardig om in zo'n tentje te moeten slapen. Het goedkope zomerabonnement voor de trein is een succes. Er zijn er al meer dan 20.000 verkocht. En NS-topman Koolmees zegt dat een verlenging na de vakantie er nu niet in zit. Het wordt volgens hem dan gewoon te druk in de trein. Koolmees ziet wel iets in een kortingskaart die je ook in de bus, tram en metro kan gebruiken. Zuid-Holland zit in zijn maag met steeds meer bevers. Die graven zoveel holen en gangen langs het water dat er gevaar is voor oevers en dijken. De provincie wil meer schade zien te voorkomen. Afschieten mag niet zomaar omdat bevers beschermd zijn. Maar voor een probleembever kan een uitzondering worden gemaakt. En er loopt een onderzoek naar een scheidsrechter op het WK die gisteren VAR was bij Duitsland Curaçao, melden media. Hij maakte in beeld een handgebaar dat white power betekent. Een club die discriminatie in het voetbal bestrijdt, heeft bezwaar gemaakt en wil dat deze scheidsrechter wordt weggestuurd. Vanmiddag is er eerst nog wat bewolking, maar uiteindelijk wordt het overal zonnig. Bij 16 graden aan zee tot 21 in Limburg. Morgen start met een lokale bui, later is er geregeld zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden.
1: Grand Prix Radio.
0: WK Update.
3: De discriminatiewaakhond van de FIFA wil videoscheidsrechter Sean Evans van het wereldkampioenschap halen na een omstreden handgebaar rond Duitsland tegen Curaçao. Het gebaar wordt in extreemrechtse kringen gebruikt. De FIFA onderzoekt de zaak en Evans reageerde nog niet.
4: Verdrietig nieuws uit de Oranje familie. Jerry de Jong is overleden op de leeftijd van 61 jaar. De oud-verdediger speelde 3 interlands en kwam uit voor Telstar, PSV en Kaan. Zijn zoon Nigel is directeur topvoetbal bij de KNVB. Buitenlandse media zijn kritisch na 2-2 van Oranje. Kranten zien een gebrek aan scherpte op beslissende momenten. Er is ook lof voor Crescencio Somerville, die uitblinkt. Oranje werkt nu toe naar Zweden.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos, 7 kilometer file bij Zaltbommel. Door gaten in de weg, 10 minuten vertraging. A12 Arnhem-Duitse grens, 10 minuten vertraging bij de Duitse grens door de controles. De A17 Dordrecht-Roosendaal is dicht bij knooppunt Klaverpolder door een ongeluk. Kan omrijden via Breda, A16 A58.
6: Hallo.
7: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
6: Ja hoor.
7: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
6: Tuurlijk.
7: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
6: Ja.
8: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
10: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
11: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer. En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen. Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
9: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
12: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
9: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
13: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
14: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
15: Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
7: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Lekkere van Albert Heijn.
9: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Grand Prix Radio.
12: Alexander Stevens.
13: In het voetbal maakt Kaapverdië vanavond zijn debuut op het WK met daarbij de 35-jarige Rotterdammer Gerry Rodriguez. Ze hopen te verrassen in de groepsfase en het duel tegen Spanje is om 6 uur.

Country Radio, jouw sportradio met de Bauza. Ze komen uit Scandinavië en de hit van het ogenblik is Magnetic. Het is 10:50, smakelijk eten tijdens de lunch op maandag. En de trainer van NAC Breda, Carl Hoefkens, staat toch wel nadrukkelijk in de belangstelling van de Belgische voetbalclub Leuven. De huidige coach van de Breda-Denaars zou bij de laatste drie kandidaten zitten om de nieuwe hoofdtrainer te worden bij de Belgische club. Hoewel een langer verblijf trouwens van Hoefkens in Breda ook een serieuze optie leek, staat dit dus nu op losse schroeven. Leuven lijkt de onderhandelingen snel te willen afronden en hoopt eigenlijk de trainer op korte termijn te kunnen wegkapen uit de keukenkampioendivisie van NAC Breda. In de MotoGP, de GP, bereiden de fabrikanten zich voor op de toekomst. Wat is daar aan de hand? Over 11 dagen zullen de eerste coureurs namelijk de nieuwe banden van Pirelli gaan testen. Pirelli wordt namelijk vanaf het volgende seizoen de exclusieve bandenleverancier van de koningsklasse der motorsport. En vervangt daarmee de huidige fabrikant. De eerste test is dus een belangrijk moment voor alle teams om natuurlijk data te verzamelen over het rubber dat ze uiteindelijk de komende jaren moeten gebruiken. Onder meer Bezzecchi zal in actie komen dus over 11 dagen als die banden van Pirelli worden getest. En daarover gesproken, gisteren won natuurlijk, en dan hebben we het over rijden met Pirelli-banden, Lewis Hamilton. Ja, hij won de Grand Prix Formule 1 van Barcelona. Hoe verging het Max Verstappen? Je hebt hem waarschijnlijk wel gezien, maar wat is zijn mening erover? Dat en meer hoor je zo meteen hier. Onder andere in Sport in het Kort. Op de sportredactie loopt hij rond. Nout van Sommeren, je hoort hem zo meteen hier. Naar de Pet Shop Boys en een van hun allermooiste, de West End Girls. Bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een opmerkelijke ontknoping in de Zwitserse heuvelkoers. De Belgische wielrenner Liam Slok heeft daar op een bizarre wijze zijn allereerste profoverwinning gepakt. Hij kwam namelijk al vallend over de finishlijn. Nou, het verzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, Slok reed een ijzersterke wedstrijd en was in de sprint bergop overtuigend de beste. Grote namen als Thibaut Nijs en tweevoudig wereldkampioen Julian Alaphilippe moesten toezien hoe de jonge Belg van de Lotto-ploeg naar de overwinning snelde. Na de finishlijn ging het mis. Slok was zo onder de indruk van zijn eigen prestatie dat hij in volle euforie zijn handen naar zijn hoofd bracht. En door dat ongeloof verloor hij de controle over zijn stuur, waardoor hij zichzelf onderuit werkte. De renner schoof zo over de streep. Ja, het was wel een uniek beeld voor de officiële finishfoto, maar die had hij zich vooraf waarschijnlijk vast anders voorgesteld. Gelukkig lijkt de schade achteraf mee te vallen. De kerstverse winnaar heeft er geen ernstige blessures aan overgehouden. Volgens de ploegleiding houdt hij er vooral een pijnlijk en gedeukt ego aan over. Slok laat weten dat de opluchting over zijn allereerste grote profzege de pijn van de schaafwonden gelukkig snel doet vergeten.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Run Free Radio, jouw sportradio met Stop hem erin van Cyril. Het is 2:10. En gisteravond natuurlijk de wedstrijd van Oranje tegen Japan. De nodige kritiek uiteraard in de pers vanmorgen. Onder andere Valentijn Driessen. Hij is de chef voetbal bij de Telegraaf. Had behoorlijk wat opinie toch wel op deze wedstrijd. Hij schetste dat elke wissel van Koeman het elftal zwakker maakte. Oranje domineerde tot de wissels met zo'n 70% balbezit, maar zag Japan in de slotfase het initiatief volledig overnemen. Trouwens ook Virgil van Dijk reageerde na afloop best wel kritisch op het resultaat. Iets anders bijzonders. Gisteravond na die voetbalwedstrijd, toen gingen we de nacht in. Hè. De wedstrijd duurde zo'n beetje tot 12 uur. Toen gebeurde er iets unieks in Amerika, namelijk op het gazon, een stuk grasveld, voor het Witte Huis van Trump in Washington. Daar was een vechtgala ter ere van de verjaardag van Trump. Trump was gisteren jarig, hij werd 80. En het 250-jarig bestaan van Amerika werd gevierd. Het evenement, het vechtgala, werd omschreven als een van de meest surrealistische sportmomenten in de geschiedenis. Diverse gevechten vonden plaats in een achthoekig soort arenaatje wat speciaal voor de gelegenheid op het terrein van het Witte Huis was neergezet voor genodigden. En die genoten met volle teugen van de klappen die werden uitgedeeld. En wie stond het hardste te klappen, maar dan met zijn handjes? Inderdaad, Donald Trump zelf. Prachtig, ja. Langzaamaan gaan we richting 2:30. En
1: show me.
0: Zo dadelijk gaan we nog even kijken hoe het zit met het WK voetbal. Want ook vanavond wordt er gevoetbald. De agenda van vanavond zet ik zo meteen even voor je op een rijtje. Wie, wat, waar en hoe laat, joh.

voor half twee. Er is wat bewolking in Nederland, ook af en toe motregen, maar het zonnetje gaat geleidelijk wel een beetje doorbreken. Het wordt uiteindelijk ook droog. Temperatuur vandaag 21 graden. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: 18 plus speelbewust.
8: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
9: 18.000. Godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
12: Attap.
11: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
15: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
14: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
15: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
13: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
16: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
17: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
16: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
18: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
19: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
18: Beren goed, thanks, bo!
19: Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: En actie, olifant!
20: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
21: De beste plek voor jou, NVM.
19: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
22: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor vaderdag? Voor de makers.
23: Praxis.
24: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
25: Grand Prix Radio.
26: WK Update.
0: Zweden wint in Monterrey met 5-1 van Tunesië. Alexander Isak en Viktor Gyökeres maken allebei een goal en een assist. Yassine Ayari scoort 2 keer en invaller Matthias Vanberg scoort al na 12 seconden. Bondscoach Ronald Koeman kan leven met het gelijkspel tegen Japan, maar hij is niet helemaal tevreden. Oranje stond 2 keer voor en toch werd het 2-2. Koeman verdedigt zijn wissels omdat het team het lastig kreeg en de buitenspelers te weinig druk zetten. Crescencio Somerville kroont zijn debuut op het wereldkampioenschap met een doelpunt. Hij komt vanaf rechts naar binnen en schiet met links. Crescencio Somerville.

0: Grand Prix Radio Verkeer.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat door een ongeluk op de A17... tussen Knooppunt Zonzeel en Dordrecht 9 kilometer file. De vertraging is een kwartier. De A17 is dicht van Dordrecht naar Roosendaal... tussen Knooppunt Klaverpolder en Moerdijk. Men kan omrijden via Breda, via de A16 en de A58. Er liggen spullen op de A27 Breda richting Utrecht. Vandaar 5 minuten vertraging in de file van 4 kilometer bij Lexmond. A50 Apeldoorn richting Arnhem... tussen Knooppunt Beekberg en Waterberg 4 kilometer file... Daar liggen ook spullen op de weg. De vertraging is een kwartier. Kapotte vrachtwagen op de A58 Eindhoven-Tilburg heeft 10 kilometer file tussen Best en Moergestel. De vertraging is een half uur en de rechterrijstrook is dicht.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Alexander Stevens. 5 over half 2, zometeen autosport voor je.
0: Grand Prix Radio.

met de Pointer Sisters en Automatic. Het is bijna 14:15. We hadden gisteren natuurlijk Le Mans. We hadden gisteren Formule 1. En in de Formule 1 is Frederik Vasseur, de teambaas van Ferrari. Hij stelde achteraf dat Lewis Hamilton, die de grote prijs van Spanje gisteren won, dat ook zonder hulp had gedaan. Hamilton profiteerde natuurlijk wel een beetje van een virtual safety car voor een late pitstop, maar volgens de teambaas van Ferrari, Vasseur, was de snelheid van Hamilton zo dominant dat hij sowieso de race had gewonnen. Het was trouwens de eerste overwinning van Lewis voor Ferrari en trouwens de eerste zege van het seizoen voor de Italiaanse renstal. Max Verstappen eindigde gisteren als vierde in Spanje. Hij kende eigenlijk een eenzame race. Kon niet echt een vuist maken tegen de coureurs van Ferrari en Mercedes. En na afloop stelde hij dat zijn team op alle vlakken en op alle bandensoorten eigenlijk snelheid tekort kwam om uiteindelijk voor het echte podium te kunnen vechten. Colapinto is teruggezet in de definitieve uitslag. De coureur van Alpine was achtste, maar ontving na afloop een tijdstraf van 10 seconden. En die straf werd opgelegd omdat hij niet voldoende snelheid had verminderd tijdens een gele vlag situatie. En door die sanctie verliest hij 2 posities, wordt hij nu als 10e in het eindresultaat geclasseerd. En natuurlijk was er ook de 24 uur van Le Mans, daar ben je ook over bijgepraat. Nick de Vries won de overall, zeg maar. Hij heeft die op zijn naam geschreven, was zeer verheugd met de overwinning, sprak ook vol trots over de prestaties van Toyota, zijn team dus. Gaf ook toe dat hij gedurende de race dacht dat de kans op de zege verkeken was, maar door een sterke optreden van het hele team kon hij uiteindelijk toch de prestatie overwinning in de lange afstandsrace op zijn naam schrijven. Weer een Nederlander dus. Heerlijk. Richting sport in het kort nu bij Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: 14 kleinere voetballanden pikken de recente uitspraken van Alexander Tseferin over de opzet van het WK voetbal niet. De UEFA-voorzitter noemt een groot aantal wedstrijden door de uitbreiding van het toernooi totaal niet interessant. En die woorden hebben voor veel onbegrip gezorgd bij de landen die profiteren van het grotere deelnemersveld. Ik ben Aud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tseferin deed zijn uitspraken in de Sloveense media. Hij erkende dat de uitbreiding naar 48 landen kansen biedt voor kleinere landen, maar plaatste dus ook duidelijke vraagtekens bij het niveau van de affiches. Onder meer de voetbalbonden van Curaçao en Cape Verde hebben in een gezamenlijke verklaring fel uitgehaald naar de kritiek. Ze benadrukken dat voetbal een universele sport is en dus niet alleen toebehoort aan een selecte groep toplanden. Voor landen als Cape Verde, Curaçao, Jordanië en Oezbekistan is de kwalificatie een historische prestatie en het uitkomen van een droom. Landen als Haiti en Congo keren na tientallen jaren juist terug op het hoogste podium. En volgens de 14 bonden stimuleert deelname de sportieve ontwikkeling in eigen land en worden er herinneringen voor het leven gemaakt. Ze noemen het dan ook zeer teleurstellend om te suggereren dat hun wedstrijden minder belangrijk zouden zijn. Dat doet volgens hen geen recht aan de offeringen en ambities van de spelers en hun supporters.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 2 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De parlementaire enquête over corona werd vandaag even emotioneel. IC-baas Schommers zei dat het nooit meer zover mag komen dat mensen alleen moeten sterven. Daarvoor zijn we niet op de wereld, zei hij. Tijdens corona waren de regels in verpleeghuizen zo streng dat mensen niet of nauwelijks bezoek mochten hebben. 2 mannen die werden opgepakt voor de explosie in Amsterdam-Osdorp blijven langer vastzitten. De derde komt vrij, maar blijft wel verdachte. Waarvan de 3 precies worden verdacht is nog niet duidelijk. Intussen is het onderzoek bij de flat en de sportschool klaar, maar wat daaruit is gekomen is onbekend. De zoon van de kroonprinses in Noorwegen gaat in hoger beroep. Hij is veroordeeld tot 4 jaar cel, onder andere voor verkrachting. Hij heeft dat altijd ontkend. Hij wil intussen ook vrijgelaten worden om bij zijn moeder te zijn, prinses Mette Marit. Die is ernstig ziek. En Feyenoord haalt Giovanni van Bronckhorst terug als trainer, meldt ESPN. Hij volgt Robin van Persie op. Die werd ontslagen door de nieuwe directie omdat de resultaten tegenvielen. Van Bronckhorst was al jarenlang trainer van Feyenoord en werd in 2017 kampioen. Vanmiddag is er eerst nog wat bewolking, maar uiteindelijk wordt het overal zonnig. Bij 16 graden aan zee tot 21 in Limburg. Morgen start met een lokale bui, later is er geregeld zon en het wordt dan 20 tot 25 graden.
3: Grand Prix Radio.
2: WK Update.
5: In Monterrey won Zweden met 5-1 van Tunesië. Daardoor namen zij de koppositie in de groep van Oranje. Alexander Isak en Victor Gyökeres scoorden en gaven een beslissende paas. Terwijl Yassine Ayari er 2 maakte. Zweden speelt zaterdag in Houston tegen Nederland. Buitenlandse media zijn kritisch na 2-2 van Oranje. Kranten zien een gebrek aan scherpte op beslissende momenten. Er is ook lof voor Crescencio Somerville, die uitblinkt. Oranje werkt nu toe naar Zweden. Oranje speelde 2-2 gelijk tegen Japan en heeft gemengde gevoelens. Crescencio Somerville scoorde bij zijn debuut op het wereldkampioenschap en vierde met Ruud van Nistelrooy. Virgil van Dijk baalde van de late gelijkmaker en Ronald Koeman verdedigde zijn wissels. De discriminatiewaakhond van de FIFA wil videoscheidsrechter Sean Evans van het wereldkampioenschap halen na een omstreden handgebaar rond Duitsland tegen Curaçao. Het gebaar wordt in extreemrechtse kringen gebruikt. De FIFA onderzoekt de zaak en Evans reageerde nog niet.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat 2 kilometer file door de controles. 10 minuten vertraging aan de grens. Op de A16 Breda-Rotterdam 9 kilometer file tussen knooppunt Zonzel en Dordrecht. Een kwartier vertraging. De A17 Dordrecht-Roosendaal is dicht bij knooppunt Klaverpolder tot aan Moerdijk. Omrijden via Breda, via de A16 en de A58. Dit duurt waarschijnlijk nog een uur. Op de A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Hagenstein en Lexmond 5 kilometer file door een kapotte vrachtwagen.
7: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
8: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
9: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. ouderwets lekker.
1: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
10: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, pak 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
11: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
12: Un helado, por favor.
11: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
11: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
14: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
15: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
14: Dus?
15: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
14: Ah, met superkorting.
15: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
14: Price 5 vakanties.
16: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
14: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
17: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
18: Oranje. Get ready for the OG.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje. Open nu een rekening op buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
4: Grand Prix Radio.
5: Rob Spijker.
6: Op zo'n maandag naar een oranje zondag wordt er natuurlijk bij de koffieautomaat nagepraat over Max Verstappen en de GP van Barcelona de Catalunya. En over Nederland tegen Japan op het WK voetbal. En daar gaan we zo meteen even op terugblikken.

jouw sportradio met George Michael en Freedom. Gisteren legendarische Hamilton gezien. Met zijn Ferrari won die voor het eerst een GP. Dat gebeurde tijdens de Grand Prix van Barcelona de Catalunya. Max Verstappen beleefde gisteren een hele lange middag tijdens diezelfde Grand Prix. De Red Bull-coureur reed een eenzame race en kwam als vierde over de finish. Hij vertelde later dat we op alle banden snelheid tekort kwamen. De strategie die we uitvoerden was goed. Ik reed de hele tijd op de juiste band, maar kon alsnog niet competitief zijn. Hij zit natuurlijk in de fase waar hij vandaan komt, dat hij echt gewoon ruim op een ruime achterstand werd gereden. En het lijkt er toch op dat hij steeds wat dichterbij komt. Over 2 weken, goede anderhalve week al bijna, dan is het de tijd aan Oostenrijk. En daar komen wij natuurlijk ook weer. Daar zijn we natuurlijk weer live bij. Met niet alleen verslag van de race, maar ook van de quali en alle vrije trainingen. Dus we blijven Max een beetje volgen. Gisteravond is de eerste wedstrijd gespeeld van het Nederlands elftal tegen Japan. We hebben 2 keer voorgestaan. 2 keer dachten we hebben hem. Totdat die rare wissels kwamen van Koeman. Tenminste, zo denkt half Nederland erover. Later verklaarde Koeman, ja, je weet het nooit van tevoren hoe zo'n wissel uit kan pakken. Ja, dat kan wel zo zijn, maar ja, als die Japanners gaan drukken, dan is het toch mooi als je een beetje snelheid voorin hebt. En hij haalde juist de snelheid eruit. En daardoor werd het een 2-2. De eerstvolgende wedstrijd van het Nederlands elftal is aankomende zaterdag. Dan spelen ze tegen Zweden, die vannacht met 5-1 hebben gewonnen. Dat is nogal wat, hè? 5-1 van Tunesië. Maar de Tunesië is ook niet echt heel erg sterk. Alles over het WK voetbal hoor je hier bij jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Nick de Vries heeft de legendarische 24 uur van Le Mans op zijn naam geschreven. De Nederlandse coureur pakte de algemene overwinning in de prestigieuze hypercar-klasse samen met zijn teamgenoten Kamui Kobayashi en Mike Conway. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De overwinning die lag niet voor de hand. Het team kreeg te maken met een vroege lekke band en een hardnekkig sensorprobleem dat het team veel snelheid kostte. De Vries gaf toe dat hij de winst daardoor meerdere keren uit zijn hoofd heeft gezet. De spanning was in de slotfase van de wedstrijd zelfs zo erg dat de Nederlander de laatste twee uur niet eens live durfde te bekijken. Hij trok zich terug in zijn kamer om afleiding te zoeken. Na de finish reageerde de coureur ontzettend dankbaar, opgelucht en dolblij. Hij benadrukte dat deze slijtageslag laat zien hoe meedogenloos de Franse klassieker is, omdat opgeven nooit een optie is. Hoewel het voor de Vries een persoonlijk hoogtepunt is, spreekt hij vooral van een collectieve prestatie. De dynamiek binnen het rijderstrio is volgens hem geweldig en de winst voelt als een ultieme beloning voor het harde werk. Bij deze overwinning voegt de Vries zich bij een zeer select gezelschap. Hij is pas de derde Nederlander in de autosportgeschiedenis die de belangrijkste lange afstandsrace ter wereld wint. Gijs van Lennep en Jan Lammers gingen hem decennia geleden voor.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Grand Prix Radio met Martin Garrix samen met Ed Sheeran. Ik heb in de wandelgangen gehoord dat hij ook gaat samenwerken met Madonna. Ah, dat vind ik mooi. Dat is iconisch, is dat. Het weer van vandaag. Ze hadden ons eigenlijk al goed weer beloofd. Maar dat is er nog niet helemaal. Hè. Het is nog een beetje bewolkt. Er kan zelfs af en toe wat motregen bij zitten. Temperaturen 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden van het land. Maar morgen wordt het wel lekker. Dan in het zuiden van het land 25 graden. De zon zal zich trouwens ook af en toe laten zien. En dat voelt dan meteen lekker. Verderop in de week kan het 30 graden worden. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
7: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
8: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
9: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap

0: houden we echt van Oranje. Daarom deze week alle Oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
2: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
3: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
2: Voor pallets van 100 kilo?
3: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
4: Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
7: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lezen is een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
8: Ja, zo'n speelgoedkeyboardje kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
10: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
11: Mooi van Ethos.
12: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
14: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
15: Grand Prix Radio.
16: WK Update.
17: In Monterrey won Zweden met 5-1 van Tunesië. Daardoor namen zij de koppositie in de groep van Oranje. Alexander Isak en Victor Gyökeres scoorden en gaven een beslissende paas, terwijl Yassine Ayari er 2 maakte. Zweden speelt zaterdag in Houston tegen Nederland.
18: Buitenlandse media zijn kritisch na 2-2 van Oranje. Kranten zien een gebrek aan scherpte op beslissende momenten. Er is ook lof voor Crescencio Somerville, die uitblinkt. Oranje werkt nu toe naar Zweden.
19: Oranje speelde 2-2 gelijk tegen Japan en heeft gemengde gevoelens. Crescencio Somerville scoorde bij zijn debuut op het wereldkampioenschap en vierde met Ruud van Nistelrooy. Virgil van Dijk baalde van de late gelijkmaker en Ronald Koeman verdedigde zijn wissels.
20: Oranje start in Dallas met een gelijkspel, 2-2 tegen Japan. Virgil van Dijk kopte 1-0 binnen en Somerville maakte 2-1 van. Maar Kamada zorgt vlak voor tijd voor de gelijkmaker. Donjal Malen begon en Memphis Depay viel in.
21: Grand Prix Radio Verkeer.
22: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat bij knooppunt Empel een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is hier dicht en dat zorgt voor een kwartier tijdsverlies. Dan A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij knooppunt Kooimeer 5 kilometer file met een kwartier op onthoud. Door een ongeluk is er 1 rijstrook maar open. Dan de A27

0: Gorinchem tussen Hagestein en Lexmond 20 minuten oponthoud door een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is hier dicht. Verkeer richting Gorinchem kan omrijden via knooppunt Del over de A2 en de A15.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Rob Spijker.
3: Ik ga je zo meteen vertellen wie er aanschuiven bij Formule 1 aan tafel.

miles away. Grand Prix Radio, jouw sportradio met Offenbach was dit. En de nieuwe single van hun heet Miles Away. Vanmiddag om 16:30 komt er weer een nieuwe aflevering van onze award-winning podcast online. Dat is Formule 1 aan tafel. Op dit moment vinden de opnames plaats bij de Harbour Club in Vinkeveen. En 16:30 staat hij dus online. Met deze week aan tafel Olaf Mol. Je hebt hem gisteren nog kunnen horen samen met zijn maatje Jack tijdens de grote prijs van Catalunya, oftewel Barcelona de Catalunya. Rob van Zomeren, mijn collega die je ieder weekend hoort met koffie en classics. Koffie en classics. En de bekendste teambaas van Nederland, Frans Verschuur, schrijft ook aan bij Frank Evenblij voor een nieuwe aflevering van Formule 1 aan tafel. Je kunt die trouwens ook bekijken via videocast. Daarvoor ga je naar kijk.nl. En anders ga je hem beluisteren via je favoriete podcast-app of via onze website. Dat is GrandPrixRadio.nl. En dan ga je alles horen over Max Verstappen, wat er gisteren allemaal is gebeurd, Hamilton en zijn eerste overwinning in de Ferrari. Ga hem luisteren.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lewis Hamilton heeft op het circuit van Barcelona zijn allereerste overwinning voor Ferrari gepakt. Ja, voor de Brit is het een emotionele mijlpaal na een loodzwaar debuutjaar bij de Italiaanse renstal. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De zevenvoudig wereldkampioen gaf na de race eerlijk toe dat de kritiek van buitenaf hem voor het seizoen raakte. Na een jaar zonder podiumplekken begon de Brit soms zelf ook te twijfelen over het racen op het hoogste niveau. Of hij dat niet was verleerd. Door zich tijdens de winterstop volledig af te sluiten van alle negativiteit en zich te focussen op zijn mindset, wist hij tijd te keren. De opleiding was dan ook groot toen Hamilton voor het team uit Maranello op de hoogste treden van het podium mocht plaatsnemen. Voor de coureur is hiermee een absolute jongensdroom in vervulling gegaan. De overwinning krijgt een extra historische glans omdat racelegende Michael Schumacher precies 30 jaar geleden eveneens in Barcelona zijn allereerste zege voor Ferrari boekte. Ondanks het succes blijft Hamilton realistisch over de rest van het Formule 1 seizoen. Hoewel hij kostbare punten inloopt op Kimi Antonelli, kijkt hij nog niet naar de stand in het wereldkampioenschap. Volgens de Brit heeft het team een goede basis gelegd, maar is de achterstand op Mercedes nog niet weggewerkt. En Ferrari bekijkt het kampioenschap daarom stap voor stap.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Meer sport, meer muziek.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
0: 3 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Een doorbraak in een vermissingszaak in Dronten. 2 jaar geleden verdween daar een man die op weg was naar een afspraakje via een dating-app. En de politie denkt dat iemand hem iets heeft aangedaan en heeft nu een verdachte opgepakt. De man zelf is nog niet teruggevonden. Nabestaanden in de Schiedamse vergismoord zijn de rechtbank uitgelopen toen de verdachte werd vrijgesproken. Het OM had een celstraf geëist van 24 jaar, maar de rechter vond dat er niet genoeg bewijs was. Tot grote teleurstelling dus van de familie van de man die 12 jaar geleden werd doodgeschoten toen hij zijn hond uitliet. Nederland en Frankrijk verwachten dat ze na het weekend aan de slag kunnen in de zeestraat van Hormuz. Nu Amerika en Iran op het punt zouden staan om vrede te sluiten. De zeestraat kan niet meteen open, eerst moeten er mijnen worden geruimd. Nederland en Frankrijk gaan daarbij helpen en gaan schepen ook begeleiden. PSV heeft zijn eigen transferrecord gebroken. Volgens verschillende media gaat middenvelder Ismaël Saibari voor een megabedrag naar Bayern München, 55 miljoen euro. Saibari is nu als Marokkaanse international op het WK in Amerika, waar hij van het weekend scoorde tegen Brazilië. Op veel plekken is het nu zwaar bewolkt, maar later vanmiddag komt er verandering in als de zon zich laat zien. In Limburg is het een graad of 21, elders 16 graden. Morgen wordt het warmer.
1: Grand Prix Radio.
0: WK Update.
4: De discriminatiewaakhond van de FIFA wil videoscheidsrechter Sean Evans van het wereldkampioenschap halen na een omstreden handgebaar rond Duitsland tegen Curaçao. Het gebaar wordt in extreemrechtse kringen gebruikt. De FIFA onderzoekt de zaak en Evans reageerde nog niet. Oranje speelde 2-2 gelijk tegen Japan en heeft gemengde gevoelens. Vincenzo Somerville scoorde bij zijn debuut op het wereldkampioenschap en vierde met Ruud van Nistelrooy. Virgil van Dijk baalde van de late gelijkmaker en Ronald Koeman verdedigde zijn wissels. In Monterrey won Zweden met 5-1 van Tunesië. Daardoor namen zij de koppositie in de groep van Oranje. Alexander Isak en Victor Gyökeres scoorden en gaven een beslissende paas, terwijl Yassin Ayari er 2 maakte. Zweden speelt zaterdag in Houston tegen Nederland. Bondscoach Ronald Koeman kan leven met het gelijkspel en noemt het een topwedstrijd, maar baalt van de late 2-2 uit een spelhervatting. Aanvoerder Virgil van Dijk spreekt van een dubbel gevoel.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Utrecht naar Den Bosch heb je tussen Waardenburg en Knooppunt Empel nog 10 minuten oponthoud. De A27 Breda richting Utrecht bij Lexmond nog 10 minuten vertraging. Van de A27 Utrecht richting Gorkum. Bij Lexmond staat een kapotte vrachtauto en hier is de rechte rijstrook dicht. Dat kost je een half uur extra reistijd. Verkeer richting Gorkum kan omrijden via Knooppunt Del, de A2 en de A15. En tot slot de N50 Emmeloord richting Zwolle. De Ramspolderbrug is een ongeluk gebeurd. De weg is hier dicht. Verkeer van Friesland naar Zwolle kan omrijden via Jouren en Heerenveen over de A7, de A32 en de A28.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
11: Oh, wat een goal!
12: Goal?
13: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
15: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
15: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
18: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
19: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
20: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
21: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
22: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
23: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
24: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
23: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
22: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
25: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
26: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
27: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
28: Radio. Rob Spijker.
3: Gisteren tijdens de grote prijs van Barcelona de Catalunya is Nico Hulkenberg uitgevallen. En ze zijn er nu ook achter hoe dat is gebeurd.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met Alex Warren. Het is maandag en na een Formule 1 weekend is het altijd napraten over alles wat er is gebeurd tijdens die GP. Gisteren hadden we de Grand Prix van Barcelona, de Catalunya, met een historische overwinning voor Hamilton. Voor de eerste keer in een Ferrari. Gewonnen op de GP van Barcelona, de Catalunya. Nico Hulkenberg die viel gisteren uit en dat had nogal een opmerkelijke oorzaak. Nico heeft daarna ook geroepen, dit is mij in mijn 16 jaar als Formule 1 coureur nog nooit overkomen. Ik zal je vertellen wat er is gebeurd. Hulkenberg reed in de slotfase van de race in het spoor van Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander kwam met één band buiten de baan terecht en raakte daar het grind. Daarbij spatte altijd wel wat steentjes op. Op de auto's zit naast de luchtinlaat een knopje waarmee marshals de auto in noodsituaties kunnen uitschakelen, zo vertelde Hulkenberg na afloop. En je voelde hem al aankomen, een steen heeft dat systeem blijkbaar geactiveerd, waardoor de auto direct werd uitgeschakeld. Ja, het is echt pijnlijk en ook heel erg lullig, maar dat is zoals het is gegaan bij Nico Hulkenberg. En ik kan me voorstellen dat dit voor hem uniek is. Het was hem in 16 jaar nog nooit overkomen. En dat gaat hem ook volgens mij geen tweede keer overkomen. We gaan zo meteen vooruitblikken op de WK-avond van vanavond. En ook de WK-nacht. Welke wedstrijden eraan komen, hoor je zo meteen. Hier bij Grand Prix Radio. Jouw sportraad.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het was een droomdebuut voor Crescenzo Summerville bij het Nederlands elftal. De aanvaller scoorde direct tijdens de openingswedstrijd van het wereldkampioenschap, al zorgde de late gelijkmaker van tegenstander Japan na afloop voor gemengde gevoelens. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De buitenspeler gaf na de wedstrijd aan dat hij een dubbel gevoel overhoudt aan de wedstrijd. Hoewel er volgens hem niets mooiers is dan scoren bij een WK-debuut, had hij de wedstrijd natuurlijk het liefst winnend afgesloten. Desondanks benadrukt de aanvaller dat de spelers hun hoofd niet hoeven te laten hangen. Zijn doelpunt, een geplaatst schot na een actie van de rechterkant, was het resultaat van hard werk. Summerville geeft de credits aan aangever Ryan Gravenberg en vertelt dat de treffer precies zo tot stand kwam als er de afgelopen tijd is getraind. En dat verklaart ook waarom hij na zijn doelpunt direct naar assistenttrainer Ruud van Nistelrooy sprintte. De twee werken op de trainingen intensief aan het afwerken en Summerville had de oud-spits vooraf beloofd om de treffer samen te vieren. En volgens Summerville voelt de selectie van bondscoach Ronald Koeman als een hechte familie. De blik gaat nu op de komende poolwedstrijden tegen Zweden en Tunesië, waarin Oranje punten moet pakken voor een plek in de knock-outfase. Summerville geeft aan dat hij veel vertrouwen heeft en verwacht dat de ploeg de stijgende lijn in de komende wedstrijden kan doorzetten.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Country Radio, jouw sportradio met Entwine en Happy, de vrolijke maandag. Het is alleen vandaag een beetje een grijze dag. Temperatuur ook niet nog helemaal wat ze hadden beloofd, 21 graden. Maar het gaat heel erg lekker weer worden deze week. Morgen begint dat al, dan komt de zon er wat meer bij. Ja, dat is wat we vandaag tekort komen. En dan wordt het al meteen 25 graden. En hou er rekening mee, verderop in de week, richting het weekend, kan het zomaar 30 graden worden. Dus vooral alvast even inslaan dat die koelkast goed vol staat. Hydrateren gaan we doen, wat Max altijd tegen ons roept natuurlijk. We zitten vlak voor 3:30. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
4: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
5: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
8: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
9: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
10: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
11: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
7: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
13: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
14: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
15: 1 ijs koffie voor mevrouw.
14: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
13: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
18: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
19: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
18: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
19: Rand? Nee.
18: Fair enough.
19: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
20: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
19: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
21: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
22: Dat gaan we vieren.
21: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
23: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
21: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
22: Dat gaan we vieren.
21: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
24: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
0: Grand Prix Radio.
1: WK Update.
2: In Monterrey won Zweden met 5-1 van Tunesië. Daardoor namen zij de koppositie in de groep van Oranje. Alexander Isak en Victor Gyökeres scoorden en gaven een beslissende paas. Terwijl Yassine Ayari er 2 maakte. Zweden speelt zaterdag in Houston tegen Nederland.
15: Bondscoach Ronald Koeman kan leven met het gelijkspel en noemt het een topwedstrijd. Maar baalt van de late 2-2 uit een spelhervatting. Aanvoerder Virgil van Dijk spreekt van een dubbel gevoel. Oranje speelde 2-2 gelijk tegen Japan en heeft gemengde gevoelens. Licencio Somerville scoorde bij zijn debuut op het wereldkampioenschap en vierde met Ruud van Nistelrooy. Virgil van Dijk baalde van de late gelijkmaker en Ronald Koeman verdedigde zijn wissels. In de groep van Curaçao begint Ivoorkust het wereldkampioenschap met een late zege op Ecuador. Invaller Amad Diallo beslist de wedstrijd in blessuretijd met een treffer voor 1-0. Ecuador raakt 3 keer lat of paal en blijft zonder doelpunt.
0: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A7, Zaanstad richting Hoorn, tussen knooppunt Zaandam en Purmerend Zuid, 6 kilometer file met 20 minuten oponthoud. De A27, Utrecht richting Gorkum. Bij Lexmond staat een kapotte vrachtauto en dit zorgt voor een half uur vertraging. De rechterrijstrook is hier dicht. Verkeer richting Gorkum kan omrijden via knooppunt Del over de A2 en de A15. Op de A35 Almelo richting Enschede. Tussen Delden en Enschede West nog 20 minuten vertraging. En tot slot op de N250 Emmeloord richting Zwolle. Bij de Ramspolderbrug is een ongeluk gebeurd. De weg is hier dicht. Verkeer van Friesland naar Zwolle kan omrijden via Joure en Heerenveen. Over de A7, de A32 en de A28.
22: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
25: Rob Spijker. Zo meteen alles over het WK voetbal van vanavond en vannacht.

Rampy Radio, jouw sportradio en James Brown. Living in America, dat is de overstap naar het WK voetbal natuurlijk heel dichtbij. Maar ik ga je eerst even vertellen dat voetballer Ismaël Saibari... die staat voor een overstap van PSV naar Bayern München. Beide clubs hebben op hoofdlijnen alle akkoord bereikt... over de transfer van de 25-jarige Marokkaanse middenvelder. Met de overgang is een bedrag van circa 55 miljoen euro gemoeid... inclusief alle bonussen. Dit maakt Saibari de nieuwe recordverkoop in de geschiedenis van PSV... De international die momenteel op het WK in de Verenigde Staten is... kan daar medisch gekeurd worden en sluit dan na het toernooi aan in Duitsland. Dus hij gaat niet eens meer terug naar Eindhoven. En waarschijnlijk zal die keuring ook wel goed komen. En heeft al een heel mooi doelpunt gemaakt op het WK voetbal. Vanavond is er een vol WK-schema. In het voetbal maakt Kaapverdië vanavond zijn debuut op een wereldkampioenschap. De ploeg met daarin de 35-jarige Rotterdammer Gregory Rodriguez... hoopt te verrassen in de groepsfase. Voor Rodriguez is het duel met Spanje speciaal... want in 2010 zag hij als supporter van Oranje in Rotterdam... hoe Spanje de WK-finale won. En vanavond staat hij zelf tegenover deze grootmacht. De aftrap van de wedstrijd is vanavond om 6 uur. En er zijn behoorlijk wat wedstrijden vandaag, want om 9 uur speelde ook België, onze zuidenburen, tegen Egypte. Ook een mooie pot voetbal. 12 uur Saoedi-Arabië tegen Uruguay. En bij een echte voetballiefhebber... daar sta je vannacht om 3 uur ook nog even op voor Iran tegen Nieuw-Zeeland. Het WK voetbal, je hoort er alles over. Hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennisser Jesper de Jong maakt een flinke sprong op de wereldranglijst na zijn overwinning op het toernooi in Italië. Door de winst klimt de Nederlander naar de 72e plek ter wereld, waarmee hij zijn beste klassering ooit nadert. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De keuze om na Roland Garros langer op gravel te blijven spelen pakt goed uit. De Jong pakte de titel op het toernooi van Katolika, dat de status van Challenger-toernooi heeft gekregen. Die promotie betekent niet alleen meer punten voor de ranking, maar levert de tennisser ook een mooi financieel extraatje op. Hij verdient ruim 15.000 euro met de eindzege. Ja, maar hoewel dat bedrag een schril contrast staat met het prijzengeld van zijn eerdere duel in Parijs tegen de Duitser Alexander Zverev, is de winst een prima resultaat voor hem. De focus van de tennisser blijft voorlopig nog even op het gravel liggen. Terwijl de internationale tennistop zich momenteel voorbereidt op het gras van Wimbledon, kiest de Jong voor een ander pad. Hij speelt eerst nog een toernooi op gravel voordat hij afreist naar Londen. Daar begint hij eind juni zonder veel wedstrijdritme op gras aan de kwalificaties voor het derde Grand Slam toernooi van het jaar.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Rappi Radio, Faith No More en die album van de Commodores. I'm Easy. Vergeet niet te luisteren, hè. Hij staat zo meteen online om 16:30. Een verse aflevering van Formule 1 aan tafel met Rob van Zomeren, Olaf Mol en Frans Verschuur. Allemaal aangeschoven bij Frank Evenblij. Als je gaat luisteren, maak je ook kans op een volle tank brandstof voor je personenauto. Ze spelen het spel Raad het autogeluid. En we weten allemaal, een volle tank brandstof voor je auto. Het is een gouden prijs natuurlijk. Voor zometeen, veel plezier na vieren met Rick van Veldhuizen.

0: Free Radio is jouw sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: 4 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. In Zeeland is de feestelijke heropening van een belangrijk stuk weg afgelast, meldt de regionale omroep. Op dezelfde weg in Zeeuws-Vlaanderen, maar dan verderop, was vorige week het dodelijke ongeluk met kinderen die naar een schoolkamp fietsten. Zo'n openingsmoment vindt de provincie daarom niet gepast. Er is iemand opgepakt voor de verdwijning van een man uit Dronten. Hij werd voor het laatst gezien toen hij 2 jaar geleden op zijn fiets naar het bos reed. Hij had dan een afspraakje met iemand via een dating-app. En de politie denkt dat hij het slachtoffer is geworden van een misdrijf. President Trump komt met hoopvol nieuws over de zeestraat van Hormuz. Hij zegt dat de eerste schepen en olietankers daar in beweging komen. Al is een bewering moeilijk te controleren. Amerika en Iran zouden afgelopen nacht een vredesakkoord hebben bereikt. Daar moeten vrijdag de handtekeningen worden ondergezet. En de nieuwe regels op het WK voetbal zijn ook van invloed op het plasgedrag van Nederlandse fans. Ze gingen gisteravond massaal naar de wc tijdens de 2 drinkpauzes van het Nederlands elftal in Japan, merkte waterleverancier Vitens. Maar er waren ook mensen die niks wilden missen en pas na de wedstrijd naar de wc gingen. Op steeds meer plaatsen zon en maximaal 21 graden. Morgen begint met bewolking, maar ook dan wordt het uiteindelijk zonnig. En het wordt warmer dan vandaag. Er is een kleine kans op een bui.
0: Grand Prix Radio.
2: WK Update. In Monterrey won Zweden met 5-1 van Tunesië. Daardoor namen zij de koppositie in de groep van Oranje. Alexander Isak en Victor Gyökeres scoorden en gaven een beslissende paas, terwijl Yassin Ayari er 2 maakte. Zweden speelt zaterdag in Houston tegen Nederland. Bondscoach Ronald Koeman kan leven met het gelijkspel en noemt het een topwedstrijd, maar baalt van de late 2-2 uit een spelhervatting. Aanvoerder Virgil van Dijk spreekt van een dubbel gevoel. Oranje speelde 2-2 gelijk tegen Japan en heeft gemengde gevoelens. Vincenzo Somerville scoorde bij zijn debuut op het wereldkampioenschap en vierde met Ruud van Nistelrooy. Virgil van Dijk baalde van de late gelijkmaker en Ronald Koeman verdedigde zijn wissels. Buitenlandse media zijn kritisch na 2-2 van Oranje. Kranten zien een gebrek aan scherpte op beslissende momenten. Er is ook lof voor Vincenzo Somerville, die uitblinkt. Oranje werkt nu toe naar Zweden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De eerste files van de avondspits ontstaan, maar het is nog niet heel erg druk. Een paar files vallen op. De A2 om te beginnen Utrecht richting Den Bosch. Voor afrit Everdingen 8 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Oude Rijn en Knobbel Lunette een kwartier oponthoud. Dan staat er een vrachtwagen met pech op de A27 van Utrecht naar Gorinchem. Ter hoogte van Noorderloos, kost je een kwartier. De N50 Emmeloord richting Zwolle. Bij de Ramspolbrug is een ongeluk gebeurd. De weg is ook nog altijd dicht. Verkeer van Friesland naar Zwolle kan omrijden via Joure Heerenveen over de A7 en de A32. Let op, dit gaat namelijk tot vanavond 10 uur duren. De N207 tenslotte Alphen aan de Rijn richting Bergambacht. Voor de aansluiting met de A3 staat 3 kilometer file. Er zijn daar wegwerkzaamheden. De vertraging is een half uur.
5: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
6: Un helado, por favor.
5: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
8: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
11: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Dat is de lekkere van Albert Heijn.
13: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
14: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
15: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
16: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
17: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
18: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
19: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
20: Ah, nee hè.
21: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
20: Ja, weer eens.
21: Nou, of jij even?
20: Oh ja?
21: Ik heb net koffie gezet.
20: Lekker.
21: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten.
22: Je voelt je
23: een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
24: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
25: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
26: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
27: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
28: Grand Prix Radio. Rick van Veldhuizen.
1: Ja, laten we het even gaan hebben over gisteravond. Oranje speelde 2-2 gelijk tegen Japan. Maar het verhaal zit vooral in wat er na de 2-1 gebeurde. Bondscoach Koeman wisselde, Oranje zaakte in. En Japan, ja, die rook bloed. Grand Prix Radio.

ik zit even te denken, waar zal ik het over hebben? Over gisteravond erbij? De 2-2 tegen Japan. Nou, het was geen nederlaag, oké, maar wel een vervelende opening. Nederland kwam 2 keer op voorsprong en gaf het 2 keer ook weg. Vooral na de 2-1

0: beste Ronald. Had hij moeten doorpakken? Had hij juist rust moeten bewaren? Of heeft Oranje zichzelf onnodig klein gemaakt? Gisteravond bij de NOS aan tafel zaten daar Rafael van der Vaart. En hij heeft dan ook zijn licht laten schijnen over dit alles.
1: Ja, ik vond het een rare keuze, inderdaad. Want als je teruggetrokken of gedrukt wordt, ja, dan heb je juist snelle mensen nodig. En dan kan ik op de counter spelen, maar nu... En voor mij in die fase liep het. En we kwamen toen niet echt in de problemen. Dus het was voor mij geen reden om verdedigers erbij te gooien. Of koopmijners op rechts te zetten. Wat een middenvelder is. Dus ik vond het een vreemde wissel.
2: Nee, de voorzichtigheid met betrekking tot Summerville. Dat verbaast me ook wel.
3: Die gele kaart.
2: Ja, ik bedoel, ik heb toch Summerville daarna niet meer betrokken zien worden. Met een, of een opstootje of een domme overtreding. Waardoor die echt door het oog van de naald is gekropen.
3: Nee, je kan, het is een aanvaller.
2: Je kan toch met een gele kaart op zak, kan je toch gewoon door blijven spelen?
0: Ja, lijkt me ook. Pierre van Hooijdonk was de laatste die je hoorde. En eigenlijk zag heel Nederland zo, de enige die het niet zo zag, was Ronald Koeman. Nou ja, goed. We zijn begonnen, mensen, zullen we maar zeggen.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een opmerkelijke ontknoping in de Zwitserse heuvelkoers. De Belgische wielrenner Liam Slok heeft daar op een bizarre wijze zijn allereerste profoverwinning gepakt. Hij kwam namelijk al vallend over de finishlijn. Nou, het verzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, Slok reed een ijzersterke wedstrijd en was in de sprint bergop overtuigend de beste. Grote namen als Thibaut Nijs en tweevoudig wereldkampioen Julian Alaphilippe moesten toezien hoe de jonge Belg van de Lotto-ploeg naar de overwinning snelde. Na de finishlijn ging het mis. Slok was zo onder de indruk van zijn eigen prestatie dat hij in volle euforie zijn handen naar zijn hoofd bracht. En door dat ongeloof verloor hij de controle over zijn stuur, waardoor hij zichzelf onderuit werkte. De renner schoof zo over de streep. Ja, het was wel een uniek beeld voor de officiële finishfoto, maar die had hij zich vooraf waarschijnlijk vast anders voorgesteld. Gelukkig lijkt de schade achteraf mee te vallen. De kerstverse winnaar heeft er geen ernstige blessures aan overgehouden. Volgens de ploegleiding houdt hij er vooral een pijnlijk en gedeukt ego aan over. Slok laat weten dat de opluchting over zijn allereerste grote profzege de pijn van de schaafwonde gelukkig snel doet vergeten.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Back to Clock. Johnny Hates Jazz bij Grand Prix Radio. Ja, konden we er maar. Dan hadden we heel andere beslissingen genomen. Wij zijn die 18 miljoen bondscoaches die zeg maar beter weten ten opzichte van degene die is aangesteld. Voor de KNVB en door de KNVB. Dat is Ronald Koeman. Ja. Maar goed, we kijken even verder naar onze pool. Zweden. De ploeg won vanaf een 5-1 van Tunesië. En daardoor staat Nederland nu na 1 speelronde al 2 punten achter op de koploper in deze groep. Ja, Oranje heeft toch niets verloren natuurlijk. Maar het WK is ook niet echt heel erg rustig begonnen. Tegen Japan liet Nederland punten liggen. En Zweden liet meteen zijn tandjes zien. Chaos is het wel bij Tunesië. In de groep van Oranje rommelt het momenteel stevig. Tunesië verloor vannacht dus met 5-1 van Zweden. En volgens de Tunesische media is de bondscoach daar, Sabri Lamouchi, daarna meteen ontslagen. En hij was nog maar een paar maanden in dienst. En dat is opvallend, want midden in de WK je bondscoach eruit pleuren, dat is nogal wat. En voor Oranje is het relevant, want Nederland speelt op 26 juni tegen datzelfde Tunesië. En Tunesië is dan weliswaar na 1 wedstrijd al in crisisstand. Maar voor Oranje kan dat een voordeel zijn, maar ook een valkuil. Want de ploeg zonder trainer kan natuurlijk instorten. Maar soms kunnen ze eens heel erg onbevangen en vrij voetballen. Of misschien een soort van ode brengen naar de trainer. Van kijk eens trainer, dit doen wij. Bedankt voor alles, maar dit is het afscheidscadeau. Dat kan natuurlijk ook, hè. Maar goed, 5-1 tegen Zweden is een flinke klap die ze hebben te verwerken daar. Momenteel staan zij onderaan in onze pool. En jij als Nederland weer in de middenmoot, ja. Het is ook vervelend ook allemaal, hè. Dames en heren, jongens, meisjes, je luistert naar Grand Prix Radio. Jouw sportradio, we nu Miley Cyrus. Geef ons nog maar geen bloemen, wacht er nog maar even mee. We were

0: Force bij Grand Prix Radio. Zometeen ga ik je vertellen hoe wij met de 97.6 etenfrequentie aan de andere kant van Europa dit weekend te ontvangen zijn geweest. Ja, je denkt, hoe dan? Maar het is echt mogelijk. Ik leg het je zometeen allemaal uit.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oeh, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man.
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
1: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk de 29 cent. Lidl, je verdient het.
10: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
11: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
12: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
13: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
14: Oranje. Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
17: Pak eens een podium.
18: Pak eens een podium.
17: Pak zelf eens een podium.
19: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.

0: 18+, speelbewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
3: Oh,
2: wat een geld.
1: 18.000. Godverdikke me.
4: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
4: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
0: 18+, speelbewust.
6: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
7: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
8: Dit is Grand Prix Radio.
9: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
10: Goedemiddag, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Twee mannen uit Den Bosch zijn veroordeeld omdat ze hun twee jonge pleegzoons seksueel hebben misbruikt. Ze krijgen een celstraf, maar die hebben ze al uitgezeten tijdens hun voorarrest en dus komen ze vrij. Morgen weten we misschien meer over de man van 19 die vastzit voor het dodelijke ongeluk in Zeeland, want hij moet dan naar de rechter. Het OM maakt dan waarschijnlijk bekend waar hij precies van verdacht wordt. Bij het ongeluk vielen 4 doden. En een supersnel ontslag in de WK-groep van Oranje. De bondscoach van Tunesië is ontslagen. Afgelopen nacht verloren ze hun eerste wedstrijd dik met 5-1 van Zweden. En dat wordt de bondscoach volgens Tunesische media erg kwalijk genomen. Wedstrijd dik met 5-1 van Zweden.

0: Joe Somerville scoorde bij zijn debuut op het wereldkampioenschap en vierde met Ruud van Nistelrooy. Virgil van Dijk baalde van de late gelijkmaker. En Ronald Koeman verdedigde zijn wissels. Buitenlandse media zijn kritisch na 2-2 van Oranje. Kranten zien een gebrek aan scherpte op beslissende momenten. Er is ook lof voor Crescencio Somerville, die uitblinkt. Oranje werkt nu toe naar Zweden. De discriminatiewaakhond van de FIFA wil videoscheidsrechter Sean Evans van het wereldkampioenschap halen na een omstreden handgebaar rond Duitsland tegen Curaçao. Het gebaar wordt in extreemrechtse kringen gebruikt. De FIFA onderzoekt de zaak en Evans reageerde nog niet.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits begint langs maar zeker op gang te komen. De volgende files vallen op de A12 Utrecht richting Arnhem. Er knabbert u net bij de wegwerkzaamheden een klein half uur vertraging. De A32 Heerenveen richting Meppel tussen Wolvega en Steenwijk Noord 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan nog een wegafsluiting, de N50 Emmeloord richting Zwolle bij de Ramspoelbrug is de weg dicht. Er was een ongeluk. Verkeer van Friesland naar Zwolle kan omrijden via Joure Heerenveen over de A7 en de A32. Let op, dit gaat tot vanavond 10 uur duren. En tenslotte valt ook op de N207 Hillegom richting Bergambacht voor de aansluiting met de A11 ook weg. En 11, ook wegwerkzaamheden. Er staat 3 kilometer file met ruim een half uur op contact.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Rick van Veldhuizen.
4: Zometeen even geen spraak maken, maar wel het feit dat wij afgelopen weekend te horen waren in Finland. Grand Prix
3: Radio. Hey, goedemiddag, daar gaan we weer.
5: Rick van

altijd nog lekker roken. Heerlijk lijkt me dat, toch? Katy Perry hoorde je in I Kissed a Girl bij Grand Prix Radio. Ja, kun je ook als sport zien. Kussen van andere meisjes terwijl je een meisje bent. Er zijn nog meer dingen die mensen als sport zouden kunnen zien. We zijn natuurlijk een sportzender, dat is even voor alle duidelijkheid. Jouw sportradio is dit Grand Prix Radio. Maar er zijn mensen die hebben ook andere hobby's. En dat vond ik op zich wel heel erg leuk. We kregen een leuk WhatsApp-bericht van Jari. Hij komt van het eiland,

Kijk hoor. Haapasaari. Dat ligt in de Finse Golf. En daar laat hij mij over weten. Graag wil ik u een bijzonder bericht sturen. Ik heb uw uitzending hier in Finland ontvangen op 13 juni 2026 via de frequentie 97.6. Misschien luister je daar nu naar. Weet dan ook dat

0: foto bij van zichzelf, hoe hij dan luistert. Het ziet er hartstikke grappig uit. En dan denk ik bij mezelf, ja, weet je, ja, je kunt me nog meer vertellen. Het is zo'n luistervink, maar dat ga je natuurlijk never nooit halen. Ik bedoel, als je vanuit zijn positie naar links kijkt en het is helder weer, dan zie je waarschijnlijk Sint-Petersburg liggen. Dus hoe dan? Maar het kon dus toch. Want hij stuurde mij ook even als bewijs het nu volgende. En dat was ten tijde dat Rob van Zomer op de radio zat.
1: Op de Ring Oost richting het zuiden heb je daardoor nu 10 minuten op onthoud.
0: Dan begint hij.
1: Grand Prix Radio.
0: Rob van Zomer.
2: Zeker. Ik heb in Confiant Classics een van de mooiste races op de kalender gaat vanmiddag om 4 uur van start. Dan heb ik het over de 24 uur race van de maand. Doet tal van Nederlanders mee. Een van hen, Renger van der Zanden. Doet mee in de LMP2. En die hoor je zometeen hier bij.
0: Radio. Ja, en dat ontvangt me gewoon in Finland. Op het eiland Haapasaari. Hey, Van Zomeren, je komt echt heel erg ver. Ja, ik vond het gewoon echt te leuk dat we met de 97.6 zo ver komen. Luister je er momenteel even naar? Prima, laat dan even weten tot waar jij het allemaal kunt ontvangen. Ik wed dat het niet tot het zuiden van Finland is. Maar wel een mooi verhaal dit. Nu, Max en Andy Grammer.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: 14 kleinere voetballanden pikken de recente uitspraken van Alexander Zeferin over de opzet van het WK voetbal niet. De UEFA-voorzitter noemt een groot aantal wedstrijden door de uitbreiding van het toernooi totaal niet interessant. En die woorden hebben voor veel onbegrip gezorgd bij de landen die profiteren van het grotere deelnemersveld. Ik ben Aud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Zeferin deed zijn uitspraken in de Sloveense media. Hij erkende dat de uitbreiding naar 48 landen kansen biedt voor kleinere landen, maar plaatste dus ook duidelijke vraagtekens bij het niveau van de affiches. Onder meer de voetbalbonden van Curaçao en Kaapverdië hebben in een gezamenlijke verklaring fel uitgehaald naar de kritiek. Ze benadrukken dat voetbal een universele sport is en dus niet alleen toebehoort aan een selecte groep toplanden. Voor landen als Kaapverdië, Curaçao, Jordanië en Oezbekistan is de kwalificatie een historische prestatie en het uitkomen van een droom. Landen als Haiti en Congo keren na tientallen jaren juist terug op het hoogste podium. En volgens de 14 bonden stimuleert deelname de sportieve ontwikkeling in eigen land en worden er herinneringen voor het leven gemaakt. Ze noemen het dan ook zeer teleurstellend om te suggereren dat hun wedstrijden minder belangrijk zouden zijn. Dat doet volgens hen geen recht aan de offeringen en ambities van de spelers en hun supporters.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

Ismaël Saibari kwijt aan Bayern München. Dat weten we ondertussen wel. Volgens de NOS betaalt Bayern maar liefst 55 miljoen euro... voor de Marokkaanse middenvelder... die dit weekend echt een hoofdrol vervulde... in die schitterende wedstrijd tussen Brazilië en Marokko. Ik heb er zo ontzettend van genoten, kan ik je vertellen.

knappe deal. PSV haalde hem ooit voor 2 ton bij de jeugd weg van Genk in België. Ja, PSV koopt voor 2 ton en verkoopt voor 55 miljoen. Dat is op papier briljant beleid. Maar op het veld moet je zo spelen nog maar zien te vervangen. Dat lijkt me op zich een hele ingewikkelde klus voor Peter Bos voor het komende seizoen. Grand Prix Radio, jouw sportradio, maar nu Third World. Hier is Try Your Love.

0: Free Radio.
1: Jouw sportradio.
0: Zeker. En laatste nieuws vanaf Londen. Daar wordt momenteel het toernooi van Queens gespeeld. En Queens is ook een grastoernooi. Is voorbode eigenlijk, voorportaal voor Wimbledon. Veel tennissers komen daar alvast een beetje in vorm voor het spelen op gras. Botek van der Zandschulpen is daar één van. Hij heeft gewonnen in 2 sets van een Britse qualifier, Harry Wendelken. In 2 sets werd het beslecht. Hij gaf nog zijn voorsprong in de 2e set weg. Maar trok het weer gelijk met een tiebreak. Het is een nuttige winst richting Wimbledon. Niet spectaculair, maar op gras telt vooral overleven, ritme pakken en door. En dat ga ik ook doen.
2: Zometeen bij je terug met uur 2.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 5 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. De man die vastzit voor het dodelijke ongeluk in Zeeland moet morgen naar de rechter. En dan wordt waarschijnlijk bekend waar hij precies van verdacht wordt. Hij vloog donderdag uit de bocht op een provinciale weg. Hij schepte een klas die op de fiets op schoolkamp was. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. 2 mannen uit Den Bosch hoeven niet terug de cel in, ondanks dat ze hun 2 jonge pleegzoons seksueel hebben misbruikt en zich ook vergrepen aan de hond. Ze zijn veroordeeld, maar de tijd dat ze in voorarrest hebben gezeten is wat de rechter betreft genoeg. En ze krijgen daarmee een veel lagere straf dan waar justitie om had gevraagd. In Den Haag is 26 jaar cel opgelegd aan een Syriër die als beul werkte voor het regime van de gevallen dictator Assad. Hij verhoorde opgepakte demonstranten die hij martelde en verkrachtte. Uiteindelijk vluchtte hij naar Nederland. 2,5 jaar geleden werd hij opgepakt toen zijn slachtoffers hem hadden herkend. En Oranje speelt op het WK over 1,5 week tegen Tunesië, maar hun bondscoach zit dan niet meer op de bank. Volgens Tunesische media is hij ontslagen na het kansloze verlies afgelopen nacht tegen Zweden, 5-1. In de voorbereiding ging het ook al niet lekker en de Tunesische bond is er nu al klaar mee. Vanavond op veel plaatsen zon en droog. Morgen begint met bewolking, maar ook dan wordt het uiteindelijk zonnig. Het is dan warmer dan vandaag en er is een kleine kans op een bui.
4: Grand Prix Radio.
3: WK Update.
6: In Monterrey won Zweden met 5-1 van Tunesië. Daardoor namen zij de koppositie in de groep van Oranje. Alexander Isak en Victor Gyökeres scoorden en gaven een beslissende paas. Terwijl Yassine Ayari er 2 maakte. Zweden speelt zaterdag in Houston tegen Nederland.
7: Oranje start in Dallas met een gelijkspel. 2-2 tegen Japan. Virgil van Dijk kopt de 1-0 binnen en Somerville maakt er 2-1 van. Maar Kamada zorgt vlak voor tijd voor de gelijkmaker. Donjal Malen begon en Memphis Depay viel in. Oranje speelde 2-2 gelijk tegen Japan en heeft gemengde gevoelens. Licencio Somerville scoorde bij zijn debuut op het wereldkampioenschap en vierde met Ruud van Nistelrooy. Virgil van Dijk baalde van de late gelijkmaker en Ronald Koeman verdedigde zijn wissels. Op dit WK doet de FIFA onderzoek naar een omstreden handgebaar van VAR-arbiter Sean Evans. Hij maakte het gebaar voorafgaand aan Duitsland tegen Curaçao, die met 7-1 eindigde. Het oké-gebaar heeft in verschillende landen uiteenlopende betekenissen.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is inmiddels begonnen, maar die verloopt wat minder druk dan gebruikelijk op maandagavond. We zitten nu aan zo'n 200 kilometer file, terwijl we normaal zo rond de 300 zitten. En dat heeft ongetwijfeld te maken met de wedstrijd van Oranje gisteravond laat. Wat wel opvalt is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld staat een auto met pech. Hier is de rechterreis ook dicht en de vertraging 20 minuten. De A4 Amsterdam-Rotterdam. Bij Rijswijk zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar gebeurde een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht, vertraging 1 kwartier. Veel oponthoud heb je bij de wegwerkzaamheden op de A12 van Utrecht naar Arnhem, ter hoogte van knooppunt Lunetten. Er staat daar 5 kilometer file met 3 kwartier vertraging. En tenslotte de N207 Hillegom richting Bergambach. Tussen Ter Aar en de aansluiting met de N11 staat 4 kilometer file, maar dat kost je ruim 1,5 uur.
9: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
10: Zeker, net zo sterk als onze Oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
11: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
14: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
15: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
14: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
15: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
13: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
17: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
18: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
19: Un helado, por favor.
18: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
20: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
18: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
21: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
22: Albert Heijn. Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl.
23: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
22: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibo.nl. Haibo.nl.
24: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
25: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
24: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
25: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
26: Sta je in de file en spot je ruitschade?
27: Opgelost, Autotaalglas.
28: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
29: Grand Prix Radio. Rick van Veldhuizen.
0: Ja, in dit uur moeten we het er echt nog even over gaan hebben hoor. In de spraakmaker vooral. Want moet Ronald Koeman, onze bondscoach, na 1 wedstrijd al in gaan grijpen? Of moet Nederland even gaan stoppen? Met paniek.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Nick de Vries heeft de legendarische 24 uur van Le Mans op zijn naam geschreven. De Nederlandse coureur pakte de algemene overwinning in de prestigieuze hypercar-klasse samen met zijn teamgenoten Kamui Kobayashi en Mike Conway. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De overwinning die lag niet voor de hand. Het team kreeg te maken met een vroege lekke band en een hardnekkig sensorprobleem dat het team veel snelheid kostte. De Vries gaf toe dat hij de winst daardoor meerdere keren uit zijn hoofd heeft gezet. De spanning was in de slotfase van de wedstrijd zelfs zo erg dat de Nederlander de laatste twee uur niet eens live durfde te bekijken. Hij trok zich terug in zijn kamer om afleiding te zoeken. Na de finish reageerde de coureur ontzettend dankbaar, opgelucht en dolblij. Hij benadrukte dat deze slijtageslag laat zien hoe meedogenloos de Franse klassieker is, omdat opgeven nooit een optie is. Hoewel het voor de Vries een persoonlijk hoogtepunt is, spreekt hij vooral van een collectieve prestatie. De dynamiek binnen het rijderstrio is volgens hem geweldig en de winst voelt als een ultieme beloning voor het harde werk. Bij deze overwinning voegt de Vries zich bij een zeer select gezelschap. Hij is pas de derde Nederlander in de autosportgeschiedenis die de belangrijkste lange afstandsrace ter wereld wint. Gijs van Lennep en Jan Lammers gingen hem decennia geleden voor.
0: Sportradio.
2: Sportradio. Een levende legende in de radioland. Zeker niet jong in leeftijd, maar des te meer van geest.

0: Feeling bij Grand Prix Radio. Doe je het nog?
1: Jouw sportradio.
0: Heel goed, heel goed. Hey jongens, vanaf 4:30 is hij weer online gezet. Een nieuwe aflevering van Formule 1 aan tafel, F1 aan tafel. Live komt die uit de Harbour Club, maar staat wel online. Hoe dan? Ja, Harbour Club in Vinkeveen, voor alle duidelijkheid, met Olaf Mol. Die is natuurlijk in Nederland vanwege de Grand Prix van Barcelona. Die gisteren werd gehouden, Rob van Zomeren, die je allemaal kent van de radio. En de bekendste teambaas van Nederland, Frans Verschuur, zit er ook bij. De presentatie is in handen van Frank Evenblij. Dus je kunt hem gaan bekijken, te luisteren via GrandPrixRadio.nl in je favoriete podcast-app en als videocast via kijk.nl. Je kunt er alle kanten mee op. Nou, ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik ben nog steeds niet opgedroogd van gisteravond. De 2-2 tegen Japan, volstrekt niet nodig, dat gelijke spel. Maar de bondscoach had volgens mij op datzelfde moment heel even een blackout. Zag het kennelijk allemaal niet meer zo helder. Dacht alleen aan verdedigen. Dat krijg je vaak met oude libero's. Die hebben dan zoiets van, ja, we moeten de pot verdedigen. Ja, verdedigen was vroeger een ambacht en tegenwoordig is dat lastig. Dus ik zou eerder hebben gezegd van, hou ze een beetje bij hun eigen doelgebied. Maar dat deed hij niet. Ja, die 2-2, ja, dat probeert hij nu een klein beetje te sussen. Maar ja, er moet eigenlijk meteen ingegrepen worden.
2: De spraakmaker.
0: De spraakmaker van dit uur is vrij simpel. Oranje na 2-2 tegen Japan, rustig blijven of direct ingrijpen? Dat is mijn vraag aan jullie. Dus rustig blijven naar die 2-2.

0: op de radio.
1: En I feel it coming. Ja, dat had ik gisteravond ook. Dat ik dacht van, oké, dan komt het Japanse tegendoelpunt naar zoveel wissels. Ik vond het zo onverstandig. Maar wat moeten we doen? Moeten we rustig blijven of direct ingrijpen? Laat het weten via de app of via de mail. Kom maar door.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Ja, je scheerapparaat kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
8: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Goedemorgen!
13: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
14: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
15: Un helado, por favor.
14: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
16: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
17: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
17: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook. Uit de meterkast.
16: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
17: Zo, koffie?
16: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
14: Leuk leren. Ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
19: Hey, jij daar.
20: Heb je ook zo zin in vakantie?
19: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
20: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
19: Prijsvrij vakanties.
21: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
19: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
22: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
23: Praxis.
24: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
25: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
2: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Voor moord op zijn onderbuurvrouw in Rijswijk heeft een man 30 jaar cel gekregen. Haar zoontje zag van dichtbij hoe ze werd doodgeschoten. De rechter noemt het een ijzingwekkende femicide. De man die in Zeeland 3 schoolkinderen en een volwassene zou hebben doodgereden, moet morgen naar de rechter. En dan wordt waarschijnlijk bekend waar hij nou van verdacht wordt. En er komen helemaal geen schepen in beweging bij de zeestraat van Hormuz bij Iran. Dat zeggen de reders na de bewering van president Trump dat dat wel zo is.
1: Grand Prix Radio.
3: WK Update. In Monterrey won Zweden met 5-1 van Tunesië. Daardoor namen zij de koppositie in de groep van Oranje. Alexander Isak en Victor Gyökeres scoorden en gaven een beslissende paas. Terwijl Yassine Ayari er 2 maakte. Zweden speelt zaterdag in Houston tegen Nederland.
4: Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk is geen fan van de drinkpauzes die halverwege elke helft zijn ingevoerd op het wereldkampioenschap. Dat zei hij na 2-2 gelijkspel met Japan. Bondscoach Ronald Koeman kan leven met het gelijkspel en noemt het een topwedstrijd. Maar baalt van de late 2-2 uit een spelhervatting. Aanvoerder Virgil van Dijk spreekt van een dubbel gevoel. Op dit WK doet de FIFA onderzoek naar een omstreden handgebaar van VAR-arbiter Sean Evans. Hij maakte het gebaar voorafgaand aan Duitsland tegen Curaçao, die met 7-1 eindigde. Het oké-gebaar heeft in verschillende landen uiteenlopende betekenissen.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
23: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits verloopt nog altijd rustiger dan gebruikelijk op maandag. De meeste files zien we in de Randstad. En dat het rustiger is op de weg heeft ongetwijfeld te maken met de late wedstrijd van Oranje gisteravond. Wat opvalt, de meeste files zien we in de Randstad. En dat het rustiger heeft...

0: Tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten staat 5 kilometer file, maar dat kost je ruim een half uur. En dat heeft te maken met wegwerkzaamheden.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Rick van Veldhuizen.
3: Alweer begonnen aan je wekelijkse routine? Prima. Repeat it, zou ik zeggen. Zo heet dat liedje ook.

later Martin Garrix. Die muzieklijn die je hoort. Maar dit stemgeluid is ook... op zijn zacht gezegd heel typerend. Ed Sheeran, No Doubt.

luisteraars hebben ook dan even weer gereageerd. Wat ik altijd weer heel leuk vind. Gerard uit Putten in Gelderland zegt: rustig blijven, Rick. Vooral rustig blijven. Japan is geen klein voetballandje meer. Je hebt die verloren, maar Koeman moet wel eerlijk zijn. Twee keer de voorsprong met handen geven op een WK is slordig. Maaike uit Meppel: ik zou meteen ingrijpen. Niet in paniek, maar wel duidelijk. Als je tegen Zweden weer zo terugzakt na een voorsprong, ja, dan ben je gewoon de lul op dat moment. Ron uit Waalwijk: het probleem is dat we in Nederland elk gelijkspel.

tevreden toontje. Ik zeg gewoon, ja, dit was niet goed genoeg. Daar wordt helemaal niemand slechter van, coach. Dan Sjoerd uit Dokkum. Die zegt, Zweden wint met 5-1 van Tunesië. Dan kun je niet doen alsof Nederland lekker begonnen is. Je staat na één wedstrijd al behoorlijk onder druk. Karin de Boer uit het Overijsselse Friese Veen. Niet alles omgooien, maar wel iets veranderen. Oranje heeft, beter gezegd, Oranje had te weinig controle. Toen Japan ging drukken, dat moet je tegen Zweden wel echt voor zijn. Ja, we alle aanvallers eruit halen, we stoppen alleen maar verdedigen. En dan bouwen we die druk vanzelf op. Henk uit Zaltbommel, typisch Oranje. We staan niet in brand, maar je ruikt wel al rook. En dan moet je niet wachten tot het hele

actie ondernemen. En de laatste is van Annemieke uit Winsum. Laat Koeman maar eens lef tonen. Niet afwachten, niet rekenen, maar tegen Zweden laten zien dat Nederland gewoon de baas is en de nummer 1 wil worden in de pool. Zo hoort het te zijn. Nou, lijkt me heel erg duidelijk. Dankjewel.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lewis Hamilton heeft op het circuit van Barcelona zijn allereerste overwinning voor Ferrari gepakt. Ja, voor de Brit is het een emotionele mijlpaal na een loodzwaar debuutjaar bij de Italiaanse renstal. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De zevenvoudig wereldkampioen gaf na de race eerlijk toe dat de kritiek van buitenaf hem voor het seizoen raakte. Na een jaar zonder podiumplekken begon de Brit soms zelf ook te twijfelen over het racen op het hoogste niveau. Of hij dat niet was verleerd. Door zich tijdens de winterstop volledig af te sluiten van alle negativiteit en zich te focussen op zijn mindset, wist hij tijd te keren. De ontlading was dan ook groot toen Hamilton voor het team uit Maranello op de hoogste treden van het podium mocht plaatsnemen. Voor de coureur is hiermee een absolute jongensdroom in vervulling gegaan. De overwinning krijgt een extra historische glans omdat racelegende Michael Schumacher precies 30 jaar geleden eveneens in Barcelona zijn allereerste zege voor Ferrari boekte. Ondanks het succes blijft Hamilton realistisch over de rest van het Formule 1 seizoen. Hoewel hij kostbare punten inloopt op Kimi Antonelli, kijkt hij nog niet naar de stand in het wereldkampioenschap. Volgens de Brit heeft het team een goede basis gelegd, maar is de achterstand op Mercedes nog niet weggewerkt. En Ferrari bekijkt het kampioenschap daarom stap voor stap.
1: Dit is
0: jouw sportradio.
3: Come on, yeah.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Veel voetbal vanavond ook weer. Ik heb het al gezegd, Spanje tegen Cape Verde. Maar ook straks moeten onze zuidenburen aan de bak. België speelt dan tegen Egypte. En dat is niet zomaar een land. Egypte heeft Mohamed Salah, nog steeds van Liverpool. En dat is natuurlijk zo'n speler die in één moment een hele wedstrijd kan openbreken. En voor de Rode Duivels is dit dus geen rustige binnenkomen voor het WK. Hopelijk krijgen ze het net zo moeilijk als wij ook hebben. Dan staan we een beetje kiet, hè. Kunnen een beetje gedeelde smart, halve smart doen. Want ja, wij hebben natuurlijk ook verschrikkelijk gespeeld. 2-2. Die eerste helft trouwens voor ons was ook echt verschrikkelijk om naar te kijken. Tweede helft die begon gewoon heel erg goed. Toen dacht ik bij mezelf, kijk, dit is Oranje. Bam. En laat België daar wat van geleerd hebben. België begint niet tegen een figurant dus, maar tegen een ploeg met Salah als uithangbord. En één moment van niet opletten en de Rode Duivels hangen. Maar dat zullen ze zelf ongetwijfeld ook weten. Zometeen nog 1 uur. En dan ook zeker nog aandacht voor de auto en de motorsport. Dus maak je geen zorgen. Het gaat niet alleen over de rollende bal tijdens het WK voetbal. Maar ook over rollende wielen achter elkaar. Dat zometeen. Wanneer eigenlijk?
1: Zometeen bij je terug met 3 uur.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 6 uur.
4: Goedenavond, ik ben Mark Bergt van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Een man uit Rijswijk moet 30 jaar de cel in voor wat de rechter noemt een ijzingwekkende femicide. Het slachtoffer is een onderbuurvrouw die 2 jaar terug bij haar flat werd doodgeschoten, terwijl haar zoontje erbij stond. De vrouw had hem afgewezen voor een relatie en hield er al rekening mee dat hij haar iets zou aandoen. Steeds meer supermarkten waarschuwen voor stukjes plastic in hun eigen merk dierenvoeding. Eerder haalden Albert Heijn en Jumbo hun eigen merk stoofpotjes voor honden al uit de schappen. En nu komt ook Lidl met een waarschuwing. Het dierenvoer waar stukjes plastic in kunnen zitten komt allemaal van dezelfde fabrikant. President Trump beweerde een paar uur geleden dat de eerste schepen in beweging komen bij de zeestraat van Hormuz. Maar de reders geloven er niets van en ook op scheepvaarttrackers is niks te zien. Trump slingerde het bericht de wereld in nu Amerika en Iran op het punt staan om vrede te sluiten. En Lewis Hamilton won gisteren voor het eerst een race voor Ferrari en daar is hij vooral zijn familie en vrienden dankbaar voor. Zij hebben hem er doorheen gesleept toen er zoveel twijfels waren of hij het nog wel kon. Lewis omschrijft zijn eerste jaar bij Ferrari als de hel, omdat er toen heel negatief over hem werd geschreven en gepraat. Vanavond op veel plaatsen zonnig en droog. Morgen eerst wolken en een kleine kans op een bui. En het is dan warmer dan vandaag.
3: Grand Prix Radio.
5: WK Update. Oranje start in Dallas met een gelijkspel. 2-2 tegen Japan. Virgil van Dijk kopte 1-0 binnen en Somerville maakte 2-1 van. Maar Kamada zorgt vlak voor tijd voor de gelijkmaker. Donjal Malen begon en Memphis Depay viel in. In Monterrey won Zweden met 5-1 van Tunesië. Daardoor namen zij de koppositie in de groep van Oranje. Alexander Isak en Victor Gyökeres scoorden en gaven een beslissende paas. Terwijl Yassine Ayari er 2 maakte. Zweden speelt zaterdag in Houston tegen Nederland. Oranje speelde 2-2 gelijk tegen Japan en heeft gemengde gevoelens. Licencio Somerville scoorde bij zijn debuut op het wereldkampioenschap en vierde met Ruud van Nistelrooy. Virgil van Dijk baalde van de late gelijkmaker. En Ronald Koeman verdedigde zijn wissels. Verdrietig nieuws uit de Oranje-familie. Jerry de Jong is overleden op de leeftijd van 61 jaar. De oud-verdediger speelde 3 interlands en kwam uit voor Telstar, PSV en Kaan. Zijn zoon Nigel is directeur topvoetbal bij de KNVB.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits verloopt nog altijd een stuk rustiger dan gebruikelijk op maandag. En het drukste moment van de avondspits hebben we zelfs alweer gehad, met nu op dit moment zo'n 150 kilometer file. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor het Ketelplein gebeurde een ongeluk. De weg is vrij. De vertraging nog wel ruim een half uur. A12 Utrecht richting Arnhem. Bij Knoop Lunetten wordt aan de weg gewerkt. Er staat daar 5 kilometer file, zijn 2 rijstroken dicht, vertraging ruim 3 kwartier. A35 Enschede richting Almelo, bij Hengelo Zuid nog 10 minuten oponthoud. En tenslotte de A59 Zonzeel richting Den Bosch, bij Waalwijk ook daar gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, de vertraging nog wel 20 minuten.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
4: Rick van Veldhuizen.
5: Kimi Antonelli die viel uit in Barcelona. En Mercedes begint ineens een betrouwbaarheidsprobleem te ruiken. Ja, één uitvalbeurt kan in een titelstrijd uiteindelijk heel erg duur worden.

0: van de Formule 1.
1: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij heeft geen sixpack, nee, maar wel teamspirit. Rick van Veldhuizen.
0: Ja, want de auto van Antonelli, die scheet er gisteren mee uit. Overigens was de winst van Lewis Hamilton natuurlijk fantastisch, hè? In zijn Ferrari. Wat hij daar deed, dat rook weer een klein beetje aan hoe het vroeger allemaal ging. Maar goed, generaties verschuiven en veranderen. Ooit was Lewis Hamilton een van de jongere gasten op het circuit. Nu is dat Kimi Antonelli. En die leek wekenlang de man die alles onder controle had. 5-7

fase in een vrij kansrijke positie, maar viel uit met een elektrisch probleem. En dat is niet zomaar een pechmomentje, want Mercedes had eerder dit seizoen ook al een pijnlijke uitvalbeurt met George Russell, terwijl hij leidde in Canada. Overigens vond ik de strijd tussen die twee gasten ook wel erg leuk. Net voordat de auto van Antonelli uitviel, waren ze toch met z'n tweeën aan het stoeien op de baan. Ik vraag me af, wanneer gaat het een keer gebeuren dat ze met z'n tweeën eraf gaan? Want ze zijn wel heel erg bezig om de rivalen uit te hangen van elkaar.

als het echt om de titel gaat. Antonelli blijft kampioenschapsleider, maar zijn marge is wel flink kleiner geworden. Hij miste 25 punten die hij had kunnen hebben. Maar ja, goed, Lewis lag al wel erg ver van voren. En ineens ruikt de rest natuurlijk ook bloed.

willen wat je wil, dan kun je altijd snel zijn. Maar als hij het niet meer doet, dan doet hij het niet meer. En dan loop je 25 punten mis. En dat gebeurde gisteren natuurlijk. Dus het wordt alleen maar spannender erop. En onze eigen Max Verstappen? Ach, daar heb ik het zo meteen nog wel even over uitgebreid. Ja, er valt ook nog genoeg over te spreken. Met andere woorden, Kimi Antonelli had het gisteren even niet.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Het was een droomdebuut voor Crescenzo Summerfield bij het Nederlands elftal. De aanvaller scoorde direct tijdens de openingswedstrijd van het wereldkampioenschap, al zorgde de late gelijkmaker van tegenstander Japan na afloop voor gemengde gevoelens. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De buitenspeler gaf na de wedstrijd aan dat hij een dubbel gevoel overhoudt aan de wedstrijd. Hoewel er volgens hem niets mooiers is dan scoren bij een WK-debuut, had hij de wedstrijd natuurlijk het liefst winnend afgesloten. Desondanks benadrukt de aanvaller dat de spelers hun hoofd niet hoeven te laten hangen. Zijn doelpunt, een geplaatst schot na een actie van de rechterkant, was het resultaat van hard werk. Summerfield geeft de credits aan aangever Ryan Gravenberg en vertelt dat de treffer precies zo tot stand kwam als er de afgelopen tijd is getraind. En dat verklaart ook waarom hij na zijn doelpunt direct naar assistenttrainer Ruud van Nistelrooy sprintte. De twee werken op de trainingen intensief aan het afwerken en Summerfield had de oud-spits vooraf beloofd om de treffer samen te vieren. En volgens Summerfield voelt de selectie van bondscoach Ronald Koeman als een hechte familie. De blik gaat nu op de komende poolwedstrijden tegen Zweden en Tunesië, waarin Oranje punten moet pakken voor een plek in de knock-outfase. Summerfield geeft aan dat hij veel vertrouwen heeft en verwacht dat de ploeg de stijgende lijn in de komende wedstrijden kan doorzetten.
0: Sportradio. Sport.

0: Heerlijke muziek voor onder het eten. Toto en Pamela bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio. Er speelt iets opvallends momenteel rondom Red Bull. De FIA ziet de Red Bull motor voorlopig als maatstaf binnen de nieuwe motorregels. En dat klinkt als een compliment, maar Red Bull zelf is daar helemaal niet zo blij mee. Want als jouw motor als benchmark wordt gezien, krijgen andere fabrikanten straks meer ontwikkelruimte om hun achterstand in te kunnen lopen. Verstappen reageerde daar nogal verbaasd op. Hij zei ongeveer, mooi compliment, maar zo voelt het niet als je naar de baan kijkt. En dat is precies de spanning. Op papier wordt Red Bull behandeld als de sterkste motorpartij, terwijl het team op de baan nog geen Grand Prix heeft gewonnen dit seizoen. Ja, Red Bull krijgt een compliment waar ze waarschijnlijk liever bezwaar tegen zouden hebben gemaakt. Want in de Formule 1 is een compliment soms gewoon een beperking met een strik eromheen.
1: De spraakmaker.
0: Ja, daar kom ik dan ook heel even aan toe. De spraakmaker van dit uur gaat over dit onderwerp. Red Bull.

0: Corn. Een van de meest gedraaide platen op de Nederlandse radio van dit moment. Fever Dream bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Waarin ik jou de vraag stel, is Red Bull de aansluiting kwijt met de echte top? Laat het even weten via de WhatsApp of via rick@grandprixradio.nl.
1: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haibu.nl. Haibu.nl.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
9: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
10: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
11: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
12: En ik de onderzoek naar nieuwe behandelingen.
13: Zodat anderen ook genezen, net als ik, van mijn kanker.
9: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
15: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
16: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
17: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
16: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
17: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
15: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
18: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.

0: prijs, getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
5: Goedenavond, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Alle mannen die nog vastzaten voor de rellen een paar dagen terug in Wijk bij Duurstede worden nog vanavond vrijgelaten. De vijf blijven wel verdachten. Aanleiding voor het geweld was een geplande noodopvang voor asielzoekers. In Hongarije mag een premier voortaan maximaal 8 jaar aan de macht zijn. De wetswijziging moet vooral een terugkeer van oud-premier Viktor Orbán voorkomen, die het 16 jaar voor het zeggen had. En het Nederlands elftal is in Dallas begonnen met de voorbereiding op de wedstrijd tegen Zweden, zaterdag op het WK. Hun families waren ook bij de training. De eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan eindigde in een teleurstellend gelijkspel.
4: Grand Prix Radio.
6: WK Update. Oranje begon het wereldkampioenschap met 2-2 tegen Japan. Na afloop ging het vooral over de wissels van bondscoach Ronald Koeman. In een analyse klonk de conclusie dat Oranje na iedere wissel slechter werd. En dat je voorin wapens nodig hebt bij compacter spel. De selectie van Oranje werkte in Dallas een uitlooptraining af. Bijna iedereen deed aan de training mee. Alleen doelman Bart Verbrugge trainde apart en werkte een individueel programma af. Nigel de Jong blijft bij het Nederlands elftal in de Verenigde Staten. Dat besluit nam hij in overleg met zijn familie. Zijn vader, oud-international Jerry de Jong, is op 61-jarige leeftijd overleden. Over de doodsoorzaak is niet bekend. Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk is geen fan van de drinkpauzes die halverwege elke helft zijn ingevoerd op het wereldkampioenschap. Dat zei hij na 2-2 gelijkspel met Japan.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits verliep zo en zo rustig deze maandag. En er zijn nog slechts een paar files open. In totaal hebben we nog 30 kilometer file. Wat opvalt is de A12 Utrecht richting Arnhem. Voor knooppunt Lunetten nog 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Het heeft te maken met wegwerkzaamheden daar. A16 Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Ridderkerk nog een kwartier vertraging. En tenslotte valt nog op de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht. Voor de aansluiting met de N11 een kleine 10 minuten oponthoud.
4: Grand Prix Radio is jouw sportraad.
8: Rick van Veldhuizen. Lekker eten aan tafel. En de vraag is, welke Wonder Woman heeft dit dan bereid?
9: Grand

0: hoorde Leave bij Grand Prix Radio. Ach, doe nog even een keer.
1: Jouw sportradio. Heel goed.
0: Vraag je aan jou. Red Bull naar Barcelona. Zitten zij tijdelijk in het dip of hebben ze echt een serieus probleem ondertussen? En dat vragen we in het kader van...
2: De Spraakmaker.
0: En daar komen wat reacties. Erik uit Dronten zegt, dit is geen ramp, maar wel een waarschuwing. Als Verstappen vierde wordt en zegt dat het een eenzame race voor hem was... dan weet je dat Red Bull niet staat waar het wil staan. Marloes uit Nijkerk. Max haalt er nog steeds meer uit dan dat erin zit. Dat maakt het ook gevaarlijk, want dan lijkt het resultaat best netjes... terwijl de auto eigenlijk niet goed genoeg is. Johan de Vries uit Steenwijk. Ik vind het te vroeg om Red Bull nu al af te schrijven. Eén goed updatepakket en je zit er zo weer bij. Maar dan moeten ze wel opschieten, want Mercedes en Ferrari gaan echt niet zitten wachten. Kees uit Maden laat weten... Red Bull heeft jarenlang iedereen pijn gedaan... en nu krijgen ze zelf een seizoen waarin ze moeten werken. Nou, dat hoort erbij. Welkom in de normale wereld, Max en Red Bull, zegt Kees. Petra uit Winsum. Het probleem is dat Verstappen vierde wordt op talent en koppigheid... maar voor de wereldtitel heb je een auto nodig... die ook op zondag vanzelf naar voren wil. Sander uit Briele. Als de FIA jouw motor als benchmark ziet, maar jij op de baan niet... dan klopt er iets niet. Dan voelt de Formule 1 meer als een soort van politiek. Hè? Dan gaan we erover praten of het zo is. Terwijl eigenlijk de werkelijkheid vaak heel anders is. En dat moet gewoon geraced worden. Annemiek uit Elburg. Hé, dat is leuk. Elburg, dat is mijn gemeente. Max moet niet alleen harder rijden. Red Bull moet vooral beter luisteren. Hij zegt al weken, die Max, dat het niet goed voelt. Op een gegeven moment moet zo'n team toch ook gewoon de zaken gaan oplossen. Ja, makkelijker gezegd dan gedaan, Annemiek. En Henk als laatste, die komt uit Dokkum, die zegt... Barcelona liegt niet. Als je daar tekort komt, dan kun je niet zeggen... ja, het was een rare baan. En, ja, dan heb je gewoon werk te doen als Red Bull. Dus het verwijt wordt door jullie echt bij Red Bull neergelegd. Ja, en hopelijk gaat het een keertje veranderen. Maar ja, dat willen we al een hele lange tijd. Danny Vera, een van de meest populaire platen uit Nederland. Check de top 2000 maar eens, daar staat hij regelmatig in en soms zelfs op nummer 1. Hier is de rollercoaster. Yeah.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennisser Jesper de Jong maakt een flinke sprong op de wereldranglijst na zijn overwinning op het toernooi in Italië. Door de winst klimt de Nederlander naar de 72e plek ter wereld, waarmee hij zijn beste klassering ooit nadert. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De keuze om na Roland Garros langer op gravel te blijven spelen pakt goed uit. De Jong pakte de titel op het toernooi van Katolika, dat de status van Challenger-toernooi heeft gekregen. Die promotie betekent niet alleen meer punten voor de ranking, maar levert de tennisser ook een mooi financieel extraatje op. Hij verdient ruim 15.000 euro met de eindzege. Ja, maar hoewel dat bedrag een schril contrast staat met het prijzengeld van zijn eerdere duel in Parijs tegen de Duitser Alexander Zverev, is de winst een prima resultaat voor hem. De focus van de tennisser blijft voorlopig nog even op het gravel liggen. Terwijl de internationale tennistop zich momenteel voorbereidt op het gras van Wimbledon, kiest de Jong voor een ander pad. Hij speelt eerst nog een toernooi op gravel voordat hij afreist naar Londen. Daar begint hij eind juni zonder veel wedstrijdritme op gras aan de kwalificaties voor het derde Grand Slam toernooi van het jaar.
1: Dit

zo'n plaat onder het eten. Telkens het gevoel dat ik mijn happen heel snel naar binnen moet krijgen. Jongen, jongen, jongen. Wat een helskabaal. Big Love hoorde je van Fleetwood Mac bij Grand Prix Radio. Jongens, hij is sinds 4:30 online. De nieuwe aflevering van F1 aan tafel, Formule 1 aan tafel. Opgenomen in de Harbour Club in Vinkeveen. En meteen al...

in Barcelona. Nee, dat is het niet. Ja, dit is Grand Prix Radio. We zitten vol natuurlijk ook nog van de Formule 1. Maar we gaan nu even wat rust krijgen. En de focus gaat nu steeds meer naar het WK voetbal. Het is misschien heel raar. Hebben jullie dat ook gehad? Tenminste, ik had het wel gisteravond. Dat ik naar die wedstrijd zat te kijken. En iedere keer de voorsprong van Nederland werd weggepoetst. En op een gegeven moment zei mijn meisje tegen mij. Zo jongens, is laat genoeg. Ik hoor morgen wel wat de einduitslag is. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Maar ik heb dan werkelijk waar zoiets van. Hè? Maar dat is toch landverraad om nu naar bed te gaan zeggen. Ik ga slapen. Ben ik dan de enige die daar zo over denkt? Ik vond het echt verraad aan de natie. Ja, dus, maar goed, ze ging gewoon weg. Ze zegt, nou, ik hoor het wel van je. Nou ja, goed, aan de andere kant. Zij heeft die verschrikkelijke 2-2 niet meegemaakt. Zij heeft die verschrikkelijke wissels niet meegemaakt. Die alle aanvallende impulsen weghaalden bij het Nederlands elftal. Waardoor de Japanners met z'n tienen bij ons op het veld konden gaan staan. Ja, lekker snugger. Maar goed, zij heeft het gelukkig dan weer niet gezien. Zo moet je dan ook denken. En ik heb er al de hele dag last van. Dus ja. Voetbal is oorlog, was het toch altijd? Was het niet Rieder Smiegels die dat zei? Ga ik even opzoeken. Voetbal.

0: Drumfree Radio blijft jouw sportradio. En ja, voetbal is oorlog was een uitspraak van Rinus Michels. Ik had het goed. Nog even kijken naar wat de wedstrijden voor vandaag nog even gaan geven. Nu al begonnen is Spanje tegen Kaapverdië. Straks om 9:00 speelt België tegen Egypte. En vannacht om middernacht speelt Saoedi-Arabië tegen Uruguay. En dan om 3:00 vannacht Iran tegen Nieuw-Zeeland. En de wedstrijd waar ik dan weer naar uitkijk is de wedstrijd van morgen om 9:00 s'avonds Frankrijk tegen Senegal. Ik ben erg benieuwd of de Fransen het gaan redden of niet. Hoe dan ook, ik wens jullie allemaal een hele fijne maandagavond. Morgen ben ik weer, dan is het vanzelf de dinsdag wat mij betreft. Graag, tot dan.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 7 uur.
4: Goedenavond, ik ben Mark Bercht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Amerika en Iran hebben een deal ondertekend. Die moet een einde maken aan de blokkade van de zeestraat van Hormuz, die al maanden dicht is voor olietankers en de benzineprijs flink opdrijft. In de deal is verder afgesproken dat Amerika stopt met het blokkeren van Iraanse havens. Vrijdag is er een feestelijk moment. Na vandaag zit er niemand meer vast voor de rellen een paar dagen terug in wijk bij Duurstede. De 5 mannen die nog vastzaten worden vanavond vrijgelaten, maar blijven nog wel verdachten. Bij het gemeentehuis in wijk bij Duurstede werd van alles kapot gemaakt. Aanleiding voor het geweld was een geplande asielopvang. Hongarije heeft een nieuwe wet aangenomen over de ambtstermijn van een premier. Die is nu afgebakend op maximaal 8 jaar. De verandering moet voorkomen dat een premier eindeloos aan de macht kan blijven. Zo hield oud-premier Viktor Orbán het maar liefst 16 jaar vol. En dat wil Hongarije niet meer. En presentatrice Welmoet Zijtsma, onder andere bekend van Goedemorgen Nederland, stapt van WNL over naar RTL. Daar krijgt ze vanaf begin volgend jaar een eigen late-night talkshow. Zijtsma gaat die afwisselen met het nieuwe programma van Renze Klamer. Stapje voor stapje gaan we weer terug naar zomersweer, met vanavond op veel plaatsen al zon en droog. Morgen eerst wolken en een kleine kans op een bui, maar het wordt dan opmerkelijk warmer dan vandaag.
3: Grand Prix Radio.
2: WK Update.
5: In Monterrey won Zweden met 5-1 van Tunesië. Daardoor namen zij de koppositie in de groep van Oranje. Alexander Isak en Victor Gyökeres scoorden en gaven een beslissende paas, terwijl Yassine Ayari er 2 maakte. Zweden speelt zaterdag in Houston tegen Nederland.
6: Nigel de Jong blijft bij het Nederlands elftal in de Verenigde Staten. Dat besluit nam hij in overleg met zijn familie. Zijn vader, oud-international Jerry de Jong, is op 61-jarige leeftijd overleden. Over de doodsoorzaak is niet bekend.
7: Oranje hervatte in Dallas de voorbereiding op het tweede groepsduel met een ochtendtraining. De basisspelers van de wedstrijd tegen Japan vetsten langs het veld uit. De invallers en reserves kregen een conditionele prikkel en speelden korte en scherpe partijtjes. Familie en vrienden keken op de tribune toe.
8: Op dit WK doet de FIFA onderzoek naar een omstreden handgebaar van VAR-arbiter Sean Evans. Hij maakte het gebaar voorafgaand aan Duitsland tegen Curaçao, die met 7-1 eindigde. Het oké-gebaar heeft in verschillende landen uiteenlopende betekenissen.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is voorbij. Op 2 plekken nog wel bijzonderheden. De N50 Emmeloord richting Zwolle. Bij de Ramspoelbrug is een ongeluk gebeurd vanmiddag al. De weg is nog altijd dicht. Verkeer van Friesland naar Zwolle kan omrijden via Meppel over de A7 en de A32. En de N305 Dronten richting Almere. Voor Zeewolde 2 kilometer file met 20 minuten vertraging.
10: 18 plus, speelbewust.
11: Ja. Echt serieus? Oh, wat een geld.
12: 18.000. Godverdikke me.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
15: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
14: Zonnebrandcreme?
16: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
17: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcode.
13: postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
19: ANWB en gaan.
20: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
18: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
21: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
22: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
23: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
24: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
25: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 km per jaar.
26: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
10: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Een opmerkelijke ontknoping in de Zwitserse heuvelkoers. De Belgische wielrenner Liam Slok heeft daar op een bizarre wijze zijn allereerste profoverwinning gepakt. Hij kwam namelijk al vallend over de finishlijn. Nou, het verzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, Slok reed een ijzersterke wedstrijd en was in de sprint bergop overtuigend de beste. Grote namen als Thibaut Nijs en tweevoudig wereldkampioen Julian Alaphilippe moesten toezien hoe de jonge Belg van de Lotto-ploeg naar de overwinning snelde. Na de finishlijn ging het mis. Slok was zo onder de indruk van zijn eigen prestatie dat hij in volle euforie zijn handen naar zijn hoofd bracht. En door dat ongeloof verloor hij de controle over zijn stuur, waardoor hij zichzelf onderuit werkte. De renner schoof zo over de streep. Ja, het was wel een uniek beeld voor de officiële finishfoto, maar die had hij zich vooraf waarschijnlijk vast anders voorgesteld. Gelukkig lijkt de schade achteraf mee te vallen. De kerstverse winnaar heeft er geen ernstige blessures aan overgehouden. Volgens de ploegleiding houdt hij er vooral een pijnlijk en gedeukt ego aan over. Slok laat weten dat de opluchting over zijn allereerste grote profzege de pijn van de schaafwonden gelukkig snel doet vergeten.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
2: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
3: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
2: Zo geregeld. 123inkt.nl.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
4: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
5: Un helado, por favor.
4: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Leuk leren. Ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
7: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja. En waarom staat er dan boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
11: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
13: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
14: Brussel-Zuid.
13: Hé, nu al?
12: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroo.nl.
17: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
18: Zie je nou wel, ze ruikt me.
19: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
20: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1240. Reserveer nu op gpticket.nl.
21: Grand Prix Radio.
22: WK Update. Tijdens Nederland tegen Japan kwamen klachten binnen over fel oranje shirts. Sommige kijkers lazen rugnummers slecht en Vodafone Ziggo en KPN erkennen het probleem. Vodafone Ziggo zegt dat televisies moeite hebben met de bijna fluoriserende tint en dat kleur en contrast aanpassen helpt. KPN wijst op de signaalkwaliteit en Vodafone Ziggo spreekt van relatief weinig meldingen. Oranje begon in Dallas met een ochtendtraining voor het volgende duel van het wereldkampioenschap. De basisspelers fietsten uit langs het veld, terwijl de wissels conditionele prikkels en korte, scherpe partijtjes deden. Nigel de Jong blijft bij de selectie na overleg met zijn familie, ondanks het overlijden van zijn vader. Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk is geen fan van de drinkpauzes die halverwege elke helft zijn ingevoerd op het wereldkampioenschap. Dat zei hij na 2-2 gelijkspel met Japan. Op dit WK doet de FIFA onderzoek naar een omstreden handgebaar van VAR-arbiter Sean Evans. Hij maakte het gebaar voorafgaand aan Duitsland tegen Curaçao, die met 7-1 eindigde.
0: Het oké-gebaar heeft in verschillende landen uiteenlopende betekenissen.
14: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: 14 kleinere voetballanden pikken de recente uitspraken van Alexander Tseferin over de opzet van het WK voetbal niet. De UEFA-voorzitter noemt een groot aantal wedstrijden door de uitbreiding van het toernooi totaal niet interessant. En die woorden hebben voor veel onbegrip gezorgd bij de landen die profiteren van het grotere deelnemersveld. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tseferin deed zijn uitspraken in de Sloveense media. Hij erkende dat de uitbreiding naar 48 landen kansen biedt voor kleinere landen, maar plaatste dus ook duidelijke vraagtekens bij het niveau van de affiches. Onder meer de voetbalbonden van Curaçao en Kaapverdië hebben in een gezamenlijke verklaring fel uitgehaald naar de kritiek. Ze benadrukken dat voetbal een universele sport is en dus niet alleen toebehoort aan een selecte groep toplanden. Voor landen als Kaapverdië, Curaçao, Jordanië en Oezbekistan is de kwalificatie een historische prestatie en het uitkomen van een droom. Landen als Haiti en Congo keren na tientallen jaren juist terug op het hoogste podium. En volgens de 14 bonden stimuleert deelname de sportieve ontwikkeling in eigen land en worden er herinneringen voor het leven gemaakt. Ze noemen het dan ook zeer teleurstellend om te suggereren dat hun wedstrijden minder belangrijk zouden zijn. En dat doet volgens hen geen recht aan de offeringen en ambities van de spelers en hun supporters.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 8 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mark Bercht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Wim T. Schippers is overleden. Hij stond bekend als eigenzinnig kunstenaar en mediamaker. En we kenden hem natuurlijk ook van Sesamstraat, waarin hij de stem deed van Ernie. En verder maakte hij legendarische radioprogramma's als de Barend Servet Show en Ron Flon Flon. Schippers was 83. Gisteren nacht was er een grote brand bij een haringgroothandel in Scheveningen. En volgens Omroep West lijkt het een ongeluk. De politie zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de brand is aangestoken. Het vuur zorgde voor veel rook en er was ook een explosie. Tientallen mensen moesten hun huis uit. In Friesland zijn duizenden hardlopers bang dat de marathon van Sneek komend weekend wordt afgelast. De gemeente heeft de vergunning ingetrokken vanwege het EHBO-plan om de marathon veilig te laten verlopen. Het plan is namelijk gemaakt door een veroordeelde nepambulancebroeder uit Groningen. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, Marius, wil in afwachting van zijn hoger beroep worden vrijgelaten, maar dat kan hij op zijn buik schrijven. De rechter heeft het verzoek afgewezen. Marius kreeg eerder vandaag te horen dat hij 4 jaar de gevangenis in moet voor 2 verkrachtingen en een mishandeling. Stapje voor stapje gaan we weer terug naar zomers weer. Dat is morgen in de loop van de dag te merken als de wolken verdwijnen en de zon gaat schijnen. Er is een kleine kans op een bui en het is warmer dan vandaag.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Oranje hervatte in Dallas de uitlooptraining na het gelijkspel met Japan. De invallers en reserves werkten oefeningen af, terwijl de basisspelers uitfietsten en langs het veld ontspanden. Daarna speelden de spelers met hun kinderen op het trainingsveld. Tijdens Nederland tegen Japan kwamen klachten binnen over fel oranje shirts. Sommige kijkers lazen rugnummers slecht en Vodafone Ziggo en KPN erkennen het probleem. Vodafone Ziggo zegt dat televisies moeite hebben met de bijna fluoriserende tint en dat kleur en contrast aanpassen helpt. KPN wijst op de signaalkwaliteit en Vodafone Ziggo spreekt van relatief weinig meldingen. Nigel de Jong blijft bij het Nederlands elftal in de Verenigde Staten. Dat besluit nam hij in overleg met zijn familie. Zijn vader, oud-international Jerry de Jong, is op 61-jarige leeftijd overleden. Over de doodsoorzaak is niet bekend. Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk is geen fan van de drinkpauzes die halverwege elke helft zijn ingevoerd op het wereldkampioenschap. Dat zei hij na 2-2 gelijkspel met Japan.
4: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Lekkere van Albert Heijn.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Met Arbo-partner VerdiFit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
9: VerdiFit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
8: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
9: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. VerdiFit. Vitaal aan het werk.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
11: Hebbes.
12: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
11: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
13: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
16: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat, op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats, elke deal een groot verschil.
17: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
18: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
19: Grand

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nick de Vries heeft de legendarische 24 uur van Le Mans op zijn naam geschreven. De Nederlandse coureur pakte de algemene overwinning in de prestigieuze hypercar-klasse samen met zijn teamgenoten Kamui Kobayashi en Mike Conway. Nou, het van sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De overwinning die lag niet voor de hand. Het team kreeg te maken met een vroege lekke band en een hardnekkig sensorprobleem dat het team veel snelheid kostte. De Vries gaf toe dat hij de winst daardoor meerdere keren uit zijn hoofd heeft gezet. De spanning was in de slotfase van de wedstrijd zelfs zo erg dat de Nederlander de laatste twee uur niet eens live durfde te bekijken. Hij trok zich terug in zijn kamer om afleiding te zoeken. Na de finish reageerde de coureur ontzettend dankbaar, opgelucht en dolblij. Hij benadrukte dat deze slijtageslag laat zien hoe meedogenloos de Franse klassieker is, omdat opgeven nooit een optie is. Hoewel het voor de Vries een persoonlijk hoogtepunt is, spreekt hij vooral van een collectieve prestatie. De dynamiek binnen het rijderstrio is volgens hem geweldig en de winst voelt als een ultieme beloning voor het harde werk. Bij deze overwinning voegt de Vries zich bij een zeer select gezelschap. Hij is pas de derde Nederlander in de autosportgeschiedenis die de belangrijkste lange afstandsrace ter wereld wint. Gijs van Lennep en Jan Lammers gingen hem decennia geleden voor.
0: Sportradio.
1: Sportradio.
3: Ik

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ABB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
7: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
8: Grand Prix Radio.
9: WK Update. Oranje hervatte in Dallas de uitlooptraining na het gelijkspel met Japan. De invallers en reserves werkten oefeningen af, terwijl de basisspelers uitfietsten en langs het veld ontspanden. Daarna speelden de spelers met hun kinderen op het trainingsveld. Tijdens Nederland tegen Japan kwamen klachten binnen over fel oranje shirts. Sommige kijkers lazen rugnummers slecht en Vodafone Ziggo en KPN erkennen het probleem. Vodafone Ziggo zegt dat televisies moeite hebben met de bijna fluoriserende tint en dat kleur en contrast aanpassen helpt. KPN wijst op de signaalkwaliteit en Vodafone Ziggo spreekt van relatief weinig meldingen.
10: Nigel de Jong blijft bij het Nederlands elftal in de Verenigde Staten.
9: Vodafone Ziggo spreekt van relatief weinig meldingen.
10: Nigel de Jong blijft bij het Nederlands elftal in de Verenigde Staten. Dat besluit nam hij in overleg met zijn familie. Zijn vader, oud-international Jerry de Jong, is op 61-jarige leeftijd overleden. Over de doodsoorzaak is niet bekend.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: Lewis Hamilton heeft op het circuit van Barcelona zijn allereerste overwinning voor Ferrari gepakt. Ja, voor de Brit is het een emotionele mijlpaal na een loodzwaar debuutjaar bij de Italiaanse renstal. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De zevenvoudig wereldkampioen gaf na de race eerlijk toe dat de kritiek van buitenaf hem voor het seizoen raakte. Na een jaar zonder podiumplekken begon de Brit soms zelf ook te twijfelen over het racen op het hoogste niveau. Of hij dat niet was verleerd. Door zich tijdens de winterstop volledig af te sluiten van alle negativiteit en zich te focussen op zijn mindset, wist hij tijd te keren. De ontlading was dan ook groot toen Hamilton voor het team uit Maranello op de hoogste trede van het podium mocht plaatsnemen. Voor de coureur is hiermee een absolute jongensdroom in vervulling gegaan. De overwinning krijgt een extra historische glans, omdat racelegende Michael Schumacher precies 30 jaar geleden eveneens in Barcelona zijn allereerste zege voor Ferrari boekte. Ondanks het succes blijft Hamilton realistisch over de rest van het Formule 1 seizoen. Hoewel hij kostbare punten inloopt op Kimi Antonelli, kijkt hij nog niet naar de stand in het wereldkampioenschap. Volgens de Brit heeft het team een goede basis gelegd, maar is de achterstand op Mercedes nog niet weggewerkt. En Ferrari bekijkt het kampioenschap daarom stap voor stap.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
0: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mark Bercht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Kunstenaar en mediamaker Wim T. Schippers is overleden. Hij was de bedenker van Barend Servet en Chef van Oekel en deed ook de stem van Ernie in Sesamstraat. Als kunstenaar maakte hij een pindakaasvloer die gekocht werd door een museum en een theatervoorstelling met afgekeurde politiehonden. Schippers was 83. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een opstootje geweest. Een groepje asielzoekers kreeg ruzie met elkaar. Zeker twee van hen moesten van de politie op de grond liggen en één is afgevoerd. Het aanmeldcentrum zit overvol en hulporganisaties waarschuwen daarom al langer voor oplopende spanningen. Gisteren nacht was er een grote brand bij een haringgroothandel in Scheveningen en volgens Omroep West lijkt het een ongeluk. De politie zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de brand is aangestoken. Het vuur zorgde voor veel rook en er was ook een explosie. Tientallen mensen moesten hun huis uit. En een stunt van Kaapverdië op het WK voetbal. Het speelde met 0-0 gelijk tegen Spanje. Met grote sterren als Lamine Yamal van Barcelona. Kaapverdië had de wedstrijd zelfs kunnen winnen door een grote kans in de slotfase. Bij Kaapverdië deden 4 spelers mee die in Rotterdam zijn geboren. Het is droog en wisselend bewolkt. Vannacht 7 graden in het noordoosten, 13 in Zeeland. En morgen wordt het maximaal 25 graden en er is dan ook kans op een bui.
1: Grand Prix Radio.
0: WK Update.
3: Europees kampioen Spanje en Kaapverdië speelden 0 tegen 0. De 40-jarige doelman Vozinha redde meerdere keren. Lamine Yamal begon op de bank en viel later in, net als Nico Williams. Tijdens Nederland tegen Japan kwamen klachten binnen over fel oranje shirts. Sommige kijkers lazen rugnummers slecht en Vodafone Ziggo en KPN erkennen het probleem. Vodafone Ziggo zegt dat televisies moeite hebben met de bijna fluoriserende tint en dat kleur en contrast aanpassen helpt. KPN wijst op de signaalkwaliteit en Vodafone Ziggo spreekt van relatief weinig meldingen. Oranje hervatte in Dallas de uitlooptraining na het gelijkspel met Japan. De invallers en reserves werkten oefeningen af, terwijl de basisspelers uitfietsten en langs het veld ontspanden. Daarna speelden de spelers met hun kinderen op het trainingsveld. Nigel de Jong blijft bij het Nederlands elftal in de Verenigde Staten. Dat besluit nam hij in overleg met zijn familie. Zijn vader, oud-international Jerry de Jong, is op 61-jarige leeftijd overleden. Over de doodsoorzaak is niet bekend.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Pakken ze een podium?
6: Pakken ze een podium?
5: Pak zelf eens een podium.
7: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
10: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
9: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
10: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
12: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op Belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
13: Zie je nou wel, ze ruikt me.
14: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcel's Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Het was een droomdebuut voor Crescenzo Summerfield bij het Nederlands elftal. De aanvaller scoorde direct tijdens de openingswedstrijd van het wereldkampioenschap, al zorgde de late gelijkmaker van tegenstander Japan na afloop voor gemengde gevoelens. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De buitenspeler gaf na de wedstrijd aan dat hij een dubbel gevoel overhoudt aan de wedstrijd. Hoewel er volgens hem niets mooiers is dan scoren bij een WK-debuut, had hij de wedstrijd natuurlijk het liefst winnend afgesloten. Desondanks benadrukt de aanvaller dat de spelers hun hoofd niet hoeven te laten hangen. Zijn doelpunt, een geplaatst schot na een actie van de rechterkant, was het resultaat van hard werk. Summerfield geeft de credits aan aangever Ryan Gravenberg en vertelt dat de treffer precies zo tot stand kwam als er de afgelopen tijd is getraind. En dat verklaart ook waarom hij na zijn doelpunt direct naar assistenttrainer Ruud van Nistelrooy sprintte. De twee werken op de trainingen intensief aan het afwerken en Summerfield had de oud-spits vooraf beloofd om de treffer samen te vieren. En volgens Summerfield voelt de selectie van bondscoach Ronald Koeman als een hechte familie. De blik gaat nu op de komende poolwedstrijden tegen Zweden en Tunesië, waarin Oranje punten moet pakken voor een plek in de knock-outfase. Summerfield geeft aan dat hij veel vertrouwen heeft en verwacht dat de ploeg de stijgende lijn in de komende wedstrijden kan doorzetten.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AHA kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AHA verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AHA borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn.
9: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
10: Zie je nou wel, ze ruikt me.
11: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
12: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
13: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
13: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook. Uit de meterkast.
12: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
13: Zo. Koffie?
12: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Zeg. Als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
17: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
18: Grand Prix Radio.
19: WK Update. Europees kampioen Spanje en Kaapverdië speelden 0-0. De 40-jarige doelman Vozinha redde meerdere keren. Lamine Yamal begon op de bank en viel later in, net als Nico Williams. Tijdens Nederland tegen Japan kwamen klachten binnen over fel oranje shirts. Sommige kijkers lazen rugnummers slecht en Vodafone Ziggo en KPN erkennen het probleem. Vodafone Ziggo zegt dat televisies moeite hebben met de bijna fluoriserende tint en dat kleur en contrast aanpassen helpt. KPN wijst op de signaalkwaliteit en Vodafone Ziggo spreekt van relatief weinig meldingen. Oranje begon in Dallas met een ochtendtraining voor het volgende duel van het wereldkampioenschap. De basisspelers fietsten uit langs het veld terwijl de wissels conditionele prikkels en korte, scherpe partijtjes deden. Nigel de Jong blijft bij de selectie na overleg met zijn familie, ondanks het overlijden van zijn vader.
0: Verdrietig nieuws uit de Oranje-familie. Jerry de Jong is overleden op de leeftijd van 61 jaar. De oud-verdediger speelde 3 interlands en kwam uit voor Telstar, PSV en Kaan. Zijn zoon Nigel is directeur topvoetbal bij de KNVB.
10: Grand

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennisser Jesper de Jong maakt een flinke sprong op de wereldranglijst na zijn overwinning op het toernooi in Italië. Door de winst klimt de Nederlander naar de 72e plek ter wereld, waarmee hij zijn beste klassering ooit nadert. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De keuze om na Roland Garros langer op gravel te blijven spelen pakt goed uit. De Jong pakte de titel op het toernooi van Katolika, dat de status van Challenger-toernooi heeft gekregen. Die promotie betekent niet alleen meer punten voor de ranking, maar levert de tennisser ook een mooi financieel extraatje op. Hij verdient ruim 15.000 euro met de eindzege. Ja, nou, hoewel dat bedrag een schril contrast staat met het prijzengeld van zijn eerdere duel in Parijs tegen de Duitser Alexander Zverev, is de winst een prima resultaat voor hem. De focus van de tennisser blijft voorlopig nog even op het gravel liggen. Terwijl de internationale tennistop zich momenteel voorbereidt op het gras van Wimbledon, kiest de Jong voor een ander pad. Hij speelt eerst nog een toernooi op gravel voordat hij afreist naar Londen. Daar begint hij eind juni zonder veel wedstrijdritme op gras aan de kwalificaties voor het derde Grand Slam toernooi van het jaar.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Meer sport, meer muziek.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 10 uur.
4: Goedenavond, ik ben Mark Bercht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Goed nieuws voor Europese vliegtuigpassagiers. Ook de komende jaren krijgen ze geld terug wanneer hun vlucht meer dan 3 uur is vertraagd, maximaal €600. De compensatieregeling lag onder vuur, maar na jaren discussie hebben de EU-landen besloten om er niks aan te veranderen. In Ter Apel wachten ook vanavond weer tientallen asielzoekers bij de ingang van het aanmeldcentrum. De spanningen liepen daarbij zo hoog op dat er is gevochten en de politie ingreep. Hulpverleners waarschuwen al langer dat de lontjes steeds korter worden, nu de situatie bij het overvolle aanmeldcentrum maar niet verbetert. In Nunspeet op de Veluwe is een vrouw met haar Porsche dwars door de muur van een supermarkt gereden. De auto kwam terecht naast de zelfscankassa's. De schade is enorm, maar daar raakte niemand gewond. Het gaat om een ongeluk. Waarschijnlijk ging het mis tijdens het inparkeren. De VPRO is geschrokken van het nieuws dat Wim T. Schippers is overleden. Hij heeft veel voor ons betekend door de manier waarop hij de samenleving probeerde te ontregelen met zijn programma, zegt de VPRO. Schippers was 83 jaar. Hij zei ooit dat geboren worden onzin is, maar doodgaan nog onzinniger. Droog en wisselend bewolkt. Vannacht 7 graden in het noordoosten en 13 in Zeeland. En morgen wordt het maximaal 25 graden. En er is dan ook een kleine kans op een bui.
1: Grand Prix Radio.
5: WK Update. Europees kampioen Spanje en Kaapverdië speelden 0-0. De 40-jarige doelman Vozinha redde meerdere keren. Lamine Yamal begon op de bank en viel later in. Net als Nico Williams.
6: Oranje begon in Dallas met een ochtendtraining voor het volgende duel van het wereldkampioenschap. De basisspelers fietsten uit langs het veld, terwijl de wissels conditionele prikkels en korte, scherpe partijtjes deden. Nigel de Jong blijft bij de selectie na overleg met zijn familie, ondanks het overlijden van zijn vader. Verdrietig nieuws uit de Oranje-familie. Jerry de Jong is overleden op de leeftijd van 61 jaar. De oud-verdediger speelde 3 interlands en kwam uit voor Telstar, PSV en Kaan. Zijn zoon Nigel is directeur topvoetbal bij de KNVB. Tijdens Nederland tegen Japan kwamen klachten binnen over fel oranje shirts. Sommige kijkers lazen rugnummers slecht en Vodafone Ziggo en KPN erkennen het probleem. Vodafone Ziggo zegt dat televisies moeite hebben met de bijna fluoriserende tint en dat kleur en contrast aanpassen helpt. KPN wijst op de signaalkwaliteit en Vodafone Ziggo spreekt van relatief weinig meldingen.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
11: Un helado, por favor.
3: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
12: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
13: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
14: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
3: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
16: ANWB en gaan.
17: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
18: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
19: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
20: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
21: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
22: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
18: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
23: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
24: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
25: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
26: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
27: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
26: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
28: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Een opmerkelijke ontknoping in de Zwitserse heuvelkoers. De Belgische wielrenner Liam Slok heeft daar op een bizarre wijze zijn allereerste profoverwinning gepakt. Hij kwam namelijk al vallend over de finishlijn. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, Slok reed een ijzersterke wedstrijd en was in de sprint bergop overtuigend de beste. Grote namen als Thibaut Nijs en tweevoudig wereldkampioen Julian Alaphilippe moesten toezien hoe de jonge Belg van de Lotto-ploeg naar de overwinning snelde. Na de finishlijn ging het mis. Slok was zo onder de indruk van zijn eigen prestatie dat hij in volle euforie zijn handen naar zijn hoofd bracht. En door dat ongeloof verloor hij de controle over zijn stuur, waardoor hij zichzelf onderuit werkte. De renner schoof zo over de streep. Ja, het was wel een uniek beeld voor de officiële finishfoto, maar die had hij zich vooraf waarschijnlijk vast anders voorgesteld. Gelukkig lijkt de schade achteraf mee te vallen. De kerstverse winnaar heeft er geen ernstige blessures aan overgehouden. Volgens de ploegleiding houdt hij er vooral een pijnlijk en gedeukt ego aan over. Slok laat weten dat de opluchting over zijn allereerste grote profzege de pijn van de schaafwonden gelukkig snel doet vergeten.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

0: folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Pakken ze een podium?
6: Pakken ze een podium?
5: Pak zelf eens een podium.
7: Pakken ze een podium.
8: Pakken ze een podium.
9: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
4: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
11: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
10: Zo geregeld. 123inkt.nl.
12: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
15: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
16: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
17: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
18: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix Radio.
22: WK Update. Kaapverdië houdt Europees kampioen Spanje op 0-0. Laros Duarte noemt plaatsing voor de volgende ronde realistisch. En zijn broer De Roy blijft nuchter, maar noemt het prachtig. Kaapverdië focuste op verdedigen en doelman Vozinha hield stand, terwijl Spanje 27 keer schoot. Crescencio Summerville geniet na van zijn debuut op het wereldkampioenschap tegen Japan. Hij scoorde bij de stand 2-2 en werd na een gele kaart uit voorzorg gewisseld. Oranje werkte in Dallas een uitlooptraining af en vliegt vanavond om 19:30 van Dallas naar Kansas City. Tijdens Nederland tegen Japan kwamen klachten binnen over fel oranje shirts. Sommige kijkers lazen rugnummers slecht en Vodafone Ziggo en KPN erkennen het probleem. Vodafone Ziggo zegt dat televisies moeite hebben met de bijna fluoriserende tint en dat kleur en contrast aanpassen helpt. KPN wijst op de signaalkwaliteit en Vodafone Ziggo spreekt van relatief weinig meldingen.
23: Grand Prix

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. 14 kleinere voetballanden pikken de recente uitspraken van Alexander Zverin over de opzet van het WK voetbal niet. De UEFA-voorzitter noemt een groot aantal wedstrijden door de uitbreiding van het toernooi totaal niet interessant. En die woorden hebben voor veel onbegrip gezorgd bij de landen die profiteren van het grotere deelnemersveld. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Zverin deed zijn uitspraken in de Sloveense media. Hij erkende dat de uitbreiding naar 48 landen kansen biedt voor kleinere landen, maar plaatste dus ook duidelijke vraagtekens bij het niveau van de affiches. Onder meer de voetbalbonden van Curaçao en Kaapverdië hebben in een gezamenlijke verklaring fel uitgehaald naar de kritiek. Ze benadrukken dat voetbal een universele sport is en dus niet alleen toebehoort aan een selecte groep toplanden. Voor landen als Kaapverdië, Curaçao, Jordanië en Oezbekistan is de kwalificatie een historische prestatie en het uitkomen van een droom. Landen als Haiti en Congo keren na tientallen jaren juist terug op het hoogste podium. En volgens de 14 bonden stimuleert deelname de sportieve ontwikkeling in eigen land en worden er herinneringen voor het leven gemaakt. Ze noemen het dan ook zeer teleurstellend om te suggereren dat hun wedstrijden minder belangrijk zouden zijn. En dat doet volgens hen geen recht aan de offeringen en ambities van de spelers en hun supporters.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: 11 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette gaat dit weekend naar Rotterdam, waar een monument voor Molukkers wordt onthuld. De NOS meldt dat hij misschien excuses gaat maken voor hoe ze behandeld werden. Nederland beloofde in 1951 dat de Molukkers weer terug konden en een eigen staat zouden krijgen, maar daar kwam niets van terecht. De marathon van Sneek komende zaterdag gaat niet door. De marathon kwam in opspraak omdat het plan voor de EHBO was opgesteld door iemand die deed alsof hij een ambulancebroeder was. De gemeente trok erop de vergunning in omdat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Paul Hane is verdrietig dat zijn vriend en collega Wim T. Schippers is overleden. Ze werkten bijvoorbeeld samen in Sesamstraat, waar ze de stemmen van Bert en Ernie deden. Ze waren meer dan 50 jaar bevriend. Premier Jette heeft ook gereageerd op het overlijden van Schippers. Nederland is een multitalent kwijt, zegt hij. En het is groot feest in Rotterdam. De Kaapverdische gemeenschap daar viert dat hun elftal met 0-0 gelijk heeft gespeeld tegen voetbalgrootmacht Spanje. Honderden mensen toeteren en zwaaien met vlaggen. Er wonen veel Kaapverdiërs in Rotterdam. 6 Kaapverdische spelers zijn er geboren. Het is droog en wisselend bewolkt. Het wordt vannacht 7 graden in het noordoosten en 13 in Zeeland. Morgen wordt het maximaal 25 graden en er is dan ook kans op een bui.
0: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Kaapverdië houdt Europees kampioen Spanje op 0-0. Laros Duarte noemt plaatsing voor de volgende ronde realistisch. En zijn broer De Roy blijft nuchter, maar noemt het prachtig. Kaapverdië focuste op verdedigen en doelman Vozinha hield stand, terwijl Spanje 27 keer schoot. Crescencio Summerville geniet na van zijn debuut op het wereldkampioenschap tegen Japan. Hij scoorde bij de stand 2-2 en werd na een gele kaart uit voorzorg gewisseld. Oranje werkte in Dallas een uitlooptraining af en vliegt vanavond om 19:30 van Dallas naar Kansas City. Tijdens Nederland tegen Japan kwamen klachten binnen over fel oranje shirts. Sommige kijkers lazen rugnummers slecht en Vodafone Ziggo en KPN erkennen het probleem. Vodafone Ziggo zegt dat televisies moeite hebben met de bijna fluoriserende tint en dat kleur en contrast aanpassen helpt. KPN wijst op de signaalkwaliteit en Vodafone Ziggo spreekt van relatief weinig meldingen. De nationale ploeg van Iran verblijft tijdens het wereldkampioenschap niet in de Verenigde Staten, maar in Tijuana in Mexico, waar de selectie warm werd ontvangen nadat meerdere visa waren geweigerd en de spanningen opliepen. Iran speelt vannacht om 3:00 Nederlandse tijd tegen Nieuw-Zeeland in Inglewood.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
4: Is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
8: Oranje. Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat? Een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus.
10: Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
14: Adtap.
13: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
15: Goedemorgen!
16: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
17: Met Arbo-partner VerdiFit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
18: VerdiFit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
17: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
18: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. VerdiFit, vitaal aan het werk.
19: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Je hebt deals en je hebt Tui-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
22: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
22: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Nick de Vries heeft de legendarische 24 uur van Le Mans op zijn naam geschreven. De Nederlandse coureur pakte de algemene overwinning in de prestigieuze hypercar-klasse samen met zijn teamgenoten Kamui Kobayashi en Mike Conway. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De overwinning die lag niet voor de hand. Het team kreeg te maken met een vroege lekke band en een hardnekkig sensorprobleem dat het team veel snelheid kostte. De Vries gaf toe dat hij de winst daardoor meerdere keren uit zijn hoofd heeft gezet. De spanning was in de slotfase van de wedstrijd zelfs zo erg dat de Nederlander de laatste twee uur niet eens live durfde te bekijken. Hij trok zich terug in zijn kamer om afleiding te zoeken. Na de finish reageerde de coureur ontzettend dankbaar, opgelucht en dolblij. Hij benadrukte dat deze slijtageslag laat zien hoe meedogenloos de Franse klassieker is, omdat opgeven nooit een optie is. Hoewel het voor de Vries een persoonlijk hoogtepunt is, spreekt hij vooral van een collectieve prestatie. De dynamiek binnen het rijderstrio is volgens hem geweldig en de winst voelt als een ultieme beloning voor het harde werk. Bij deze overwinning voegt de Vries zich bij een zeer select gezelschap. Hij is pas de derde Nederlander in de autosportgeschiedenis die de belangrijkste lange afstandsrace ter wereld wint. Gijs van Lennep en Jan Lammers gingen hem decennia geleden voor.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vanaanaarbeter.nl.

0: boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks Bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie Olifant.
9: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
2: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
3: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
2: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
12: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
11: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
12: Wat doe ik aan?
11: Shop nu bij Zalando.
13: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
14: Grand Prix Radio.
15: WK Update. België en Egypte spelen gelijk op het wereldkampioenschap. 1-1 in Seattle. Egypte leidde na 19 minuten via Emam Ashour. Een eigen doelpunt van Mohamed Hani bracht België langzij. Onder druk van invaller Romelu Lukaku. Doelman Mostafa Chobeir keerde laat nog een kopbal van Brandon Mechelen. Kaapverdië houdt Europees kampioen Spanje op 0-0. Laros Duarte noemt plaatsing voor de volgende ronde realistisch. En zijn broer De Roy blijft nuchter, maar noemt het prachtig. Kaapverdië focuste op verdedigen en doelman Vozinha hield stand, terwijl Spanje 27 keer schoot. Crescencio Summerville geniet na van zijn debuut op het wereldkampioenschap tegen Japan. Hij scoorde bij de stand 2-2 en werd na een gele kaart uit voorzorg gewisseld. Oranje werkte in Dallas een uitlooptraining af en vliegt vanavond om 19:30 van Dallas naar Kansas City. Tijdens Nederland tegen Japan kwamen klachten binnen over fel oranje shirts. Sommige kijkers lazen rugnummers slecht en Vodafone Ziggo en KPN erkennen het probleem. Vodafone Ziggo zegt dat televisies moeite hebben met de bijna fluoriserende tint en dat kleur en contrast aanpassen helpt. KPN wijst op de signaalkwaliteit en Vodafone Ziggo spreekt van relatief weinig meldingen.
14: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport.
2: In het kort.
3: Lewis Hamilton heeft op het circuit van Barcelona zijn allereerste overwinning voor Ferrari gepakt. Ja, voor de Brit is het een emotionele mijlpaal na een loodzwaar debuutjaar bij de Italiaanse renstal. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De zevenvoudig wereldkampioen gaf na de race eerlijk toe dat de kritiek van buitenaf hem voor het seizoen raakte. Na een jaar zonder podiumplekken begon de Brit soms zelf ook te twijfelen over het racen op het hoogste niveau. Of hij dat niet was verleerd. Door zich tijdens de winterstop volledig af te sluiten van alle negativiteit en zich te focussen op zijn mindset, wist hij tijd te keren. De ontlading was dan ook groot toen Hamilton voor het team uit Maranello op de hoogste treden van het podium mocht plaatsnemen. Voor de coureur is hiermee een absolute jongensdroom in vervulling gegaan. De overwinning krijgt een extra historische glans, omdat racelegende Michael Schumacher precies 30 jaar geleden eveneens in Barcelona zijn allereerste zege voor Ferrari boekte. Ondanks het succes blijft Hamilton realistisch over de rest van het Formule 1 seizoen. Hoewel hij kostbare punten inloopt op Kimi Antonelli, kijkt hij nog niet naar de stand in het wereldkampioenschap. Volgens de Brit heeft het team een goede basis gelegd, maar is de achterstand op Mercedes nog niet weggewerkt. En Ferrari bekijkt het kampioenschap daarom stap voor stap.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: Middernacht.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij een supermarkt in Gouda is iemand neergeschoten. Omstanders zeggen tegen de Telegraaf dat het slachtoffer een kind op een fatbike is. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Er zou meerdere keren zijn geschoten. Naar de dader wordt nog gezocht. Premier Jette houdt komende zondag een toespraak bij de onthulling van een nationaal monument voor Molukkers in Rotterdam. Wat hij daarin gaat zeggen is nog geheim. Er gaan geruchten dat hij excuses gaat aanbieden voor de behandeling van de Molukkers die hier in de jaren 50 naartoe kwamen. Meldingen van geweld en discriminatie tijdens de World Pride in Amsterdam komende zomer worden met voorrang opgepakt door de politie, dat zegt burgemeester Halsema. Ook komt er een campagne om mensen aan te moedigen om aangifte te doen. De World Pride begint op 25 juli en duurt 2 weken. Ook voor België is het WK nu echt begonnen. En ook voor onze zuidenburen begon het stroef. Ze speelden met 1-1 gelijk tegen Egypte. Na de eerste helft stond België achter, maar dankzij een eigen doelpunt van Egypte houden de Rode Duivels toch nog een punt over aan de wedstrijd. Het is droog en af en toe bewolkt. De minima liggen tussen de 7 en 13 graden. 'S Ochtends kan in het binnenland nog een bui vallen. Daarna breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg.
0: Grand Prix Radio.
2: WK Update. België en Egypte spelen gelijk op het wereldkampioenschap. 1 tegen 1 in Seattle. Egypte leidde na 19 minuten via Emam Ashour. Een eigen doelpunt van Mohamed Hani bracht België langzij, onder druk van invaller Romelu Lukaku. Doelman Mostafa Chobeir keerde laat nog een kopbal van Brandon Mechelen. Europees kampioen Spanje en Kaapverdië speelden 0 tegen 0. De 40-jarige doelman Vozinha redde meerdere keren. Lamine Yamal begon op de bank en viel later in, net als Nico Williams. Crescencio Summerville geniet na van zijn debuut op het wereldkampioenschap tegen Japan. Hij scoorde bij de stand 2-2 en werd na een gele kaart uit voorzorg gewisseld. Oranje werkte in Dallas een uitlooptraining af en vliegt vanavond om 19:30 van Dallas naar Kansas City. Tijdens Nederland tegen Japan kwamen klachten binnen over fel oranje shirts. Sommige kijkers lazen rugnummers slecht en Vodafone Ziggo en KPN erkennen het probleem. Vodafone Ziggo zegt dat televisies moeite hebben met de bijna fluoriserende tint en dat kleur en contrast aanpassen helpt. KPN wijst op de signaalkwaliteit en Vodafone Ziggo spreekt van relatief weinig meldingen.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
9: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
10: Eigenlijk niet, wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
9: Zo geregeld. 123inkt.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
14: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
15: Rook?
14: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
15: Nee, rook. Uit de meterkast.
13: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
14: Zo, koffie?
13: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
16: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
17: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
0: Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het was een droomdebuut voor Crescenzo Summerfield bij het Nederlands elftal. De aanvaller scoorde direct tijdens de openingswedstrijd van het wereldkampioenschap, al zorgde de late gelijkmaker van tegenstander Japan na afloop voor gemengde gevoelens. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De buitenspeler gaf na de wedstrijd aan dat hij een dubbel gevoel overhoudt aan de wedstrijd. Hoewel er volgens hem niets mooiers is dan scoren bij een WK-debuut, had hij de wedstrijd natuurlijk het liefst winnend afgesloten. Desondanks benadrukt de aanvaller dat de spelers hun hoofd niet hoeven te laten hangen. Zijn doelpunt, een geplaatst schot na een actie van de rechterkant, was het resultaat van hard werk. Summerfield geeft de credits aan aangever Ryan Gravenberg en vertelt dat de treffer precies zo tot stand kwam als er de afgelopen tijd is getraind. En dat verklaart ook waarom hij na zijn doelpunt direct naar assistenttrainer Ruud van Nistelrooy sprintte. De twee werken op de trainingen intensief aan het afwerken en Summerfield had de oud-spits vooraf beloofd om de treffer samen te vieren. En volgens Summerfield voelt de selectie van bondscoach Ronald Koeman als een hechte familie. De blik gaat nu op de komende poolwedstrijden tegen Zweden en Tunesië, waarin Oranje punten moet pakken voor een plek in de knock-outfase. Summerfield geeft aan dat hij veel vertrouwen heeft en verwacht dat de ploeg de stijgende lijn in de komende wedstrijden kan doorzetten.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. België en Egypte spelen gelijk op het wereldkampioenschap. 1-1 in Seattle. Egypte leidde na 19 minuten via Emam Achour. Een eigen doelpunt van Mohamed Hani bracht België langzij, onder druk van invaller Romelu Lukaku. Doelman Mostafa Chobeir keerde laat nog een kopbal van Brandon Mechelen. Crescencio Summerville geniet na van zijn debuut op het wereldkampioenschap tegen Japan. Hij scoorde bij de stand 2-2 en werd na een gele kaart uit voorzorg gewisseld. Oranje werkte in Dallas een uitlooptraining af en vliegt vanavond om 19:30 van Dallas naar Kansas City. Tijdens Nederland tegen Japan kwamen klachten binnen over fel oranje shirts. Sommige kijkers lazen rugnummers slecht en Vodafone Ziggo en KPN erkennen het probleem. Vodafone Ziggo zegt dat televisies moeite hebben met de bijna fluoriserende tint en dat kleur en contrast aanpassen helpt. KPN wijst op de signaalkwaliteit en Vodafone Ziggo spreekt van relatief weinig meldingen. Europees kampioen Spanje en Kaapverdië speelden 0-0. De 40-jarige doelman Vozinha redde meerdere keren. Lamine Yamal begon op de bank en viel later in, net als Nico Williams.
1: Grand

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennisser Jesper de Jong maakt een flinke sprong op de wereldranglijst na zijn overwinning op het toernooi in Italië. Door de winst klimt de Nederlander naar de 72e plek ter wereld, waarmee hij zijn beste klassering ooit nadert. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De keuze om na Roland Garros langer op gravel te blijven spelen pakt goed uit. De Jong pakte de titel op het toernooi van Katolika, dat de status van Challenger-toernooi heeft gekregen. Die promotie betekent niet alleen meer punten voor de ranking, maar levert de tennisser ook een mooi financieel extraatje op. Hij verdient ruim 15.000 euro met de eindzege. Ja, nou, hoewel dat bedrag een schril contrast staat met het prijzengeld van zijn eerdere duel in Parijs tegen de Duitse Alexander Zverev, is de winst een prima resultaat voor hem. De focus van de tennisser blijft voorlopig nog even op het gravel liggen. Terwijl de internationale tennistop zich momenteel voorbereidt op het gras van Wimbledon, kiest de Jong voor een ander pad. Hij speelt eerst nog een toernooi op gravel voordat hij afreist naar Londen. Daar begint hij eind juni zonder veel wedstrijdritme op gras aan de kwalificaties voor het derde Grand Slam toernooi van het jaar.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. In de Rotterdamse wijk Charloes is een peuter zwaar gewond geraakt nadat hij vanaf de tweede verdieping uit het raam viel. Het jongetje van 2 werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Vliegtuigmaatschappijen mogen straks geen extra geld meer vragen aan mensen die alleen handbagage meenemen. Dat heeft het Europees Parlement besloten. Wel mogen ze korting geven aan mensen die dat niet doen. Verder blijven luchtvaartmaatschappijen verplicht om een vergoeding aan te bieden bij vertraging en moeten ze meer doen als mensen een overstap missen. Ook nu er een vredesdeal ligt, blijft het Israëlische leger actief in Libanon, Gaza en Syrië. Dat zegt premier Netanyahu. Hij zegt dat Israël veiligheidszones nodig heeft om het land te beschermen. Wel is Netanyahu blij dat er een akkoord is. Israël is ermee gered van nucleaire uitroeiing door Iran, zegt hij. En de FIFA mag de oude vlag van Iran op het WK verbieden, heeft een Amerikaanse rechter besloten. Het gaat om een vlag van voor de Islamitische revolutie in de jaren 70. Die wordt gebruikt door tegenstanders van het huidige Iraanse regime. Iran speelt vannacht om 3 uur hun eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het is droog en af en toe bewolkt. De minima ligt tussen de 7 en 13 graden. 'S Ochtends kan in het binnenland nog een bui vallen. Daarna breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg.
0: Grand Prix Radio.
1: WK Update. België en Egypte spelen gelijk op het wereldkampioenschap. 1-1 in Seattle. Egypte leidde na 19 minuten via Emam Ashour. Een eigen doelpunt van Mohamed Hani bracht België langzij, onder druk van invaller Romelu Lukaku. Doelman Mostafa Chobeir keerde laat nog een kopbal van Brandon Mechelen. Crescencio Summerville geniet na van zijn debuut op het wereldkampioenschap tegen Japan. Hij scoorde bij de stand 2-2 en werd na een gele kaart uit voorzorg gewisseld. Oranje werkte in Dallas een uitlooptraining af en vliegt vanavond om 19:30 van Dallas naar Kansas City. Tijdens Nederland tegen Japan kwamen klachten binnen over fel oranje shirts. Sommige kijkers lazen rugnummers slecht en Vodafone Ziggo en KPN erkennen het probleem. Vodafone Ziggo zegt dat televisies moeite hebben met de bijna fluoriserende tint en dat kleur en contrast aanpassen helpt. KPN wijst op de signaalkwaliteit en Vodafone Ziggo spreekt van relatief weinig meldingen. Kaapverdië houdt Europees kampioen Spanje op 0-0. La Ros Duarte noemt plaatsing voor de volgende ronde realistisch. En zijn broer De Roy blijft nuchter, maar noemt het prachtig. Kaapverdië focuste op verdedigen en doelman Vozinha hield stand, terwijl Spanje 27 keer schoot.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een opmerkelijke ontknoping in de Zwitserse heuvelkoers. De Belgische wielrenner Liam Slok heeft daar op een bizarre wijze zijn allereerste profoverwinning gepakt. Hij kwam namelijk al vallend over de finishlijn. Nou, het verzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, Slok reed een ijzersterke wedstrijd en was in de sprint bergop overtuigend de beste. Grote namen als Thibaut Nijs en tweevoudig wereldkampioen Julian Alaphilippe moesten toezien hoe de jonge Belg van de Lotto-ploeg naar de overwinning snelde. Na de finishlijn ging het mis. Slok was zo onder de indruk van zijn eigen prestatie dat hij in volle euforie zijn handen naar zijn hoofd bracht. En door dat ongeloof verloor hij de controle over zijn stuur, waardoor hij zichzelf onderuit werkte. De renner schoof zo over de streep. Ja, het was wel een uniek beeld voor de officiële finishfoto, maar die had hij zich vooraf waarschijnlijk vast anders voorgesteld. Gelukkig lijkt de schade achteraf mee te vallen. De kerstverse winnaar heeft er geen ernstige blessures aan overgehouden. Volgens de ploegleiding houdt hij er vooral een pijnlijk en gedeukt ego aan over. Slok laat weten dat de opluchting over zijn allereerste grote profzege de pijn van de schaafwonden gelukkig snel doet vergeten.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. België en Egypte spelen gelijk op het wereldkampioenschap. 1 tegen 1 in Seattle. Egypte leidde na 19 minuten via Emam Ashour. Een eigen doelpunt van Mohamed Hani bracht België langzij, onder druk van invaller Romelu Lukaku. Doelman Mostafa Chobeir keerde laat nog een kopbal van Brandon Mechelen. Europees kampioen Spanje en Kaapverdië speelden 0 tegen 0. De 40-jarige doelman Vozinha redde meerdere keren. Lamine Yamal begon op de bank en viel later in, net als Nico Williams. Crescencio Summerville geniet na van zijn debuut op het wereldkampioenschap tegen Japan. Hij scoorde bij de stand 2-2 en werd na een gele kaart uit voorzorg gewisseld. Oranje werkte in Dallas een uitlooptraining af en vliegt vanavond om 19:30 van Dallas naar Kansas City. FIFA neemt geen maatregelen tegen videoscheidsrechter Sean Evans, die assistent was bij Duitsland tegen Curaçao met een eindstand van 7 tegen 1. Hij ontkent dat hij vooraf een extreemrechts gebaar maakte en spreekt van een onbewuste beweging. Volgens FIFA is er geen bewijs van overtredingen van de disciplinaire code.
1: Grand

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: 14 kleinere voetballanden pikken de recente uitspraken van Alexander Tseferin over de opzet van het WK voetbal niet. De UEFA-voorzitter noemt een groot aantal wedstrijden door de uitbreiding van het toernooi totaal niet interessant. En die woorden hebben voor veel onbegrip gezorgd bij de landen die profiteren van het grotere deelnemersveld. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tseferin deed zijn uitspraken in de Sloveense media. Hij erkende dat de uitbreiding naar 48 landen kansen biedt voor kleinere landen, maar plaatste dus ook duidelijke vraagtekens bij het niveau van de affiches. Onder meer de voetbalbonden van Curaçao en Kaap Verdi hebben in een gezamenlijke verklaring fel uitgehaald naar de kritiek. Ze benadrukken dat voetbal een universele sport is en dus niet alleen toebehoort aan een selecte groep toplanden. Voor landen als Kaap Verdi, Curaçao, Jordanië en Oezbekistan is de kwalificatie een historische prestatie en het uitkomen van een droom. Landen als Haiti en Congo keren na tientallen jaren juist terug op het hoogste podium. En volgens de 14 bonden stimuleert deelname de sportieve ontwikkeling in eigen land en worden er herinneringen voor het leven gemaakt. Ze noemen het dan ook zeer teleurstellend om te suggereren dat hun wedstrijden minder belangrijk zouden zijn. Dat doet volgens hen geen recht aan de offeringen en ambities van de spelers en hun supporters.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio.
2: Grand Prix Radio is Sport Radio.
3: Grand Prix Radio.
4: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
5: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 2 uur.
6: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. In Amerika is een bommenwerper van de luchtmacht neergestort. Dat gebeurde kort na het opstijgen van een vliegveld in Californië. De luchtmacht vreest dat alle 8 inzittenden zijn omgekomen. Het vliegveld is na de crash direct gesloten en alle vluchten worden omgeleid. In Sleeuwijk is een man zwaar gewond geraakt die met zijn auto van de weg raakte. Volgens Omroep Brabant viel hij met auto en al 10 meter naar beneden vanaf een hoge dijk. De brandweer heeft hem naar boven moeten takelen. Daarna is hij door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De auto is totaal los. De marathon van Sneek gaat niet door, die zou komende zaterdag zijn. Het EHBO-plan was opgesteld door een man die deed alsof hij een ambulancebroeder was. Omdat de veiligheid niet gegarandeerd kon worden, trok de gemeente de vergunning in. De organisatie gaat nu op zoek naar een nieuwe datum voor de marathon. En hoopvol nieuws over zangeres Bonnie Tyler. Ze werd wekenlang in coma gehouden na een spoedoperatie aan haar darmen. Haar management zegt dat ze is ontwaakt en dat het wat beter gaat, maar dat haar herstel nog lang kan duren. Bonnie Tyler is 75 en we kennen haar vooral van de jaren 80 hit Total Eclipse of the Heart. Het is droog en af en toe bewolkt. De minima liggen tussen de 7 en 13 graden. 'S Ochtends kan in het binnenland nog een bui vallen, daarna breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg.
2: Grand Prix Radio.
0: WK Update. België en Egypte spelen gelijk op het wereldkampioenschap. 1-1 in Seattle. Egypte leidde na 19 minuten via Emam Ashour. Een eigen doelpunt van Mohamed Hani bracht België langzij, onder druk van invaller Romelu Lukaku. Doelman Mostafa Chobeir keerde laat nog een kopbal van Brandon Mechelen. Europees kampioen Spanje en Kaapverdië speelden 0-0. De 40-jarige doelman Vozinha redde meerdere keren. Lamine Yamal begon op de bank en viel later in, net als Nico Williams. Crescencio Summerville geniet na van zijn debuut op het wereldkampioenschap tegen Japan. Hij scoorde bij de stand 2-2 en werd na een gele kaart uit voorzorg gewisseld. Oranje werkte in Dallas een uitlooptraining af en vliegt vanavond om 19:30 van Dallas naar Kansas City. Tijdens Nederland tegen Japan kwamen klachten binnen over fel oranje shirts. Sommige kijkers lazen rugnummers slecht en Vodafone Ziggo en KPN erkennen het probleem. Vodafone Ziggo zegt dat televisies moeite hebben met de bijna fluoriserende tint en dat kleur en contrast aanpassen helpt. KPN wijst op de signaalkwaliteit en Vodafone Ziggo spreekt van relatief weinig meldingen.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.